0: vredesakkoord sluiten met buurland Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport afgelopen maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip en daarmee was het een recordvangst. Het doel was vermoedelijk om de pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland en hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De politie heeft iemand opgepakt die met bijna 240 kilometer per uur over de snelweg reed. De bestuurder werd gisterochtend betrapt op de A2, waar de maximumsnelheid 100 kilometer per uur is. De Mercedes-rijder kreeg een stopteken, maar negeerde dat. De politie ging achter de auto aan, maar zonder succes. Uiteindelijk vonden agenten de Mercedes in Houten, zonder de bestuurder. En de verdachte die is later opgepakt in een ander voertuig. Het rijbewijs is ingenomen. Het weer, het is helder en zo'n 12 graden. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking bij een graad of 21. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 3 uur.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. President Trump hoopt dat...

0: geen Israëlische vergeldingsaanval komt na de Iraanse aanval afgelopen dag. Trump zegt dat hij premier Netanyahu heeft gevraagd om af te zien van een tegenactie, meldt nieuwswebsite Axios. Afgelopen dag vuurde Iran raketten af op het noorden en midden van Israël. Er zijn nog geen berichten over schade. De aanvallen zijn volgens Iran een reactie op een Israëlische luchtaanval op de Libanese hoofdstad Beirut. Daarbij kwamen zeker 2 mensen om het leven. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57%. Hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. Jos L., oftewel Bolle Jos, zat vrijwel zeker achter een groot onderschept cocaïnetransport vorige maand. De Spaanse politie vond toen 30.000 kilo coke op een schip. En daarmee was het een recordvangst. Vermoedelijk was het doel om pakketten coke in de Middellandse Zee te gooien, waar kleinere schepen ze konden oppikken. Jos L. is de meest gezochte crimineel van Nederland. Hij zit vermoedelijk in Sierra Leone. De originele leden van K3 hebben hun laatste reunieconcert gegeven. Gisteravond zongen ze nog 1 keer in de AFAS-dome in Antwerpen. Karen, Christel en Kathleen gaven in totaal 48 reunieconcerten in Antwerpen en Rotterdam. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van de Vlaamse zangeressen in 16 jaar. Het weer, het is droog bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien bij 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

Studio Alfa. Studio Alfa brengt je nieuwe muziek uit Alfa. Dit is Jaromila.

0: Hoven. Met het nieuws van 4 uur.
1: Lars Melitzen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt in het midden en westen van het land. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Daarbij zijn ballistische raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. De raketten zijn volgens het leger onderschept. Er zijn geen berichten over gewonden. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor de Filipijnen en delen van Indonesië en Japan. Dat gebeurt na een aardbeving in het zuiden van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,0. Al zijn er ook berichten dat de beving zwaarder was. Later volgden er meerdere naschokken. Inmiddels zijn er langs de Indonesische kust al meerdere tsunami-golven gezien. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% en hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil hij een vredesakkoord sluiten met Azerbeidzjan. En de politie heeft een bestuurder opgepakt die bijna 240 kilometer per uur reed. De Mercedes-rijder werd betrapt op de A2. De automobilist kreeg een stopteken, maar reed door en slalomde door het verkeer heen. De bestuurder werd later gezien in een ander voertuig en aangehouden, en ook is het rijbewijs ingenomen. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Studio Alphen.

0: Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
1: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Het zou gaan om een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Bij die aanvallen gisteren voerde Iran meerdere raketten af op het noorden en midden van Israël. De raketten zijn volgens het leger onderschept. Er zijn geen berichten over gewonden. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% van de stemmen en hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. Ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. Er zijn tsunami-waarschuwingen afgegeven voor de Filipijnen en delen van Indonesië en Japan. Dat gebeurt na een aardbeving in het zuiden van de Filipijnen. Die had een kracht van 7,0, al zijn er ook berichten dat de beving zwaarder was. Later volgden er naschokken. Inmiddels zijn er langs de Indonesische kust al meerdere tsunami-golven gezien. In de Filipijnen kwam zeker 1 inwoner om het leven. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. In een Japanse stad blijven alle 94 scholen dicht vanwege een beer. Die is zaterdag voor het eerst gezien in een woonwijk en later dook de beer op vlakbij een middelbare school. In Japan zijn de laatste jaren steeds vaker incidenten met beren. Vorige week raakten in Fukushima nog 4 mensen gewond bij een berenaanval. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. In de ochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 6 uur.
8: Lars Militsen met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. Daarbij zijn ballistische raketten afgevuurd op het noorden en midden van Israël. Die raketten zijn volgens het leger allemaal onderschept. Het is voor het eerst sinds het staakt het vuren dat de landen elkaar direct aanvallen. In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen omgekomen na een aardbeving. Die had een kracht van 7,8. Later waren er zeker 16 naschokken. Er zijn meerdere gebouwen ingestort. Inmiddels wordt er gewaarschuwd voor tsunamigolven. De Filipijnse president vraagt mensen om naar hoger gelegen gebieden te gaan. Er zijn ook tsunami-waarschuwingen in Japan en Indonesië. De verkiezingen in Armenië zijn gewonnen door premier Pashinyan. Zijn partij Burgercontract komt in voorlopige uitslagen op 57% van de stemmen. Hij heeft inmiddels de overwinning geclaimd. Pashinyan wilde de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. En de originele leden van K3 hebben hun laatste reunieconcert gegeven. Gisteravond zongen ze nog 1 keer in de AFAS-doom in Antwerpen. Karen, Christel en Kathleen gaven in totaal 48 reunieconcerten in Antwerpen en Rotterdam. Het waren de eerste gezamenlijke optredens van de Vlaamse zangeressen in 16 jaar. Ze eindigden hun laatste show met het nummer Heya Mama, hun eerste hit. Het weer, het is droog, bij een graad of 12. Later vanochtend een mix van zon en wolken. En wat later op de dag is er meer bewolking met kans op buien. Het wordt 20 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu.
7: Dit is de dag.
9: Wij zijn erbij. Net als jij.
7: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: We gaan het even hebben over squash. Want squashvereniging Alphen aan de Rijn. Sinds het verdwijnen van Nieuwe Sloot, waar ze eerder in zaten gevestigd, hebben ze geen onderkomen gehad. En dat heeft voor veel frustratie, maar ook voor veel zorgen gezorgd. Eerder belden we daar al over met de voorzitter van de squashvereniging, Bert Dijkstra. Vandaag hebben we Dennis Bekele aan de telefoon. Want Dennis, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Jullie zijn een jaar dakloos geweest. Maar er is inmiddels een ontwikkeling. Want er is een nieuwbouwplan en die is ook doorgezet. Oftewel, er komt een nieuwe locatie voor jullie.
2: Ja, zeker. Het heeft even geduurd, maar er is een locatie inderdaad. En alles is in volle gang op dit moment.
1: Hoe blij zijn jullie dat het nu eindelijk zover is?
2: Van een schaal van 1 tot 10, zitten we op een 12 op dit moment.
1: Ja, op een 12, ja, dat wou ik zeggen, ja. Want het heeft natuurlijk ook veel invloed gehad, hè, op de squashvereniging zelf. Want wat hebben jullie in die tussentijd kunnen doen? Hebben jullie een soort van tussenlocatie gehad of was er helemaal niks?
2: Helemaal niks eigenlijk. We hebben wel wat locaties in Alphen aan de Rijn waar gesquashed kan worden, maar... Ja, dat is eigenlijk niet toereikend voor wat wij nodig hebben. Dus het is op dit moment een beetje versplinterd. Hè. Sommige mensen zijn naar Leiderdorp gegaan, sommige naar Leiden. Ik speel zelf bij de Sluipers in Reeuwijk. Een aantal mensen naar Gouda. Dus ja, dat is een beetje versplinterd geraakt. Maar we hebben nog wel contact onderling. Er is ook nog een appgroep waar we nog in zitten. En we gaan er eigenlijk vanuit dat als er een hele nieuwe locatie is, dat we toch weer een hoop leden weer terugkomen bij ons.
1: Ja, want is daar al een soort van toezegging op gedaan of een soort van contractje ondertekend van als er zo meteen een nieuwe locatie is, kom dan alsjeblieft terug? Of heeft dat ook wel echt effect gehad op het ledenaantal?
2: Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Kijk, de meeste mensen die zullen zeggen van ik vind het super fijn als er weer een hele mooie nieuwe locatie zijn. Want dat is natuurlijk wel het geval. Hè. Nieuwe Sloot was ontzettend oud al. Een beetje vervallen eigenlijk ook. Er komt straks een ontzettend mooie nieuwe locatie. Dus heel veel mensen hebben gezegd van wij willen echt gewoon weer een halve spelen. Want het ledenaantal was behoorlijk inmiddels. En de meeste mensen die hebben aangegeven van wij willen gewoon graag weer naar Alphen toe komen. Helemaal als het allemaal nieuw wordt.
1: Ja, een nieuwe locatie, hè, nieuwe functies, nieuwe accommodatie, de nieuwe geur van de sporthal. Dat helpt natuurlijk ook wel mee. Dus je hoopt dan die leden weer terug te krijgen. En dus ook nieuwe leden aan te nemen, want daar zijn natuurlijk ook voor. Maar kun je toch even beschrijven, misschien beeldend proberen uit te leggen, hoe die nieuwe squashhal er zo meteen uit komt te zien dan? Zowel van binnen als van buiten.
2: Het wordt een mooie locatie in ieder geval. Ja, sowieso natuurlijk als het nieuw is het over het algemeen weer mooi. Ja. Maar we hebben twee verdiepingen. Begaande grond waarin een accommodatie is voor 6 nieuwe squashhallen. Of squashbanen, sorry. Worden ook echt gewoon helemaal nieuwe squashbanen. Een gedeelte van de benedenvloer die wordt straks benut door de sportschool. Want er komt een commerciële sportschool komt erbij in. En die heeft ook op de eerste verdieping heeft die dat afgehuurd. Dat wordt hypermodern met 24/7 toegang. Dus ook als er niemand aanwezig is, dan kan je nog steeds squashen. En eventueel nog fitness. Mm-hmm. Het wordt ontzettend mooi. We hebben wat mock-ups hebben laten maken door de hallenbouwer. En wij hebben er uiteraard ontzettend veel zin in.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Israël heeft meerdere aanvallen uitgevoerd op Iran. Volgens het Israëlische leger zijn er meerdere militaire doelen geraakt. Het zou gaan om een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren. In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen omgekomen door een aardbeving. Die was voor de kust en had een kracht van 7,8. Daarna waren er nog zeker 16 naschokken. En de parlementsverkiezingen in Armenië zijn gewonnen door zittend premier Pashinyan. Hij wil de banden aanhalen met de Europese Unie, terwijl de oppositie juist sterkere banden wil met Rusland. En ook wil hij een vredesakkoord met Azerbeidzjan. Het weer, vanochtend een mix van zon en wolken. En later is er meer bewolking met kans op buien bij een graad of 21.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het begint al vroeg drukker te worden op de A4 richting Amsterdam. Tussen knooppunt Ippenburg bij Den Haag en Zoeterwoude. Een file van 10 kilometer en 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: 28 mei was het de internationale dag van de menstruatie. Dat is een dag waar aandacht wordt gevraagd voor het taboe rondom menstruatie. En ook de bedoeling eigenlijk om dat te doorbreken. De aandacht ook om dat ervoor te vragen. Maar ook zeker voor menstruatie armoede. Ja, wat is het dan precies? Ik ga dat onder andere vragen. Want in de studio zijn Sarine Alders en Anne Disser. Sarine en Anne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, toch even die menstruatiearmoede. Wat is dat dan precies?
2: Menstruatiearmoede is dat mensen geen geld hebben of middelen hebben om menstruatieproducten te kopen of te krijgen, doordat ze de informatie niet hebben waar ze het kunnen krijgen.
1: Ja.
2: 1 op de 8 menstruerende mensen in Nederland heeft hier last van.
1: 1 op de 8?
2: Ja.
1: Dat is veel, hè?
2: Dat is heel veel, ja.
1: En dat zijn dan de cijfers in Nederland. Nou, ik wil het zo meteen even over de cijfers in Alphen aan de Rijn hebben. Ja, die menstruatiearmoede, hè, producten, inlegkruisjes, tampons, daar moeten we dan aan denken. Niet iedereen kan dat dus eigenlijk betalen. Daar komt het dan op neer. En jullie zijn dan van de Dolomina's, Dolomina's Alphen aan de Rijn. Wat is dat dan weer voor groep? En wat doen jullie dan?
3: De Dolomina's is een landelijke beweging, eigenlijk sinds de jaren 70 al. En sinds 2025 zijn we opnieuw opgestaan en ook een afdeling in Alphen aan de Rijn.
1: Ja, dus er is eigenlijk een landelijke groep en jullie zijn dan de lokale afdeling.
3: Ja, klopt.
2: Ja, nou horen wij natuurlijk dan ook wel bij landelijk.
1: Ja.
2: Dus het is een beetje...
1: Beetje dubbel.
2: Alle lokale plekken bij elkaar zijn weer landelijk.
1: Ja, precies.
2: Ja.
1: Maar goed, jullie zetten je wel specifiek ook in voor Alphen dus.
3: Ja, zeker.
1: Ja.
3: Ja, klopt.
1: En nog meer dan Alphen of echt alleen Alphen zelf?
2: Nou, wij ook Leiden, maar dat hoort
1: Leiden,
2: gewoon
1: ja.
2: Omdat wij blijkbaar tijd te veel hebben of zo. Of het vooral heel belangrijk vindt.
3: Ja,
1: dat voornamelijk natuurlijk. Maar wat doen jullie dan precies buiten die menstruatie uitgiftepunten?
3: We zetten ons echt in voor gelijkwaardigheid voor iedereen. Dus man, vrouw, welk gender dan ook. Daarvoor moet gewoon gelijkheid zijn dat iedereen een gelijkwaardig bestaan kan hebben. Dat noemen we intersectioneel feminisme. En daar staan we voor. En daar zijn heel veel thema's bij betrokken. Maar de laatste weken hebben we voor ons heel veel gehad over het menstruatiearmoede.
1: Ja. En als ik dan moet denken aan de acties die jullie uitvoeren. Kijk, dit is dan zo'n uitgiftepunt waar we het zo meteen verder over gaan hebben. Maar in acties...

0: Wat doen jullie dan precies?
1: Nou ja, we zijn hier in Alphen sinds september gestart. We zijn nog maar met een heel klein clubje. Dus de draagkracht voor hele grote acties die we in Amsterdam hebben, hebben wij niet. Mm-hmm. Dus we hebben het op dit moment, houden we het heel klein. Door middel van posters verspreiden, waardoor we wat meer aandacht voor bijvoorbeeld de loonkloof, baas in eigen buik, abortusrecht, dat soort dingen krijgen. We plakken stickers, we hebben onlangs bij het regenboogbankje wat vernield was, hebben we gekrijt. Dat is een hele lieve actie eigenlijk.
0: In Boskamp was dat, hè?
1: Of nee, dat was in Hazenwoude.
0: Hazenwoude, ja. Ja,
1: ja, ja, ja. Dus dat is een hele lieve actie, maar wel met een tegengeluid van, je mag er zijn, je mag zijn hoe je bent. En wij vinden dat ook. En we vinden ook dat iedereen gewoon zichzelf mag zijn.
0: Ja.
1: Ja, de menstruatieactie nu was eigenlijk onze eerste echte grote actie. Dus ja, dat is voor ons echt wel een heel ding.
2: Het is voor ons daarmee ook nieuw.
1: Ja. Ja,
2: om echt zo'n grote actie op te zetten.
0: Maar ja, nu moet ik inderdaad, je noemde het net al, feminisme. Daar moet ik vaak dan aan denken, hè, als ik de Dolomina's hoor. Maar het is echt een breed aspect waar jullie je voor inzetten. Niet alleen maar voor de vrouw.
1: Nou ja, feminisme is eigenlijk ook niet alleen maar voor de vrouw. Mm-hmm. Feminisme gaat over gelijkwaardigheid van alle genders en ook queerpersonen. Want het is bizar dat vrouwen of queerpersonen altijd nog steeds minder rechten hebben als een man. Dus feminisme gaat eigenlijk altijd over meer dan alleen maar vrouwen. Dat, ja, dat wordt vaak zo gezien. Maar ja, het gaat altijd over meer dan vrouwen.
3: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren. Ze zeg maar

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0 tegen 2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Hè. Zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: De Ochtendshow.
8: Hele goedemorgen, 1 over 7. Het is de Ochtendshow op Studio Afrika Gebrazen voor de maandag, 8 juni vandaag. En tijd voor het nieuws, de NOS.
9: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Israël zegt dat het meerdere aanvallen heeft uitgevoerd op Iran. Israël spreekt van een tegenactie na de Iraanse aanvallen van gisteren, waarbij ballistische raketten werden afgevuurd op het noorden en midden van Israël. Volgens het Israëlische leger zijn meerdere militaire doelen geraakt, zegt correspondent Desi Moore.
10: Denk dan aan radarsystemen, luchtverdediging, dat soort zaken. Volgens het Israëlische leger zijn dat locaties in de hoofdstad Teheran, ook in Isfahan, Tabriz, Kermanshah en andere plekken in West-Iran.
9: De Iraanse raketten zijn volgens het leger onderschept en er zijn nog geen berichten over slachtoffers. In de Filipijnen zijn zeker 5 mensen om het leven gekomen door een aardbeving. Die was voor de kust en had een kracht van 7,8. Daarna waren er zeker 16 naschokken. In het land geldt inmiddels een tsunami-waarschuwing, net als in Japan en Indonesië. De Chinese leider Xi Jinping begint later vandaag aan zijn tweedaagse staatsbezoek aan Noord-Korea. Hij is daar op uitnodiging van de leider Kim Jong-un. Sinds de uitbraak van corona is Xi er niet meer geweest. Het land ging hermetisch op slot. China is een belangrijke bondgenoot van Noord-Korea, maar voelt de druk van Rusland, dat onder meer gebruik maakt van Noord-Koreaanse soldaten in Oekraïne. De originele zangeressen van K3, Karen, Christel en Kathleen, hebben gisteren voor de laatste keer samen opgetreden. Het was het laatste reunieconcert in Antwerpen.
11: Ik ben Karen.
12: Ik ben Christel.
13: Ik ben Kathleen.
14: Voor altijd jullie K3.
9: In totaal gaven ze sinds het najaar 48 shows in zowel Nederland als België. Het weer, eerst droog, geregeld zon en weinig wind. Bij een graad of 21, in de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Dit was het NOS-journaal.
8: En van de NOS schakelen we terug naar de studio, want daar zit Richard Harman en hij heeft het nieuws voor je uit de regio. Ries, goedemorgen.
15: Goedemorgen. De provincie Zuid-Holland stelt een besluit over nieuwe windturbines in het Groene Hart uit. Na stevige kritiek van inwoners en honderden ingediende zienswijzen wil een meerderheid van provinciale staten eerst een draagvlak creëren. Daardoor wordt een definitieve keuze voor mogelijke locaties bij Alphen aan den Rijn en KH Brasem doorgeschoven tot na de statenverkiezingen van 2027. 4 mannen uit Den Haag en Voorburg zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen voor het vervoeren van een grote partij gestolen cocaïne. De straffen lopen op van 4 jaar tot 4 jaar en 8 maanden cel. Een deel van de drugs werd opgeslagen in een loods van een drankenhandel in Ter Aar. De zaak kreeg extra aandacht omdat de diefstal van de cocaïne later leidde tot een reeks explosies en beschietingen in de regio. Nicky Noordegraaf uit Voorbrugge en Fleur Hartveld uit Rijsaterwoude zijn geselecteerd voor de voorlopige EK-ploeg inlineskaten. De KNSB heeft beide rijsters opgeroepen, op, op,

0: genomen in de selectie voor het Europees kampioenschap in Italië. Het EK vindt plaats van 19 tot en met 26 juli in Cardano al Campo. Vorp Noordegraaf wordt het haar derde EK bij de senioren. Hartveld gaat voor de tweede keer naar het EK bij de junioren. En tot zover het nieuws uit de regio.
1: Waar is dat Cardano El Campo?
0: Ja, ik heb geen idee. Ik ga dat gelijk even opzoeken voor je.
1: Doe dat, want ik ben wel benieuwd waar dat ligt inderdaad. Oké, dankjewel. Verkeersinformatie dan van de ANWB. 4 files op dit moment, waaronder op de A4 Den Haag richting Amsterdam. Het loopt daar vast tussen knooppunt Prins Klausplein en knooppunt Hoflied. Valt allemaal wel mee, je vertraging bedraagt daar zo'n 3 minuten. 3 minuten ook op de A12 Den Haag richting Utrecht. Dat is dan tussen Nieuwebrug en Woerden. A20 Hoek van Holland richting Gouda tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. Daar oponthoud van 4 minuten. En tot slot de A20 Gouda richting Hoek van Holland tussen knooppunt Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel. Daar een vertraging van 5 minuten. Pim, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe is het op het spoor?
2: Op het spoor is in de regio momenteel rustig. Er zijn geen storingen of werkzaamheden gemeld.
3: Dames en heren, welkom in dit theater. Ik verzoek u om uw storingen vast te maken. Tevens wil ik u erop wijzen om uw radio harder te zetten en vraag ik u om uw schoenen aan te houden. De voorstelling gaat nu beginnen.
4: Welkom. De Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: minuten over zeven. Goedemorgen en van harte welkom bij de ochtendshow. Het is Wesley hier. Maandag 8 juni 2026 vandaag. Richard, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Wim, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Het is weer zover. Het is maandag, de eerste werkdag van deze nieuwe werkweek. Week 25 is begonnen. De ochtendshow dus ook. Tot 10 uur zijn we bij je. Zeg, er is me afgelopen weekend iets opgevallen. Pim, heb jij je rijbewijs?
2: Nee.
0: Dus je zit nooit eigenlijk op de weg?
2: Nee.
0: Nee. Zit je wel eens bij, naast iemand of achter in de auto bij iemand?
2: Eigenlijk altijd naast.
0: Eigenlijk altijd naast.
2: Ook.
0: Maar en dan let je wel eens op wat die persoon die achter het stuur zit aan het doen is?
2: Ja, heel goed zelfs. Want okay. Dat schijn je dan te leren. Hè?
0: Dat schijn je te leren op het moment dat je ernaast zit?
2: Nou, in de zin, dan leer je hoe je auto moet rijden.
0: Oké. Okay. Hoezo dan?
2: Nou, omdat als je dan een soort van onbewust meerijdt met iemand...
0: Ja.
2: Dan schijn je dus mee te krijgen van als je gewoon naast iemand zit... en eigenlijk ga je dezelfde manier van handelen doen... kom je er toch een beetje achter van oké, ik moet nu schakelen... ik moet nu doorstroming creëren.
0: Kijk je dan ook altijd mee in de spiegels?
2: Ja, soms wel.
0: Oké, want ik heb dat ook wel eens, hè, dat er iemand naast me zit... en die zit dan zo mee te kijken en dan denk ik... ja, ik wil zelf kijken, maar dan zit je er net voor. Dus vrij irritant vind ik dat. Hoe zit dat bij jou, Ries? Vind je dat ook irritant? Of komt dat bij jou nooit voor?
3: Dat ik naast iemand anders zit?
0: Nee, dat jij zeg maar, dat je vrouw naast je zit... en dat ze dan meekijkt in de spiegels.
3: Oh, hou op, schei uit.
0: Ja, dat is irritant, hè?
3: Zo.
0: Dan hoor ik, ja, er komt iets van rechts. Ik zeg, ja, dat kan ik niet zien, want je zit ervoor.
3: Ja.
0: Maar goed, dankjewel voor het melden in ieder geval. Af en toe heb ik echt het idee
3: dat
0: ik naast een rijinstructeur... ja, nee, dat zeg ik niet zo natuurlijk.
3: Oh, oké.
0: Maar ik zit af en toe echt naast een rijinstructrice, want die roept echt van alles. Pas op. Maar dan zeg ik ook, als je dan zegt, pas op, zeg dan waar het is. Weet je wel, pas op voor je, of pas op naast je, rechts, links, achter je. Maar dan wordt er gezegd, pas op. Ja, waar moet ik dan oppassen? Ik kan niet op vier stukken tegelijkertijd kijken... terwijl ik net al op drie punten heb gekeken.
3: Precies dat.
0: Ja. Maar wat ik wilde zeggen is... dat het mij opvalt dat door de week... op het moment dat je een file inrijdt... dat er regelmatig dan de knipperlichten wordt gebruikt. Oftewel je gevaarlichten, je gevarenlampen... die worden dan aangezet om de achterliggers te waarschuwen.
3: Ja.
0: Van pas op, er is iets aan de hand, we gaan langzamer rijden... dus pas je snelheid aan.
3: Ja, logisch.
0: Ja,

0: als je in het weekend rijdt, dan gebeurt dat niet, hoor.
1: Niet?
0: Nee, ik moest gisteren naar mijn schoonzusje, die was jarig namelijk. En dat was allemaal in de omgeving van Utrecht. Regelmatig reek de file in, zeg maar. Het was echt vrij druk op de weg. Ook vanwege allemaal wegopbrekingen en gedoe rondom Amsterdam. De A27 waar aan wordt gewerkt. Nou, allemaal gedoe. Dus ik kreeg regelmatig gewoon een kleine file in. Maar dat was gewoon zo'n ritsfile, weet je wel. Ook zo irritant. Maar ja, dan doe ik mijn gevarenlicht aan.
1: Ja.
0: Omdat ik dat ben gewend. Omdat ik regelmatig op de weg zat.
1: Ja.
0: En door de week is dat toch wel een gebruikelijk ding. Maar ja, het valt me dus echt op dat dat in het weekend dus gewoon niet gebeurt.
2: Weet je, al is het alleen maar om anderen te laten zien. Hey, joh, hallo, ik sta stil. Douw me niet kort. Weet je, zoiets.
0: Ja, precies. Ja. Want er zijn genoeg automobilisten die, nou ja, best wel hard rijden.
2: Ja. Ik
0: ook
2: doe het
0: vrij hard
2: altijd,
0: rijden.
2: Ik doe het eigenlijk altijd.
0: Ja, precies. Ook in het weekend, maakt niet uit. Ja. Maar je hebt ook mensen die gewoon door de week niet op de weg zitten.
2: Ja, juist ook in het weekend.
0: Dat dus niet als een gebruikelijk iets zien, zeg maar.
2: Ja,
0: dat
2: maar viel me juist op. Ook in het weekend, omdat er in het weekend over het algemeen veel mensen rijden op de weg die normaal door de week misschien niet rijden.
0: Ja, ook op die manier. Omdat ze echt op zoek zijn, omdat er allemaal wegopbrekingen zijn en zo.
2: Ja, zoiets, ja.
0: Of omdat ze op pad gaan en dan überhaupt gewoon de weg op gaan.
2: Die zondagsrijders bijvoorbeeld.
0: Is dat ook iets een gebruikelijk ding bij jou dan, Pim? Ondanks dat je naast iemand zit en niet achter het stuur?
3: Nee, eigenlijk niet. Dit herken ik even totaal niet. Maar ook in de zin van, ik schrik eigenlijk van het feit dat jullie zeggen, er is een verschil tussen door de weekrijders en weekendrijders.
0: Nee, 100%.
1: Ja,
0: 100%. Ja.
3: Maar wat ben jij zelf dan?
0: Ja, ik ben in principe een door de weekrijder. Althans, ik ben gewend om de weg op te gaan. Want vanuit mijn oude baan moest ik elke dag de weg op. Ging ik elke dag bij mensen thuis langs. Om daar video's te maken. Ik maakte video's voor een meubelbedrijf.
3: Ja, oké.
1: Okay. Dus ging ik bij mensen. 3 jaar geleden, hè?
0: Ja, dat is inmiddels alweer 3 jaar geleden. Maar ook vanuit mijn oude stages en zo. Ik ging regelmatig de weg op. Dus ik ben wel gewend, zeg maar, om gewoon het door de weekse rijden. Om dat door te gaan.
3: Maar er zit dus een wezenlijk verschil tussen. En wat is dat verschil dan? Zit hem dan in de reactiesnelheid? Zit hem dan in de doorstroming? Waar moet ik dan eigenlijk aan denken?
0: Mensen rijden niet echt door. Mensen rijden altijd. Ja, ze zijn zoekende, hè? Want ze zijn op weg naar een. Het is een beetje over één kam scheren wat dat betreft, hoor. Maar het is wel. Mensen zijn op zoek naar een bestemming. Dus of die van familieleden, of ze gaan een dagje uit, of een weekendje weg, of wat dan ook. Dus mensen zijn echt zoekende. Ze moeten weten waar ze naartoe moeten. En dat gebeurt natuurlijk niet meer via de landkaart, maar gewoon via de routeplanner. Die ze vaak op een schermpje of op een telefoon ergens in een dashboard verstopt zien staan. En dan merken ze op het laatste moment dat ze dan een afslag hebben gemist of iets dergelijks.
1: Mm.
0: En ja, dat zorgt nog wel eens voor problemen. Omdat ze dan denken, oh shit, en nu, weet je wel, dan raken ze in paniek.
2: En dan allemaal over het verdrijvingsvlak heen rijden.
0: Onder andere,
2: sommige mensen, ik heb het zelfs al een paar keer gezien, dat mensen gewoon stoppen op de vluchtstuk en achteruit rijden.
0: Ja, dat gebeurt ook nog wel eens.
3: Hey, maar mannen, en nu dan de belangrijkste vraag.
0: Ja.
3: Zijn jullie een heer in het verkeer? Of zijn jullie heel snel geïrriteerd? Dat jullie dan achter de stuur willen schelden?
2: Een heer in het verkeer heeft volgens mij niks te maken met dat je snel geïrriteerd bent.
3: Nou, vind ik wel.
2: Nee, een heer in het verkeer is dat je ook gewoon rekening houdt met je medeweggebruikers, vind ik.
3: Ja, maar als je heel snel geïrriteerd bent, dan doe je dat niet.
2: Kijk, als ik nou bijvoorbeeld kijk naar vanochtend. Ik kom naar de, dat is regelmatig gebeurd. Ik kom op de N207 vanuit Leimuiden hier naartoe. Naar Alphen aan de Rijn toe. Je moet niet weten hoe vaak dat ik ingehaald word over de busbaan, hè?
0: Ja, rechts. Die ene meneer die je elke ochtend tegenkomt, zeg maar.
2: Daar rij ik gewoon 80 en ik word gewoon ingehaald rechts over de busbaan.
0: Ja.
2: Ah, dan ben ik bij mezelf, sorry hoor, maar dat is toch niet normaal?
0: Gisteren maakte ik ook mee, Pim, want je vraagt, ben je een heer in het verkeer? Ja, ik ben zeker een heer in het verkeer in de zin van vrachtwagens laat ik voor op het moment dat het kan, hè? Ik bedoel, ze moeten het niet nemen, de voorrang, maar ik wil ze best voorlaten. Daar wil ik best even voor afremmen. Of opzij gaan, een baantje opzij schuiven. Bussen ook, weet je wel, als een bocht moeten maken. Je weet, ze zijn heel lomp, heel groot, heel log. Dus ja, die wil ik ook best voorlaten. Al best wel ver van tevoren voor de bocht, zeg maar, even stoppen.
1: Ja.
0: Zodat ze die bocht kunnen nemen. Maar gisteren ook. Dan komt er op een gegeven moment, komt er bij Utrecht, komt er iemand inritsen. Ja, die kijkt gewoon niet.
2: Nee,
0: en die rijdt gewoon bijna tegen me aan.
3: Maar jij was dus scherp genoeg.
0: Ik zag dat zij, zeg maar, niet keek en dus langzaamaan dichterbij kwam. Mm. Het eerste wat ik doe is naar links kijken in mijn spiegel om te checken of dat ik, zeg maar, opzij kan schuiven. Of dat ik even heel snel gas moet geven om ervoor te zorgen dat ze niet tegen me aanknalt.
2: Nou, is er wel een verschil tussen Nederland en het buitenland, moet ik zeggen. Als mensen willen invoegen in het buitenland, dan hoor je gewoon van tevoren al opzij te gaan. Hoor je al een baan opzij op te schuiven?
0: Ja, maar dus in Nederland wordt dat ook aangeleerd, hoor.
2: Als je op de meest rechte baan rijdt en dan moet iemand invoegen, dan is het eigenlijk gewoon dat je gewoon naar links moet.

0: de tweede baan op moet. Om het zo, tenzij het niet kan natuurlijk. Maar dat je gewoon echt ruimte moet maken voor de ander.
1: In Nederland is dat ook gewoon gebruikelijk, hoor.
0: In Nederland heb ik geleerd van, als jij wil invoegen, heb jij je aan te passen aan de snelheid van de rest van het verkeer. Doe je dat niet, dan sta je stil.
1: Nee, dat is zo. Dat is de andere optie, zeg maar, voor het moment dat je moet inritsen. Maar op het moment dat je, zeg maar, al op die baan rijdt en iemand anders moet inritsen, dan is het wel al aangeleerd om te kijken of dat je opzij kan schrijven. Het moet kunnen, hè. Ik bedoel, als je met drukke zijbanen zit, dan heeft dat geen zin. Dan kan het ook niet, want dan duw je namelijk iemand anders de weg af. Dan heb je alsnog problemen.
2: Ja,
1: dat wil je lastig. Niet, natuurlijk. Op zich is het in Nederland ook wel gewoon gebruikelijk.
2: Ja, oké.
1: Okay. Ja. Toch antwoordgevend op je vraag. Ik heb gisteren wel zitten schelden toen die vrouw op een gegeven moment dichtbij kwam dat ze mijn spiegel bijna raakte.
2: Maar dat is ook best wel. Het was ook op de snelweg. Dus dan gaat het ook over serieuze snelheden. Dan als er daar iets mis gaat, dan begrijp ik de frustratie ook wel. Kijk,
0: ik heb dan weliswaar geen hoe noem je dat ook weer? Als je zo'n camera hebt, zo'n dashcam heb ik niet.
1: Nee.
0: Maar ik denk dat als ik zo'n dashcam zou hebben, dat er aardig wat piepjes op zouden komen te staan van het vloeken in de auto.
1: Dat denk ik ook, ja. En zeker bij mij in de auto, hoor. Want ik scheld best vaak op medeweggebruikers, juist omdat ik zoiets heb van, hallo, ik wil zoveel mogelijk tegen jou.
2: Irriteerde weggebruikers.
0: Maar dan heb ik mijn vrouw naast me zitten. Maar dat is het erg, dan heb ik mijn vrouw naast me zitten. En dan maak ze van die opmerking, hij hoort je toch niet. Weet je. En dan word ik alleen maar chagrijniger door.
1: Ja, precies, ja.
0: Dan word ik alleen maar pissiger door.
1: Hetzelfde als met voetbal kijken, weet je wel. Als iemand weer een slechte bal schiet. Weet je, Jaap Stam in 1998 met de penalties. Net als Edgar Davids en Frank de Boer. Als hij de bal de arena uitschiet, sorry hoor, maar dan hoor je mij wel schelden. En als iemand dan naast me zit, die gaat roepen, zo hoor je toch niet. Ja, dan begin ik nog harder te schelden.
2: Dan raakt Wesley het helemaal kwijt.
1: Ik heb het zelfs zo gehad, Pim, en dat verhaal heb ik ook wel eens vaker verteld. Dat was Ajax, die speelde toen de kampioenswedstrijd tegen de Graafschap. En die verloren ze met
2: 2015.
1: Ze verloren niet, ze wonnen wel, maar ze hadden één doelpunt te weinig.
2: Klopt, 2015.
1: Ja. Ik keek die wedstrijd bij mijn schoonouders en dat mijn schoonmoeder zei, volgend jaar weer een kans.
2: Oh.
1: Ik heb een rondje buiten gelopen.
0: Ja, ik kan me voorstellen, ja.
1: Vreselijk, maar goed.
2: Zo.
1: Ben jij een doordeweekse weggebruiker of ben jij een weekendweggebruiker? Ik ben er wel benieuwd naar. Laat even weten. studio11.nl/WhatsApp. En hou je dan ook rekening, zeg maar, met de andere weggebruikers in de zin van, als je een doordeweeks weggebruiker bent, dat er in het weekend anders van de weg gebruik wordt gemaakt? studio11.nl/WhatsApp. Ik ben er heel benieuwd naar, want dan kunnen we het zo meteen even doornemen. Ja, deze ochtend gaan we nog veel meer dingen doornemen. Natuurlijk, waar of niet, waar gaan we spelen? We gaan even bellen met een winnend trainer, die namelijk is gepromoveerd met zijn team naar een andere klasse. Verder ook vandaag gaan we het überhaupt over voetbal hebben natuurlijk. Want afgelopen zaterdag de laatste speelronde in het amateurvoetbal. Dus Rick Zinnige gaan we bellen. Niet 8:15, maar 8:45 vandaag. Want voor hem is het ook gewoon vakantie. Dus we gaan ervoor zorgen dat we hem een uurtje laten bellen. Hij heeft vakantie, ja.
0: Oh.
1: Ja, hij is natuurlijk perschef bij FC Volendam. Ja, FC Volendam is inmiddels wel uitgespeeld. En is toch steeds zijn wonden aan het likken. Ja.
0: Oh, ik wou net zeggen.
2: Ze hebben in een stadion even uitgeleend aan Ajax.
1: Uiteindelijk ook nog, inderdaad. Ja.
2: Dus hij had het wel nog druk.
1: Nou ja, had hij het druk? Hij had het volgens mij niet per se heel druk. Ik bedoel,
0: een nieuwe trainer toch ook? Moest ook weer bekendgemaakt worden.
1: Ja, is hij al bekend dan? Dan kunnen we zo meteen even vragen aan Rick of er een nieuwe bekende trainer is al bij FC Volendam.
2: En anders gaan we wat los krijgen bij hem natuurlijk. En dan gaan we proberen, gaan we peuzeren of wij als Studio Alphen de naam te horen krijgen.
0: Goed, er werd gezegd van FC Volendam verwacht na het weekend witte rook. Dus ik ben benieuwd.
1: Nou, is er witte rook bij FC Volendam voor een nieuwe trainer? Misschien krijgen we het zo meteen inderdaad wel los bij Rick Zinnige. Maar we gaan het natuurlijk vooral hebben over het amateurvoetbal. Want daar zijn we veel meer benieuwd naar dan naar de trainer van FC Volendam. Enige respect voor FC Volendam.
2: Absoluut.
0: Ik weet nog wel de eerste vraag die ik aan Rick stelde toen die zei van de trainer gaat weg. Ik was een beetje zeker dat ze de trainer weg wilden doen en niet jou, want die heet ook Rick.
1: Was de antwoord.
0: Ja, dus sowieso.
1: Goed, het weerbericht dan voor vandaag. Vanochtend schijnt de zon overal, vooral in het oosten. In de rest van het land schijnt hij ook wel, maar wel achter een dik pak bewolking. Dus je ziet hem niet altijd. Het blijft gelukkig wel overal droog. Vanmiddag is er vrij veel bewolking, maar af en toe is de zon ook nog even te zien. Eerst is het op de meeste plaatsen nog droog. Maar later in de middag dan kunnen er in het westen enkele buien voorkomen. En de maximum temperatuur die ligt rond de 21 graden.
0: Oh.
1: Wacht even, rond de...
3: De korte broek die kan wel aan. De korte broek die kan wel aan.
2: Ja.
1: Ik zou het alleen niet adviseren.
0: Nee, maar 21 graden vind ik wel korte broekentijd.
1: Nee, dat is wel waar, ja. Het is wel, goed.

0: De korte broek die kan wel aan.
1: Komt-ie hoor. Lekker.
2: We hebben onszelf niet aan het kledingadvies gehouden, maar toch, nee, de korte broek kan wel aan vandaag.
3: Dus zoveel graden was vanochtend nog niet, hè?
2: Nee, dat is ook waar ook. Goedemorgen. Het is maandag 8 juni vandaag, de ochtendshow. We zijn er tot 10 uur. Studio VK, gebraasd waar je naar luistert. Een milkje in.

0: Ik zie op social media heel veel mensen die al een soort van voorzetje hebben gedaan op de zomervakantie. Er zijn namelijk heel veel mensen zijn al klaar met hun eindexamen bijvoorbeeld. En die zijn nu lekker op reis aan het gaan. En dan zie je van die vakantiefilmpjes voorbij komen. Jaloers maken, dat ten eerste. Ten tweede, ja, deze plaatje wordt continu achtergezet. Just the Way You Are van Milky. De nieuwste dan, want ja, er is een tweede versie van uitgekomen dit jaar. Samen met Mall Grab, Milky en Just the Way You Are. Ja, volgens mij was dat niet de officiële titel toch van die track die eind jaren 90 is uitgekomen.
1: Oh, weet ik niet.
2: Het wel zo.
1: Geen idee eigenlijk meer.
0: Even kijken, Milky en. Nee, het wel Just the Way You Are. Ja, die klinkt eigenlijk bijna hetzelfde hoor, maar het is.
1: En is deze eind jaren 90?
0: Dit is. Nee, sorry, 2002.
1: Oh, dat wou ik net zeggen.
2: Zo. 90. Wat een fijn, Wesley.

0: We doen even een rondje nieuws. De nieuwsservice voor deze maandag 8 juni 2026 vandaag. Ries, wat is jou opgevallen?
1: Ja, opvallend nieuws uit Rotterdam. Robin van Persie is ontslagen als hoofdtrainer van Feyenoord.
0: Ja.
1: De 42-jarige Rotterdammer leidde de club onlangs een moeizaam seizoen nog wel naar kwalificatie voor de Champions League. Maar blijkt dus toch niet voldoende om zijn positie te behouden. Van Persie had nog een contract openstaan tot de zomer van 2027. Wie hem gaat opvolgen, dat is nog niet bekend. Ook is onduidelijk of assistenten René Haké en John de Wolf mogen aanblijven. Het ontslag volgt kort nadat Feyenoord een nieuwe directie aanstelde met Davy Rigaud en Robert Eenhoorn aan het roer. Zij kondigden eerder al aan het functioneren van Van Persie te gaan evalueren. En met het vertrek van clubicoon breekt opnieuw een onrustige periode aan in de Kuip. Ja, de vraag is natuurlijk ook van in hoeverre probeert dat nieuwe bestuur eigenlijk Feyenoord de nek om te draaien. Lijkt het wel een beetje.
0: Nou ja, Robert Eenhoorn, heel veel Feyenoord. Dus althans, dat was het idee wat ik erover kreeg. Waren daar wel blij mee. Alleen, ja, ik weet niet of ze blij zijn met het feit dat ze Robin van Persie hebben ontslagen. Kijk, dat hij het een wisselvallig seizoen heeft doorgemaakt, dat is wat we allemaal weten. Maar goed, hij heeft ze toch naar een knappe tweede plek weten te loodsen.
1: Mm.
0: Daarmee dus Champions League inderdaad volgend jaar. En dit is zijn eerste seizoen bij Feyenoord. Dus waarom zou je hem dan de kans niet geven om ook volgend seizoen... Dan kan je toch altijd kijken. Maar goed, ze willen daar niet aan. Althans, twee technische directeuren niet. Maar ik vind wel dat de manier, zeg maar, hoe dat is gegaan, is echt wel... Ja, ik vind het een beetje mensonterend bijna.
1: Ik vind het een beetje bizar, raar, vind ik het gegaan.
0: Er werd gewoon publiekelijk werd zijn positie ter discussie gesteld.
1: Ook zoiets.
0: Terwijl ik dacht van, ja, maar je gaat toch met elkaar in gesprek van tevoren. Je weet toch van tevoren wat je wil. Je hebt hem gewoon een aantal weken aan het lijntje gehouden en uiteindelijk ontslagen.
1: Ja, dat.
0: Maar ik snap dat niet.
2: Is het sowieso niet een beetje de laatste tijd in de voetbalcultuur dat met de pers... Er is een rare verstandshouding zich aan het ontwikkelen. Omdat ook Koeman...
0: Ja, vind ik wel, ja.
2: Ook Koeman, hoe hij over Joey Veerman sprak. Gewoon live in de persconferentie zeggen. Gewoon, ja, nee, het is gewoon een hele zwakke jongen.
0: Ja.
2: Maar hetzelfde als nu met Robin van Persie. Live in een persconferentie werd gewoon continu door die technisch directeur zijn positie beoordeeld. Samen met een paar journalisten. Dat ik zit van, voor mij is dat niet helemaal hoe je ontwikkelingsgesprek gaat, zeg maar.
0: Nee, dus gebruik eigenlijk de pers om ervoor te zorgen dat er een bepaalde discussie op gang komt. Intern dan voornamelijk. Maar op het moment dat de pers ergens over vraagt, dan is het weer jullie van de pers. Ik vind dat ook altijd een beetje zo'n...
2: Ja, dat ben ik met je eens.
0: Zo'n rare verstandshouding. Rare...
2: Zoals Louis van Gaal zei, wat zei hij ook weer in Spaans?
0: Jeugen!
2: Nee, vrienden van de pers in de Spaans, die echt super boos was op de Spaanse pers.
0: Toen hij de laatste periode als bondscoach aan de slag ging, toen zei hij: zo, vrienden van de pers. Nou, daar zitten we weer dan, hè?
2: Ja, klopt. Maar in Spanje heeft hij het ook een keer gedaan. Barcelona, à la Frenza.
0: Altijd doet hij dat. Of dat hij nou in Duitsland, in Spanje, Engeland werkt. Het is altijd de vrienden van de pers. Maar dan in de taal waar hij dan aan het werk gaat op dat moment. Maar goed, uiteindelijk, iedereen heeft de pers nodig in zover. Dus.
2: Ja, het is een beetje een haat-liefde verhouding, hè, wat je hebt met de pers als voetbalclub zijn. Want aan de ene kant, ze geven je aandacht, ze geven je kansen tot sponsors, ze geven je kansen tot een naamsbekendheid. Maar aan de andere kant willen ze ook nooit iets weggeven. Ik vind het een beetje een gekke branche wat dat betreft, de sportjournalistiek ook.
0: Zeker.
2: Want het is een beetje geven en nemen. Maar ik heb altijd het idee dat clubs heel veel nemen, maar heel weinig willen geven.
0: Ja, zometeen als we met die wereldbeker in onze handen staan, dan is het vrienden van de pers. Nou, dit is ook jullie moment. Dus goed.
2: Dan wordt er 100% gezegd. Dankzij de pers in Nederland. Ja, dankzij iedereen stond achter ons.
0: Goed, Pim, wat heb jij in het nieuws vandaag?
2: Nou, om in de voetbalsfeer te blijven, wel heftig nieuws. Christian Eriksen is zondag bij het oefeninterland tussen Denemarken en Oekraïne opnieuw in elkaar gezakt. De Deense middenvelder speelt sinds zijn hartstilstand in 2021 met een implanteerbare cardioventer defibrillator.
0: Het is gewoon een inwendige defibrillator, inderdaad.
2: Hij is bij bewustzijn en voelt zich naar omstandigheden.

0: omstandigheden goed, meldt de Deense Voetbalbond. Maar het is wel heftig. Dit is de tweede keer dat hij nu in elkaar is gezakt.
1: Ja, klopt. Vorige keer was het natuurlijk tijdens het interland van Denemarken in Thuisland, geloof ik, was dat. Of tijdens het, nee, tijdens het EK, toernooi, hè? Was
0: het EK
1: dat inderdaad.
0: 2020. Ja. En dat werd toen gehouden door Real Europa. En toen is hij toevallig in zijn thuisland in elkaar gezakt.
1: Ja.
0: Tijdens de groepsfase. Maar
1: daar heeft hij toen een hartinfarct of hartaanval gehad. Ik weet niet precies. Ja, daar zit een verschil tussen namelijk. Maar dat was te zien live op televisie. Gisteren opnieuw live op televisie. Maar je zag hem ineens naar zijn hart grijpen, naar zijn borst grijpen. Ja. Waarbij dat ding dus is afgegaan. En daarna is hij op de grond gevallen. Dat is dus niet te zien. En dat vond ik eigenlijk wel het mooie. Want het was in de wedstrijd tegen Oekraïne, oefenwedstrijd.
0: Klopt.
1: Dat eigenlijk al meteen de Oekraïnse spelers samen met de spelers van Denemarken als een kring een shield, zeg maar, om Eriksen heen gingen staan. En om ervoor te zorgen dat niemand wat kon zien van wat er daadwerkelijk op het veld gebeurde. We weten niet of dat hij daadwerkelijk is gereanimeerd of niet. Of dat het nog even moet gebeuren.
2: Het schijnt dus dat hij niet gereanimeerd is. Het schijnt dus dat dat ding echt zijn werk heeft gedaan.
1: Hij heeft echt zijn werk gedaan, oké. Okay.
0: Dus het is wel bewezen dat dat ding doet echt... Ja, dat kastje doet dus geweldig werk. De teamdoktoren hebben ook gezegd dat hij eigenlijk nu alleen in het ziekenhuis wordt onderzocht. Voor het feit of hij überhaupt nog kan spelen.
1: Ja, want uiteindelijk onderzoek. Ook door omringd door de spelers van Oekraïne en Denemarken is hij soort doeken, zeg maar, is hij zelf van het veld afgelopen onder begeleiding natuurlijk van de teamarts.
0: Klopt.
1: Dus in zoverre is het fijn dat hij dat zelfstandig heeft kunnen doen. Maar uiteindelijk toch naar het ziekenhuis om die onderzoeken te laten plaatsvinden.
2: Op een paar dagen na, gewoon precies 5 jaar geleden.
1: Ja, bizar, hè? Het is echt bizar. Alsof de klok erop gelijk staat.
0: Het is sowieso bizar, maar dat ik zit tussendoor natuurlijk te zoeken. Het gebeurt de laatste jaren natuurlijk steeds vaker bij voetballers. Vroeger hoorde je dit niet. En dat is wel een onderzoek wat misschien een keer gesteld moet gaan worden. Waarom hebben voetballers steeds vaker last van hun hart?
1: Ja, het is alleen niet alleen bij voetballers natuurlijk. Het valt wel op, hoor. Dat er zijn natuurlijk heel veel voetballers. Maar bijvoorbeeld bij tennis zie je dit soort dingen niet vaak. Maar bij hardlopers, we hebben de laatste discussie daar ook over gehad. Rondom het hardlopen tijdens warm weer. Dit soort dingen gebeuren dan heel veel. En er zijn gewoon bepaalde type sport. Ja. Sporten waarbij dit vaker voorkomt. Dat is wel waar het onderzoek dan naar zou moeten gaan.
0: Ja, maar goed, dat hardlopen, dat is natuurlijk ondertussen al een keer onderzocht. Waar dat ook een beetje aan ligt. Dat heeft met heel veel factoren te maken.
1: Goed, voetballers doen dat eigenlijk net zo, hè? Die zijn continu ook aan het duurlopen en zo. Dus, Maar goed, in ieder geval mooi nieuws dat Christian Eriksen het verder naar omstandigheden goed maakt.
0: Zeker.
1: En dat het kastje daadwerkelijk zijn werk heeft gedaan. Dus... tot zover voor nu. Zometeen in de ochtendshow hebben we nog meer nieuws natuurlijk. En zometeen, ik zei het al, we gaan bellen met een winnend trainer. Die samen met zijn team is gepromoveerd afgelopen weekend. Welke trainer dat is en hoe die wedstrijd precies is gegaan, we gaan het er zometeen even over hebben. Eerst tijd voor het nieuws van 7:30. Je hoort de hoofdpunten van de NOS.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Beschietingen over en weer tussen Israël en Iran. Vannacht nam Israël militaire doelen in Iran onder vuur. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël noemt het een tegenreactie na Iraanse aanvallen gisteren. De Chinese leider Xi Jinping begint aan een 2-daags staatsbezoek aan Noord-Korea op uitnodiging van Kim Jong-un. Sinds de uitbraak van corona, toen Noord-Korea op slot ging, is Xi niet meer in het land geweest. De politie heeft op de A2 een bestuurder opgepakt die bijna 240 km per uur reed. De automobilist kreeg een stopteken, maar reed door en slalomde door het verkeer heen. Het rijbewijs is ingenomen. Het weer, eerst droog, geregeld zon en weinig wind bij een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien.
1: Oké dan.
2: Ja, je had snel zin erin.
1: Nee, ik niet. Dit is wat automatisch doorloopt. Oh, dus, goed. Dankjewel voor het nieuws uit de wereld. Ik hoop trouwens dat die automobilist van de A2... dat het niet een automobilist is die ik gisteren ben tegengekomen. Want er kwam er gisteren ook eentje tegen, hoor. Van de weg Utrecht richting Woerden.
2: Ja.
1: Die slalomde overal nergens doorheen. En rechts inhalen, dat soort zaken. Van rechts naar links, van links naar rechts. Nou, misschien was het wel de meneer van de snolle bollekes, weet ik niet. Maar 240 kilometer per uur, hè?
2: Jezus, ja.
1: Je kan niet zeggen dat het een zondagsrijder is.
2: Nee, maar wel een asociaal. Nou, laat maar.
1: Wel een asociaal, ja,
2: ik
1: precies.
2: Ik zeg het niet meer.
1: Ries heeft het nieuws uit de regio. Ries, goedemorgen.
2: Goedemorgen. ARC is gepromoveerd naar de vierde divisie. Door een 0-2-zege op Nieuwehoorn is de Alphense Racing volgend seizoen te bewonderen op het vijfde niveau van Nederland. Na een eerder 1-1 gelijkspel in de thuiswedstrijd heeft ARC het tweeluik nu dus gewonnen met 3-1. Maarten Rijneveld en Sam van der Hoorn maakten de doelpunten.

0: Drie mannen uit Ter Aar, Alf van der Leen en De Lier, zijn veroordeeld voor hun betrokkenheid bij een groot drugslab in Bergen op Zoom. De rechtbank legt de gevangenisstraffen op van 2, 3 en 4 jaar. In het drugslab trof de politie onder meer 100 liter amfetamineolie en 66.000 liter chemisch afvalwater aan. Volgens de rechtbank speelde de verdachte een rol bij de productie en logistiek rond het laboratorium. De avondwandelvierdaagse in Roelevarensveen heeft vorige week 430 deelnemers op de been gebracht. Ondanks de wisselvallige weersomstandigheden wandelden jong en oud 4 avonden lang door de dorpen en het buitengebied van Kaag en Braassem. Deelnemers konden kiezen uit afstanden van 5 of 10 kilometer. Ben je benieuwd naar de beelden? Kijk dan op de website van Studio Kaag en Braassem, maar natuurlijk wel als de ochtendshow is afgelopen.
1: Is altijd wel beter, ja. Of zonder geluid en dan met de ochtendshow op de achtergrond.
2: Ja, mag. Ja.
1: Want anders had je dit gemist. Ries, dankjewel trouwens. De verkeersinformatie van de ANWB. 8 meldingen op dit moment, 36 minuten in totaal. Je krijgt van mij de langste, die duren 5 minuten of langer. 6 minuten op de A12, daarna richting Utrecht. Zoveel minuten heb je vertraging tussen knooppunt Gouwe en Reeuwijk. De A20 Hoek van Holland richting Gouda levert je op onthoud op van 8 minuten. Dat is dan tussen Rotterdam, Prins Alexander en Moordrecht. En tot slot de A20 Gouda richting Hoek van Holland, tussen knooppunt Gouwe en Nieuwekerk aan de IJssel. Daar een vertraging van 5 minuten. Pim, hoe is het op het spoor?
3: Op het spoor is momenteel redelijk rustig. Er zijn geen werkzaamheden of storingen gemeld binnen de regio.
1: 10 minuten over 7:30. Goedemorgen. De ochtendshow op de maandag 8 juni 2026 vandaag. Zometeen gaan we even bellen met die trainer dus. Ja, wie dat is, je hoort het zo. De zon.

0: Ja, natuurlijk.
1: Ik weet het zelf ook niet.
2: Goedemorgen.
3: Hey, hallo Wesley.
2: Goedemorgen.

0: de Supremes en You Keep Me Hanging On. Maar dan een beetje afgekapt. Maakt niet uit. We zijn daar met de ochtendshow tot 10 uur op Studio Alphen in Karebrazem. En laten we het hebben over wat leuks. Want EMM 21 is door een 3-0-zege op Wipolder gepromoveerd naar de tweede klasse. In de finale van de na-competitie zorgden Levi Brokhorst, Stijn Riebroek en Roy Wenink voor de doelpunten. Normaal staat hij langs de lijn, maar nu heb ik hem als het goed is aan de lijn. Hopelijk uitgelaten trainer vandaag, Jan de Koning. Jan, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Wesley.
0: Uitgelaten of niet?
1: Ja, nog steeds wel een beetje, hoor.
0: Ja, dat, toch nog wel?
1: Dat dreunt nog wel eventjes door.
0: Want goed begin eigenlijk, hè, van de wedstrijd afgelopen zaterdag, EMM. Jullie zorgden voor een snelle voorsprong. Binnen 10 minuten komt Levi Brokhorst de 1-0 binnen uit een corner. Wist je toen eigenlijk al dat het niet meer mis kon gaan? Of had je toch nog wel een beetje de billen goed aan elkaar geknepen?
1: Nou, toen was hij nog niet binnen natuurlijk. We hebben de laatste tijd wel eens wat moeite gehad om doelpunten te maken, zeg maar. Creëren veel kansen, maar scoren dan te weinig. Dus het was nu wel heel lekker dat hij na 5 minuten eigenlijk de tweede mogelijkheid tegelijk in lag. En dat geeft wel een aardig opsteken natuurlijk.
0: Dat is zeker een flinke opsteker in zover natuurlijk. Wanneer wist je eigenlijk van, dit is het moment, dit kan niet meer mis?
1: Nou, ik denk dat het in de loop van de tweede helft was. Ik denk de eerste 20-25 minuten waren we echt goed. Creëerden we een paar goede kansen, bleef 1-0, daarna kwamen zij er wat beter in. Na rust kopten ze op de lat en langzaam, maar zeker gedurende die tweede helft werden we weer steeds machtiger. En op het moment dat we de 2-0 maakten, ik denk na 70 minuten, ja, toen had ik wel het gevoel, dit gaat niet meer fout. Al ben je in zo'n finale toch nog steeds, zelfs bij 3-0, nog een soort zenuwachtig.
0: Ja.
1: Maar na die 2-0 kon het eigenlijk niet meer mis.
0: Ja, je kon de spanning echt pas laten gaan natuurlijk naar het eindsignaal. Wat gebeurde er eigenlijk toen allemaal?
1: Ja, het was een gigantische ontlading bij de 3-0. Dat was vlak voor tijd. En na het laatste fluitsignaal dan besef je dat je het met elkaar voor elkaar hebt gekregen. En dat is hartstikke mooi. Als je met z'n allen er zoveel tijd in stopt en uiteindelijk in zo'n finale mag spelen en een 3-0 af weet te maken en je bent weer terug in de tweede klasse waar ik vind dat wij horen. Ja, dan geeft dat echt een enorm goed gevoel. En dat is een heel mooi feestje geweest, ook achteraf. Ik ben blij dat je me vandaag hebt gebeld en niet gisteren. Mijn stem was er even zwakker gisteren.
0: Ja.
1: Dus echt fantastisch. Hier doe je het voor.
0: Want, nou ja, goed, dat...

0: Neem ons even mee, hè? Dat laatste fluitsignaal die klinkt dan. Rennen dan alle spelers over het veld? Ga jij dan met je stafteam bij elkaar staan? Hoe gaat zoiets dan?
1: Nou ja, een beetje wat je zegt inderdaad. Spelers rennen het veld in naar elkaar toe. En met de staf kom je eerst bij elkaar, feliciteer je elkaar. En ben je daarna ook redelijk snel bij de spelers. En ben je iedereen eventjes, geef je een knuffel, even een individueel felicitatiemomentje. Dan komt er iemand van de club bij die de groep toespreekt. En een presentje overhandigt. En vervolgens gaat het publiek bedanken. Wat het publiek ook echt een groot compliment verdient. Zoveel vuurwerk op een hele nette manier.
0: Ja.
1: Om ons te ondersteunen. Dus dat gaf voor de wedstrijd al een heel mooi plaatje. Ja, nee, alles was top. De organisatie van Meerburg waar we speelden was geweldig. Dus dit was een dag... Een perfecte dag.
0: En ga je dan aan het einde van de feesterijen, zeg maar, nog met het team de kleedkamer in om dan nog ze toe te spreken? Of doe je dat eigenlijk pas op zo'n feestje?
1: Nou, normaal gesproken wel, ja. Maar het was dusdanig chaotisch geheel dat ik ze niet in de kleedkamer heb toegesproken. Nee. Ik heb ze allemaal gesproken. Maar op dat moment kwam dat er eigenlijk niet van. En s'avonds bij het feestje hebben we uiteindelijk is dat ook niet eens gebeurd. Dus ik heb de groep als heel nog niet toegesproken na de wedstrijd.
0: Je hebt ze nog niet eens kunnen toespreken.
1: Ja, dat is best wel bijzonder. Maar ja, soms het loopt zo. En iedereen is door het dolle heen. En het is een super mooie sfeer. Ja, dan hoef je ook niet weer alle muziek uit en alles bij elkaar. Ik wil mezelf dan ook niet belangrijk gaan maken.
0: Nee.
1: Maar we komen bij elkaar van de week en dan zal ik ze zeker nog toespreken. En uiteraard de waardering uitspreken voor wat we met elkaar gedaan hebben.
0: Ja, want jullie hebben dan uiteindelijk een klein feestje gevierd. Vandaar dat ik je eigenlijk gisteren maar niet beter kon bellen, maar dat we het vandaag gewoon ook doen. Het is natuurlijk tenslotte ook maandag vandaag, dus dat had sowieso al beter geweest. Maar ga je dan eerst in de bus terug, zeg maar, naar Karen Brasem? Of heb je dan toch daar het feestje gevierd?
1: Nou, we zijn eerst even daar blijven hangen. We waren met de bus inderdaad. Dus we hebben eerst een Meerburgerfeestje gevierd. Daarna zijn we teruggegaan en we hebben de club aangekomen. En we hebben een café dichtbij zitten, Café Hogeboom. Dat is eigenlijk min of meer de stamkroeg van EMM 21.
0: Ja.
1: Dus daar zijn we redelijk snel naartoe gegaan en daar gegeten met z'n allen. En vervolgens feestje daar gevierd. Was een zangertje geregeld, het was allemaal was top.
0: Kijk, dus jullie hebben in ieder geval een hele leuke avond gehad. Maar dan rest de vraag nog, komt er nog een platte kar? Oftewel, wordt er nog ergens iets van een huldiging georganiseerd? Of ga je nog het dorp in?
1: Nee, dat denk ik niet. Kijk, het is fantastisch voor de club. Promotie maken is echt iets wat we heel graag wilden. En ook dus met alle ontwikkelingen bij de club, met de nieuwe accommodatie. En we zijn er ook gewoon helemaal klaar voor om de tweede klasse in te gaan. Zowel qua randvoorwaarden als qua spelersgroep. Dus het is allemaal fantastisch, maar je bent geen kampioen geworden. En ik denk als je kampioen wordt, dan moet je van platte kar gaan staan. En dan heb je het over huldigingen. Als je promoveert via de na-competitie, dan is dat misschien wel net zo mooi op de dag zelf. Maar ja, dan past dat toch minder. En ik denk dat zaterdag goed genoeg gevierd is. Voor mij hoeft daar geen officieel moment aan vast.
0: Je bent een beetje terughoudend wat dat betreft. Want in principe is het toch een knappe prestatie wat je hebt geleverd. Of is het juist omdat je zoiets hebt van, joh, we horen gewoon in die tweede klasse thuis. En we gaan nu dat gewoon fixen.
1: Nou ja, ik denk gewoon dat het meer een platte kar past bij een kampioenschap. En niet zozeer bij een promotie. Niet helemaal terughoudend. Ik denk dat het... wij horen in die tweede klasse... Maar het is absoluut een onwijs knappe prestatie. Als je kijkt naar de versterkte degradatieregelingen van de laatste jaren, is die tweede klasse ook veel sterker dan een aantal jaar geleden. En daar weer te mogen voetballen met onze groep, ja, dat is echt een hoofdprijs. Dus terughoudendheid past daar inderdaad ook eigenlijk niet bij.
0: Maar wat betekent die promotie dan naar die tweede klasse voor het team, voor de club EMM, maar ook vooral voor het dorp? Want ja, je zegt al, je hebt een vaste aanhang die gisteren zich ook of zaterdag zich goed heeft gedragen. Wat betekent het voor jullie?
1: Ja, heel veel, heel veel. Kijk, Je bent een fusieclub, 5 jaar geleden gefuseerd door Zer en WWC. Dus een grote club, zeg maar, in aantallen, in leden. En dat heeft dan tijd nodig om allemaal te gaan draaien, zeg maar. En met het eerste elftal degraderen we 3 jaar geleden. En dus na de fusie gingen we van de tweede klasse terug naar de derde klasse. Ja, en uiteindelijk zetten er allerlei ontwikkelingen door. Een hele jonge spelersgroep destijds. En die groep is grotendeels bij elkaar gebleven. Hij is zich doorontwikkeld. En als je dan met de groep waar je grotendeels mee ook een stapje terug hebt moeten doen, een paar jaar geleden, nu weer terug kan keren op tweede klasse niveau. Ja, dat betekent ontzettend veel voor wat ik zeg, de club en de spelersgroep en de staf ook.
0: Ja, merk je dat er gewoon sinds de fusie even wat onrust was en dat eigenlijk nu ook door het bij elkaar houden van het team de rust wat is teruggekeerd, waardoor het is gelukt?
1: Echt onrust is er nooit geweest, maar je hebt altijd wel zo. Het is een fusie. En uiteindelijk het hele sportpark lag ook op zijn kop. Met velden die vervangen werden, kantine gesloopt, andere kanten erop. En het zijn allemaal, enerzijds zou je zeggen kleine dingetjes, maar dat maakt dat het best wel een heel onrustig geheel is in die jaren. En nu komt het allemaal, eigenlijk valt het mooi samen. Vanaf de zomer is het kantinegebouw af, de velden grotendeels af. Ja, dan is de club er zowel op dat gebied helemaal klaar voor, als dan wij nu ook voor elkaar hebben om op hetzelfde moment weer terug te keren in die tweede klasse. Ja, dan gaat dat heel mooi eigenlijk samen.
0: Ja, dus eigenlijk komt die promotie op het juiste moment, zou je zeggen?
1: Ja, zo kan je het zeggen.
0: Ja. Als we dan toch even kijken naar het moment van nu. Want ga je dan eerst op vakantie of kijk je dan stiekem al met een schuin oog naar volgend seizoen?
1: Nou ja, een aantal voorbereidingen voor het nieuwe seizoen waren al genomen. Dus wat dat betreft hoeft er nu niet ineens van alles te gaan gebeuren. Maar je gaat redelijk snel weer aan de slag met hoe je volgend seizoen het eruit zullen hebben zien. Maar we hebben eigenlijk alles al staan. De spelersgroep staat. De voorbereiding staat. En of dat dan in de tweede of de derde klas is, dat maakt niet zoveel verschil meer uit in wat je nu nog moet doen richting het nieuwe seizoen. Nee. Dus ik ga ook even genieten van een stukje rust en vakantie. dan wel met een heel enthousiast gevoel weer richting het nieuwe seizoen.
0: Toch heel even vooruitlopend op volgend seizoen. Heb je het grotendeel van het team bij elkaar weten te houden? Of moet je toch nog wel op zoek gaan naar andere spelers? Ja, nee, in het amateurvoetbal is het 1 april, hè? Is die deadline, geloof ik. Of 1 mei?
1: Nee, half juni.
0: Half juni, oké. Okay,
1: dus,
0: ja.
1: De officiële deadline is nog een weekje weg.
0: Je kan nog shoppen.
1: Wij hebben een hele goede speler die stopt. Die gaat zelf een huis bouwen. David Vermeer. Dus die helaas gaat hij niet kunnen combineren meer met voetballen. Maar eigenlijk is dat de enige jongen die stopt van de totale groep. Dus we houden de groep wederom grotendeels bij elkaar. Er komen een paar jongens bij vanuit de jeugd en een jongen die komt over van RCL. En daarmee houden we eigenlijk de jonge groep in stand en kunnen we doorbouwen.
0: En dat geeft natuurlijk ook wel een soort van. Daarin spreek je ook een soort van vertrouwen naar elkaar uit. Hè? Van jongens, we hebben dit geflikt. Laten we het volgend seizoen opnieuw doen. Maar dan in die tweede klasse door met elkaar dit te gaan doen. En niet de een zijn held ergens anders te laten zoeken.
1: Nee, absoluut. Kijk, wij zijn een club die het ook vooral doet met eigen jongens. Ik ben zelf als trainer uit onder 19 overgekomen naar dat eerste. Ik heb de eerste 2 jaar onder 19-1 getraind bij EMM voordat ik het eerste ging doen. Van die groep gisteren, zaterdag waren er denk ik 6 jongens bij de wedstrijd die ik destijds in onder 19-1 getraind heb. Dus het is hartstikke mooi dat je met allemaal jongens van je eigen club, met je eigen dorpen, het eerste elftal kan vormen. En wij hebben heel weinig jongens van buitenaf. Niet dat die niet welkom zijn, want ik ben hartstikke blij als we versterkingen van buitenaf kunnen krijgen die ons daadwerkelijk sterker maken. Maar ja, jongens erbij van buiten het dorp die verder niet alleen in de breedte wat toevoegen. Ja, dan geef ik liever de kans aan de jonge spelers die wij hebben. En dat maakt denk ik ook je cultuur. En dat jongens heel graag EMM willen blijven voetballen. En ik denk dat hartstikke mooi is. En dat is in het voetbal, zeker als je gaat naar tweede klasse of nog hoger, is dat vrij zeldzaam. Ja. Dus je vaak spelen we tegen een vreemdelingenlegioen. clubs waar van alles bij elkaar geraapt is. En ja, wij hebben dat gelukkig niet. Ik vind dat wel heel mooi.
0: Is heel mooi, past inderdaad bij de cultuur die EMM 21 in stand houdt. En ja, zeker ook vanuit jouw hand. Ja, Jan de Koning, trainer van Promovendus, want zo kunnen we jullie noemen sinds zaterdag. Volgend jaar dus uitkomend in de tweede klasse. Ga vooral eerst genieten van dit succes en van een welverdiende vakantie, Jan.
1: Dankjewel, gaan we zeker doen.
0: En ja, ik spreek je graag volgend seizoen weer, maar dan vanuit die tweede klasse.
1: Ja, en ook dat gaan we zeker doen.
0: Goed zo, een mooie dag vandaag en dankjewel voor nu.
1: Dankjewel, fijne dag hè. Hoi.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
2: Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: De Ochtendshow.
8: Ja, goedemorgen, de Ochtendshow op Studio van Kagebrazem. Het is maandag 8 juni vandaag, 2 over 8. Tijd voor het nieuws, de NOS.
9: Dit is Martijn van Beek met het NOS Journaal. Bijziendheid onder kinderen neemt wereldwijd snel toe. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Dat komt onder meer doordat kinderen minder buiten spelen en veel dingen van dichtbij doen, zegt deze oogarts.
10: Steeds meer kinderen zijn ook hoger opgeleid. Dus steeds meer kinderen doen meer huiswerk en dergelijke. Maar ook de schermen en de iPads en de smartphones bieden een alternatief voor spelen dat veel binnen gebeurt en wat veel dicht bij het oog gebeurt.
9: Oogartsen pleiten daarom voor een nationale preventieve aanpak. Beschietingen over en weer tussen Israël en Iran. Vannacht nam Israël militaire doelen in Iran onder vuur in het midden en westen van het land. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël noemt het een tegenreactie na Iraanse aanvallen gisteren. In het centrum van Eindhoven is vannacht een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog uitgegraven en opgeruimd. De Britse bom van 250 kilo werd in december ontdekt onder het stationsplein. De bom is nu pas ontmanteld omdat er dit weekend toch al geen treinen reden vanwege werkzaamheden aan het spoor. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit kwam waarschijnlijk van crimineel Jos L., oftewel Bolle Jos. Dat zeggen internationale onderzoekers. Op een schip werd vorige maand door de Spaanse politie 30 ton aan cocaïne gevonden. Jos L. zit waarschijnlijk in Sierra Leone. Daar neemt de onrust toe, zegt correspondent Maurice Leden.
11: Opvallend was na de drugsvangst dat een bekende politicus een open brief stuurde aan de president, waarin hij zijn diepe bezorgdheid uitte en aangaf dat deze gang van zaken schadelijk kan zijn voor de imago van Sierra Leone als land.
9: Ook maakt de politiek zich zorgen om de interne veiligheid van het land. Het weer, eerst droog, geregeld zon en weinig wind bij een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Morgen wisselvallig bij een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
8: Yes, dankjewel. En dan het nieuws uit de regio. Krijgen we Richard Harman. Ries, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Hulpdiensten hebben donderdagavond een grootschalige oefening gehouden op het terrein van het zomerspectakel aan het meer. Het scenario draaide om een vechtpartij die uitmondde in een schietincident. Aan de oefening deden 200 figuranten en 55 zogenoemde Lotus-slachtoffers mee. Dat zijn acteurs die gespecialiseerd zijn in het realistisch nabootsen van verwondingen. Volgens de organisatie helpt de oefening om de veiligheid tijdens grote evenementen verder te verbeteren. Mantelzorgers uit de regio hebben woensdag genoten van een vaarttocht over de Nieuwkoopse plassen. Het uitje werd georganiseerd door het steunpunt Mantelzorg van Tom in de Buurt. Tijdens de tocht kregen deelnemers uitleg over de natuur en was er ruimte om ervaringen met elkaar uit te wisselen. De ochtend werd afgesloten met een koffie en een lunch. EMM 21 speelt vol seizoen in de tweede klasse. De ploeg uit Roelevarensveen won de finale van de nacompetitie met 3-0 van Wipolde. Davy Bokhorst, Stijn Rietbroek en Roy Wenink maakten de doelpunten. Dankzij de overtuigende overwinning is de promotie een feit voor EMM 21. En tot zover het nieuws uit de regio.
8: Yes, Ries, dankjewel. Dan de verkeersinformatie van de ANWB. Er zijn 6 meldingen, in totaal 26 minuten vertraging. Krijg van mij de langste, ze duren 5 minuten of langer, om te beginnen op de A4, daarna richting Amsterdam. Tussen Zoetewoude, Rijndijk en Roelevarensveen staat op dit moment een vertraging van 6 minuten. En op de N11 Bodegraven richting Leiden, daar een oponthoud van 5 minuten tussen Hazenswoudendorp en Zoetewoude-Weipoort. Pim, hoe is het op het spoor?
13: Op het spoor is momenteel redelijk rustig. Er zijn geen werkzaamheden of storingen gemeld binnen de regio.
14: Ochtendshow met Wesley Hoek.

0: I Love Me More van Davina Michelle in de ochtendshow. Hey, daarvoor ook nog Silk Sonic, dat zijn Bruno Mars en Anders en Paak. En Skate.
1: Beetje narcistische trekjes, moet ik zeggen.
0: Wat even hoor. Something to try and make you feel at home. Verklaar je nader, meneer Hagerman.
1: Nou ja, I Love Me More, dat is toch een beetje narcistisch, is dat, of niet?
0: Nou ja, als je aan de titel doet denken wel, maar als je het verhaal van de plaat hoort, dan weet je genoeg.
1: Ja.
0: En daarin begrijp je Davina Michelle wat meer. Het is 13 over 8. Goedemorgen, maandag 8 juni vandaag. Het is de ochtendshow op Studio van Kagebrazem. Normaal gesproken rond 7:45 dan spelen we hem altijd. Waar of niet waar? Via de app van Studio Alphen, studioalphen.nl, /WhatsApp, kun je een berichtje achterlaten. Met erin je antwoorden natuurlijk op het spel. Nu probeer ik de stellingen van Thijs van der Dussen even binnen te halen, maar het lukt nog niet helemaal.
1: Ik kan ook wel nieuwe maken, hoor.
0: Nee, ik heb ze. Alleen, ik moet ze wel kunnen laten horen, natuurlijk.
2: Dus
0: ik ga even een plaatje draaien om de stellingen van Thijs binnen te halen. En dan gaan we hem zo meteen echt doen, hoor. Waar of niet waar. Dus zet hem alvast open, studioalf.nl/WhatsApp. En speel zo meteen mee met waar of niet waar.

0: Het is een vreselijk plaatje voor een radio-dj. Continu denk je namelijk dat het plaatje is afgelopen. En dan schrik je helemaal de blabber. En dan uiteindelijk dan, blijft hij nog even doorlopen.
1: Wist je trouwens dat Madonna een beetje gebruik heeft gemaakt van dit nummer? Voor het liedje Material Girl.
0: Is dat zo? Is dat haar inspiratie?
1: Je hoort bij Make Me Smile, hoor je op de achtergrond hoor je dat soort van een klaversymbool. Hoor je dan van tududun, tududun. Ja. En dat zit hetzelfde riedeltje zit ook in Material Girl van Madonna.
0: Ook in Material Girl van Madonna? Wauw. Ja. Oké, hebben we dat ook weer geleerd? Ja, waar normaliter Madonna wordt gebruikt als inspiratiebron voor de artiest van tegenwoordig. We horen tegenwoordig allemaal terug bij Dua Lipa onder andere. Ja, maar ook zeker bij, hoe heet ze ook alweer?
2: Sabrina Carpenter,
0: inderdaad.
1: Maar goed, deze was eerder, want dit was van 1975, deze plaat.
0: Zo is het inderdaad. Ja, inspiratiebron dus blijkbaar van Madonna, Steve Harley en Make Me Smile, samen met Cockney Rebel. Die doet er ook aan mee natuurlijk. Zeg, misschien kan ik jou zo meteen ook wel laten lachen. Althans, daar kan je zelf voor zorgen door de juiste antwoorden in te sturen via de app studio11.nl/WhatsApp. Want we gaan hem doen hoor! Waar of niet waar? We krijgen weer drie stellingen van Thijs van der Dussen, vriend van de show. Jij kunt daarop antwoorden met waar of niet waar. Kun je het doen via de app studio11.nl/WhatsApp. In je bericht zet je dan 1, 2 en 3 erachter waar of niet waar. Zo weten we ook welk antwoord bij welke stelling hoort. Ja, en wellicht kunnen we jou zo meteen uitroepen tot dagwinnaar voor deze maandag 8 juni 2026. En kunnen we ook een sticker uitdelen.
1: Zo, dat zijn.
0: We hebben wat stickers over van afgelopen weekend. Dus we kunnen nog een aantal dagen kunnen we de stickers uitdelen. Studio11.nl/WhatsApp dus om jouw antwoorden in te sturen. En kans te maken dus op de titel dagwinnaar. En die sticker, daar doe je het voor. Hier in de studio, die doen ook mee. Pim en Richard. En ik doe ook mee, want ik weet de stellingen ook niet namelijk. Maar zijn jullie er klaar voor?
1: Ja, je komt erop.
2: Zeker.
0: Dat is mooi. Dan zeg ik goedemorgen tegen Thijs. En kom maar door met stelling nummer 1.
3: Welkom bij een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar. En we beginnen bij stelling nummer 1. De ogen van een rendier veranderen van kleur tussen de zomer en de winter. Waar of niet waar?
0: Ja, een soort chameleonoog heeft het rendier dan. Ik heb nog nooit een rendier in de zomer gezien, alleen maar in de winter. Maar dan hangt hij voornamelijk voor de arreslee van de kerstman.
1: Maar een rode neus had hij, hè?
0: Ja,
1: wat anders.
0: Rudolf. Ja, inderdaad. Ja. Maar heeft hij meekleurende ogen met het seizoen, de winter en de zomer? Want daar zit het verschil dan in binnen de stelling van Thijs. Wat denk jij, Pim?
2: Ja, ik heb eigenlijk geen flauw idee, Wesley.
0: Daar heb ik niks aan. Ik moet er waar of niet waar van je weten, natuurlijk.
2: Ik denk, waar?
0: Jij denkt dat het waar is, dan vullen we dat antwoord in. Richard, wat denk jij?
1: Ik vind het zoiets onwaarschijnlijk. Ik denk van dat is gewoon waar.
0: Jij denkt precies.
4: Vaak als Richard waar zegt, zit ik goed. Dat is fijn.
0: Nou, ik heb nog nooit rendieren met andere kleuren ogen gezien. Ook niet in cartoons, altijd blauw.
1: Ja.
0: Dus ik zeg dat het niet waar is.
1: Oké.
0: Ja. Stelling nummer 2 dan?
3: Stelling nummer 2. Een kiwi bevat gemiddeld meer vitamine C dan een sinaasappel. Waar of niet waar?
0: Kiwi.
3: En dan zijn we aangekomen.
0: Die komt zo meteen hoor.
1: Een kiwi bevat meer vitamine C dan een sinaasappel.
2: Toevallig weet ik deze.
0: Oh, oké. Okay.
2: Volgens mij.
1: Ga maar eerst.
2: Het zit hem volgens mij in die schil. Dus ik ga voor waar.
1: Jij gaat voor waar.
0: Maar het zit hem in de schil. Je eet die schil toch nooit op?
2: Ik ken dus mensen die eten de kiwischil.
0: Serieus? De kiwischil,
2: ja? Ja, serieus.
1: Damme.
2: Ja, ik ken ze.
1: Haardige bal in je mond.
2: Ik vond het ook gek. Maar dat was vrienden van mij die deden dat opeens. Ik vond het ook heel bijzonder. Maar toen werd mij dus dit verteld dat het te maken heeft met de vitamines.
0: Oké dan. Weer wat geleerd. maar jij zegt in ieder geval waar. Wat zeg jij dan, Ries?
1: Ja, dan ga ik erin mee.
0: Jij zegt ook waar?
1: Ja, joh.
0: Ja, ik zeg dan ook maar waar. Ja, ik ga niet risico's lopen terwijl ik...
1: En daarom.
2: Ik zie ook Wesley naar me kijken van, als dit fout blijkt te zijn, dan...
0: Nee, ik kijk een beetje ongelooflijk naar je, of vol ongeloof naar je vanwege die schil, maar...
2: Ja, het is echt zo.
1: Ja, dat nog.
0: Ik vind het goor.
1: Ja.
0: Stelling nummer 3 dan.
3: En dan zijn we aangekomen bij stelling nummer 3. Het zomerspectakel aan het meer trekt op de drukste dag meer dan 200.000 bezoekers. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar? Nou, Pim, roep het maar. Waar of niet waar?
2: 200.000 bezoekers lijkt mij echt stug en onmogelijk. Dus ik zeg nee.
1: Nee, dat, ik denk
2: maar gaat het dan over verloop? Of gaat het dan over gewoon wat er max in die ruimte kan zijn?
0: Laten we nog een keer goed luisteren naar de stelling van... Dat wil zeggen, laten we nog een keer goed luisteren... terwijl die hier aan het updaten is. Dat is ook zo...
2: Hij zei, ik kan hem nog...
0: Ik heb hem hier. Komt-ie.
3: En dan zijn we aangekomen bij stelling nummer 3. Het zomerspectakel aan het meer trekt op de drukste dag... meer dan 200.000 bezoekers. Waar of niet waar.
0: Ja, dus over heel de dag op de drukste dag. Dus één dag gaat het om, niet heel het weekend. 200.000 bezoekers over heel de dag. Is het waar of niet waar?
4: Ik zeg niet waar.
0: Jij zegt dat het niet waar is. Ries, wat zeg jij?
1: Goed, ik zit nog te denken aan een artikel dat wij hadden staan hier op Studio Alphen. Volgens mij was het maximaal 70.000, was het.
0: 70.000, zeg jij?
1: Dus ik zeg ook niet waar.
0: Jij zegt niet waar. Ja, als we kijken naar het inwonersaantal van Alphen aan de Rijn, dan is dat 100.000 plus. Nou, laten we zeggen dat we op 100.000 zitten. Twee keer Alphen aan de Rijn komt er dan op één dag op het zomerspectakel aan het meer.
1: Op het kleine stukje van het zomerspectakel.
4: Ja, maar volgens mij is dit wel echt een heel populair festival binnen de
1: of
4: regio.
1: Heeft het over nee, 100%. Of heeft hij het over alle drie de dagen?
4: Nee, de drukste dag.
0: Echt over één dag, de drukste dag gaat het
1: nee,
0: om.
1: Dan, nee, ik zeg gewoon niet waar, nee.
0: Het ding is wel, kijk, als hij bijvoorbeeld de obstakel meerekent, zomerdienst aan het meer meerekent, ja, dan kan het zomaar heel veel mensen worden. Nou, zeker over de 100.000. Maar als we het echt hebben over het festival zelf, echt de muziek en dat soort dingen, ja, dan gaan ze denk ik niet op de 200.000 komen. Dus ik ga erin mee. Ik zeg ook niet waar.
1: Maar volgens mij is het zelfs nog gezegd door Stanley de Loze.
0: Ja, maakt niet uit. Het gaat om waar of niet waar. En de stelling van Thijs van der Dussen. Dus ik zeg niet waar, Pim zegt niet waar, Ries zegt ook niet waar. Laten we hopen dat het wel waar is, want dat betekent namelijk dat er heel veel mensen naar het zomerspectakel gaan, dat ze het weten te vinden. En dat ja, het zomerspectakel daar ook gewoon aan verdient natuurlijk, want
1: precies dat.
0: Ja, ze hebben wel genoeg geld nodig om volgend jaar ook weer te kunnen organiseren.
1: Daarom.
4: Ja, zeker. Zeker.
0: Goed, de drie stellingen van Thijs van der Dussen, ze klonken als volgt.
3: Welkom bij een nieuwe ronde van Waar of Niet Waar. En we beginnen bij stelling nummer 1. De ogen van een rendier veranderen van kleur tussen de zomer en de winter. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar is de vraag.
3: Stelling nummer 2. Een kiwi bevat gemiddeld meer vitamine C dan een sinaasappel. Waar of niet waar?
0: Ook hier de vraag waar of niet waar.
3: En dan zijn we aangekomen bij stelling nummer 3. Het zomerspectakel aan het meer trekt op de drukste dag meer dan 200.000 bezoekers. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar? Wat denk jij? Stuur je antwoord in studio.nl/WhatsApp. En wellicht ben jij...

0: Zometeen de dagwinnaar. Zet wel in je bericht even 1, 2 en 3 de achter waar of niet waar. Weten we namelijk welk antwoord bij welke stelling hoort.
1: En je naam.
0: En je naam is ook altijd hartstikke leuk, want anders dan moeten we je anoniem benoemen. En dat vind ik ook zo wat. Want ja, uiteindelijk willen we ook die sticker naar je toe kunnen sturen. Dus waar of niet waar. Studio11.nl, schuinschreef WhatsApp. Dus en zometeen de antwoorden.
1: Het is wel een echte sticker, hè? Het is geen sticker van WhatsApp.
0: Het is een echte sticker. Een fysieke sticker. We moeten hem ook echt fysiek naar je opsturen. Want anders blijft hij niet plakken. Nou, tot zover. Blijf vooral plakken, want zometeen het antwoord dus.

0: weer helemaal terug hoor. Shaboozy en Cowgirl. Toch een beetje à la, het beginplaatje wat hij... Of tenminste zijn debuutplaat die hij heeft uitgebracht. Althans, het debuut waarmee wij hem hebben leren kennen.
1: Tipsy.
0: Ja. Maar lekker plaatje vind ik het wel hoor.
2: Ja, maar ik moet wel zeggen, de laatste tijd begint de alter country wel een beetje op elkaar te lijken.
0: Ja, maar country lijkt in zoverre... Zeker als ze die gitaar erbij pakken, best wel op elkaar. Pas op het moment dat ze de andere kant op gaan. Nou, moet binnen zeggen, het genre.
3: Ik ben het wel eens eigenlijk met Richard. Want die nieuwe single van Taylor Swift, dat is ook allemaal één pot nat.
0: Dat is wel logisch ook dat het een beetje country is. Want we hebben het namelijk over de titelsong van de nieuwe Toy Story film natuurlijk. Ja, en als we het dan over Toy Story hebben, hebben we het natuurlijk over Cowboy Woody.
2: Ja.
3: Zo, dit is even een heel snel verbandje getrokken op deze vroege ochtend.
0: Ja, maar jij was het toch zo?
3: Ja, dat heb ik helemaal niet over nagedacht.
2: We hebben een heel cursus gevolgd.
0: Goed.
2: Een verbandje getrokken.
1: Het is echt maandag, hè, voor jou. Het is echt studentenmaandag.
3: Het zomerspektakel heeft me genekt. Dit weekend heeft me genekt.
0: Normaliter is Pim wel wat scherper dan dat hij nu is. Maar misschien was ze wel scherp genoeg, voor waar of niet waar. En ben jij ook scherp genoeg geweest? Want we gaan namelijk weer een titeldagwinnaar uitdelen. En net als de sticker, want die ligt ook op je te wachten... moet je wel het juiste antwoord volgorde hebben ingestuurd. Via studiehalf.nl/WhatsApp. Dat is het adres waar je antwoorden kwijt kon. In je bericht zet je dan 1, 2, 3 dachten waar of niet waar. Zo weten we namelijk ook welk antwoord bij welke stelling hoort. Ja, hier in de studio hebben we de antwoorden gegeven. We gaan zo meteen de antwoorden uit.

0: WhatsApp even doornemen. Maar laten we eerst even beginnen bij stelling nummer 1. Want die klonk als volgt, Thijs.
1: Welkom bij een nieuwe ronde van Waar het niet waar. En we beginnen bij stelling nummer 1. De ogen van een rendier veranderen van kleur tussen de zomer en de winter. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar? Klopt het wat Thijs zegt? Pim, wat zei jij? Wat denk jij in ieder geval?
2: Ik heb gezegd waar.
0: Jij zegt waar. Ries zegt?
3: Ik zeg ook waar.
0: En wat zei ik ook alweer? Ik zei niet waar, hè?
2: Jij hebt niet waar gezegd.
0: Ja, ik ga volledig tegen jullie in. Heb ik het goed of daarmee een flinke blunder begaan? We horen het van Thijs van der Dussen.
1: En dan gaan we door naar de antwoorden. En beginnen we bij stelling nummer 1. Die is waar. Ja, in de zomer zijn ze goudkleurig, terwijl ze in de winter blauwer worden. Oh. Om met weinig licht toch beter te kunnen zien.
3: Netjes. Oké.
2: Okay. Nou, we hebben hem binnen, Richard.
3: Ja, we hebben hem binnen. Ja.
0: Van goud naar blauw. Dat is wel een bijzondere combinatie natuurlijk die er wordt gemaakt. Ja. Maar goed, het antwoord op stelling nummer 1 had dus moeten zijn waar. Daarmee heb ik een blunder begaan. Maar goed, stelling nummer 2 nog.
1: Stelling nummer 2. Een kiwi bevat gemiddeld meer vitamine C dan een sinaasappel. Waar of niet waar?
0: Kiwi. Het is die vogel van Boomba.
3: Oh ja.
0: Boomba, Baloo, Kiwi. Goed. Wat had jij als antwoord, Pim?
2: Ik heb gezegd waar.
0: Jij hebt gezegd waar, Ries zei.
3: Ik ook.
0: Ja, en volgens mij zei ik ook waar.
3: Precies, we waren eensgezind hierin.
0: We waren eensgezind. Hebben we dat goed of hebben we het fout, Thijs?
1: En dan gaan we door naar stelling nummer 2 en die is ook waar. Per 100 gram bevat kiwi vaak meer vitamine C dan sinaasappels.
3: Oké, okay. Niks over de schil dus.
0: Ja, hij heeft niks over de schil inderdaad. Ja. Ja.
2: Maar was het waar, mannen? Ja,
0: dus hij zegt waar.
2: Nee, maar dan.
3: Maar hij heeft het niet over de schil, dus die vrienden van jou die hebben gewoon liever gewoon een harige bal in de mond.
0: Goed, stelling nummer 3 dan. Die klonk als volgt.
1: En dan zijn we aangekomen bij stelling nummer 3. Het zomerspectakel aan het meer trekt op de drukste dag meer dan 200.000 bezoekers. Waar of niet waar?
0: Waar of niet waar, ook hier de vraag natuurlijk. Ja, we hebben 100.000 plus mensen wonen in Alphen aan de Rijn. Ja. Dat betekent eigenlijk twee keer Alphen aan de Rijn, wat dan naar het zomerspectakel aan het meer zou moeten gaan. Nou, we weten ook, vanuit buiten Alphen komen er heel veel mensen naar Alphen om het zomerspectakel mee te vieren. Maar zijn het er op de drukste dag zo'n 200.000 of toch iets minder? Pim, wat dacht jij?
2: Ik zei niet waar.
0: Jij zei niet waar, Ries zei.
3: Ja, we waren hier weer eengezind en ook niet waar.
0: Ja, dan zei ik ook automatisch niet waar, inderdaad. Is het waar of niet waar? Nou, Thijs, maak ons lons.
1: Ja, en dan het antwoord op stelling nummer 3. Die is helaas niet waar. Nee, het evenement trekt veel publiek, maar 200.000 bezoekers op één dag zou wel hoger zijn dan de werkelijke aantallen. Er wordt geschat dat het ongeveer 15.000 tot 25.000 bezoekers trekt op de drukste dag.
3: Ja, jongen.
0: Maak ons lons. Los bedoel ik dan inderdaad. Ja, ik hoorde het mezelf zeggen. Ik denk, dat gaat iets niet helemaal lekker.
3: Niet lekker.
0: Maak ons los. Nou, hij heeft ons losgemaakt. Want het antwoord had dus moeten zijn niet waar. En daarmee betekent dat de juiste antwoordvolgorde had moeten zijn...
3: Waar, waar, niet waar.
0: Waar, waar, niet waar. En als ik dan even kijk naar de appjes die zijn binnengekomen via studioelf.nl/WhatsApp. Althans de antwoorden die je hebt ingezonden. Dan zie ik Gert hier staan. Die heeft gestuurd waar, niet waar, niet waar. Dus dat zou dan goed moeten zijn, toch Ries?
3: Nee.
0: Dat zou niet goed moeten zijn.
3: Nee. Waar, niet waar.
0: Waar, waar, niet. Dan heeft Gert het niet goed.
2: Nee, Gert die mist er één.
0: Sorry Gert, dan heb jij het niet goed. Dan,
2: Gert zit al helemaal in de auto. Helemaal blij.
3: Ja, helemaal een sticker, maar nee hoor.
2: Geen sticker voor Gert.
0: Weet je, nou Gert, je krijgt gewoon een sticker.
2: Oh,
0: alleen niet de titeldagwinnaar. Wat was nou de antwoordvolgorde?
2: Waar, niet waar, waar, waar, niet waar.
3: Juist.
0: Waar, waar, niet waar. Dan zie ik hier niks staan die waar, waar, niet waar heeft ingezonden.
3: Ah, kijk.
0: Wow. En dat is natuurlijk wel goed.
3: Duurde eventjes.
0: Nou,
2: klasse.
0: We hebben
3: twee stickers.
0: Hoor.
2: Twee keer een sticker.
0: Ja, even twee keer een sticker uitdelen, joh. Maak het uit, we hebben ze toch over. Nee hoor, we hebben er nog genoeg in zover. Maar bij deze van harte gefeliciteerd. En Gert met de sticker. En Nick met de sticker. En de titel dagwinnaar van deze maandag 8 juni 2026. Want dat is het vandaag. Wil je ook kans maken op de titel dagwinnaar? Maar dan voor dinsdag 9 juni. Nou, morgen rond 8:45 dan gaan we weer spelen, waar of niet waar. Zet je radio alvast aan, want hou me vooral aan en zet je wekker vooral. Want dan maak je kans weer op die titel.
3: Yes.
0: Punt.
3: Yes.
0: Zometeen in de ochtendshow, dan gaan we een ander spelletje spelen. Namelijk de voor of de na, we gaan je muziekkennis testen in de ochtendshow. Studioelf.nl/WhatsApp, daar kon je net de antwoorden achterlaten voor waar of niet waar. Maar zometeen ook... kun je dat adres gebruiken om je antwoord in te sturen in de voor of daarna. En verder natuurlijk nog veel meer zin en onzin. Ook wat nieuws gaan we zo meteen behandelen. Eerst tijd voor het nieuws van 8:30. Je hoort de hoofdpunten van de NOS.
4: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Beschietingen over en weer tussen Israël en Iran. Vannacht nam Israël militaire doelen in Iran onder vuur. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël noemt het een tegenreactie na Iraanse aanvallen gisteren. De Chinese leider Xi Jinping begint aan een 2-daags staatsbezoek aan Noord-Korea op uitnodiging van Kim Jong-un. Sinds de uitbraak van corona, toen Noord-Korea op slot ging, is Xi niet meer in het land geweest. De politie heeft op de A2 een bestuurder opgepakt die bijna 240 km per uur reed. De automobilist kreeg een stopteken, maar reed door en slalomde door het verkeer heen. Het rijbewijs is ingenomen. Het weer, eerst droog, geregeld zon en weinig wind bij een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien.
0: Dan nog het nieuws uit de regio. Krijgen we Richard Harreman. Ries, goedemorgen.
3: Goedemorgen. De provincie Zuid-Holland stelt een besluit over nieuwe windturbines in het Groene Hart uit. Na stevige kritiek van inwoners en honderden ingediende zienswijzen wil een meerderheid van provinciale staten eerst meer draagvlak creëren. Daardoor wordt een definitieve keuze voor mogelijke locatie bij Alphen aan den Rijn en Kagen-Braassem doorgeschoven tot na de statenverkiezingen van 2027. Vier mannen uit Den Haag en Voorburg zijn veroordeeld tot gevangenisstraffen voor het vervoeren van een grote partij gestolen cocaïne. De straffen lopen op van 4 jaar tot 4 jaar en 8 maanden cel. Een deel van de drugs werd opgeslagen in een loods van een drankhandel in Ter Aar. De zaak kreeg extra aandacht omdat de diefstal van de cocaïne later leidde tot een reeks explosies en beschietingen in de regio. Nicky Noordegraaf uit Woubrugge en Fleur Hartveld uit Rijnsaterwoude zijn geselecteerd voor de voorlopige EK-ploeg inline skaten. De KNSB heeft beide reizigers opgenomen in de selectie voor het Europees kampioenschap in Italië. Het EK vindt plaats van 19 tot en met 26 juli in Cardano al Campo bij Milaan. Voor Noordegraaf wordt het haar 3e EK bij de senioren. Hartveld gaat voor de 2e keer naar het EK bij de junioren. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Ja, je ging net even nog op zoek naar waar Campo El Dinges ligt. Dat is dan in de omgeving van Milaan.
3: Precies, linksboven Milaan.
0: Linksboven Milaan. Ja. Nou, dan kan je ook nog een dagje Milaan er aan besteden.
3: Ik zou niet met de auto gaan.
0: Want?
3: Daar moet je voor betalen tegenwoordig. Als je,
0: voor de auto?
3: Ja, je mag niet zomaar de Milaan mee binnen.
0: Oh, je moet... Hoe zit dat dan?
3: Ja, nee, een soort vignet heb je daarvoor nodig.
0: Oh, net als de snelwegen in Frankrijk en zo.
3: Ja, maar dan is dit echt een beetje zoals die Umweltsticker, die groene sticker die je hebt voor Duitsland.
0: De Umweltsticker?
3: Ja, dat is die groene sticker of dat je een stad binnen mag rijden.
0: Oh, zo, ja.
3: Hebben ze dat tegenwoordig in Italië ook op sommige plekken in sommige steden. En Milaan is er één van, want ze willen daar gewoon een soort van zero-emissiezone creëren.
0: Oké, op zich is het ook wel lekkerder hoor om met de metro te gaan, want het gaat gewoon heel snel. En scheelt je weer parkeerkosten en zo. Daarom. Dus. Trouwens, niet de sticker. Met de sticker die wij uitdelen kun je niet, zeg maar. Dat is geen Umweltsticker of wat dan ook.
3: Nee.
0: Nou, dankjewel, Ries. Joep. De verkeersinformatie dan van de ANWB. 4 meldingen op dit moment. 17 minuten in totaal. Je krijgt van mij de langste. Die duren 5 minuten of langer. Op de N11 Leiden richting Bodegraven. Tussen Hazenwoudendorp en Alphen aan de Rijn. Daar sta je voor 6 minuten vast. En op de N207 Bergambacht richting Alphen aan de Rijn. Tussen afrit Haasrecht en de aansluiting met de N457, daar 5 minuten vertraging. Hoe is het op het spoor, Pim?
2: Op het spoor is momenteel rustig. Er zijn geen werkzaamheden of storingen gemeld binnen de regio.
0: 8 minuten over 8:30 is het. Goedemorgen, de ochtendshow hier. Zometeen muziek van Marshmello, Jelly Roll. Maar nu is Ellie Goulding en Plek.

0: muziekkennis daarin testen. Ik ga zo meteen een fragment draaien van een liedje. En aan jullie de taak om ervoor te zorgen dat je de artiestennaam door hebt. Dat je de titel door hebt. En dat je door hebt of dat hij voor of na een bepaald jaar toe is uitgebracht. Vandaag spelen we met het jaar waar we afgelopen donderdag zijn gebleven. Want vrijdag hebben we hem niet gespeeld. Bruno Mars, Treasure, komt uit het jaar 2013. Dus dat jaar hanteren we dan ook in de voor of de na van vandaag. Ja, heren, zijn jullie er klaar voor?
1: We moeten onze naam noemen, hè? Geloof ik. Hè?
0: Noem even je naam inderdaad op het moment dat je het weet. En dan geven we de luisteraar nog even de tijd om het antwoord in te appen. Ja. Naar studioalf.nl/WhatsApp, want daar kun je antwoord namelijk kwijt.
2: Oké.
0: Zijn jullie zover?
3: Kom maar op.
2: Geboren.
0: Nou, ben benieuwd. Titel en artiest, voor of na het jaar 2013. En zo klinkt de opdracht.

0: gebeurt niet vaak, maar Richard Harreman die begon met een gezicht alsof hij water zag branden.
1: Pim.
2: Ja, Pim.
0: Oh, zo. Ja. Hij komt ineens opzetten. Het antwoord het ligt op het puntje van de tong van iedereen.
1: Oh, je hebt het echt moeilijk gemaakt.
0: Pim heeft wel zijn naam genoemd. En hij krijgt zometeen als eerste de beurt om het antwoord te roepen. Maar ik heb het moeilijk gemaakt, hoor.
1: Nou, ik denk dat jij het normaal gesproken, met alle respect, het is superleuk. Maar soms gaan de jaartallen, dan weet je gewoon zeker, het zit ervoor.
0: Ja.
1: Ik zit te twijfelen over het jaartal alleen. Heel
0: ja,
1: ik weet de artiest, maar ik weet niet het jaartal.
2: Niet?
1: Ja, ik zit heel erg te
0: twijfelen. Ja, maar het officiële jaartal hoef je in principe niet te benoemen. Het gaat natuurlijk om het antwoord ervoor of daarna.
1: Ja, maar ervoor of daarna, daar twijfel ik dus over. Het is 2013 natuurlijk, daar spelen we mee.
0: Denk nog vooral even na, want zometeen mag je het antwoord geven. Eerst geven de luisteraar even de tijd om ook het antwoord in te sturen. Via de app studio11.nl/WhatsApp. Tito en artiest zijn we nou op zoek het jaar voor of na het jaar 2013, wanneer het is uitgebracht. Dit is de opdracht, ik ga hem nog een keertje draaien. Komt-ie?
2: Ja.
0: Nee. Ja. Nee. Ja. Hij zou komen, waren het niet dat hij nu moet komen. Ja.

0: Het is wel een vergeet-me-nietje, hoor. Vind ik, eerlijk gezegd. Ja, niet zo slopen, joh. Dat gaat alleen maar kapot. Twee.
1: Zo, hè?
2: Hij breekt heel die studio af. Ja, het is echt...
1: Ik sla gewoon op de tafel, hoor, maar maakt niet uit. is het Wie is de artiest? Wat is de titel? En is die voor of na het jaar 2013 uitgebracht? Dat vragen we ons af. Jij kunt het antwoord insturen via de app studio11.nl. /WhatsApp. Wat zit je te lachen, meneer Harreman?
0: Nee, ik zit er een beetje na te denken. Het is echt zo'n beetje zo'n vergeten liedje. Is het gewoon echt een heel lang niet gehoord, deze plaat.
2: Nee, maar ik vind het...
0: Ik vind het heerlijk.
2: Dit is echt een banger.
0: Ik vind eigenlijk gewoon, dat dit gewoon dadelijk gewoon volledig gedraaid moet worden.
1: Hij komt er één keer in het jaar ongeveer voorbij in een bepaalde periode. En dat is de zomerperiode. Want daar hoort hij wel een beetje in terecht.
0: Ik dacht juist tijdens de top 2000 of zo.
1: Nee, weet ik eigenlijk. Dan ga ik even achteraan of dat hij een notering heeft in de top 2000. Maar goed, over welke platen hebben we het? Titel en artiest voor of na het jaar 2013. studio11.nl/WhatsApp om jouw antwoord in te sturen. En wellicht kunnen we jou zo meteen uitroepen tot dag winnaar in de voor of de na van vandaag.
3: A day at the lake, new songs, feels like summer.
4: Dit show.

0: K3, ja! En de zomer van Oja Lele heeft niks te maken met de oude K3... die nu echt klaar is, hoor, met het optreden van de reunietour, hè, waar het om ging. Ja. Maar Karin, Christel en Kathleen mogen nu genieten van een pensioen als K3.
1: Dat deden ze al, alleen ze nog even terugkomen.
2: Ja. Zouden ze ooit nog terugkomen, mannen? Komt misschien nog een part 2?
1: Ja, of een jaar of 10 misschien weer.
0: Niet op die manier. Ik denk niet meer dat ze 100.000 keer weer in de aanval in Antwerpen... of in Nederland staan, of in de Ziggo. Maar dat ze wel één keer in de zoveel tijd weer even van stal worden gehaald... om op te treden tijdens een foute party... of een back in to the Zero's feestje of wat dan ook.
2: Oh, op die manier.
0: Ik denk niet meer dat ze hier nog een keer 100.000 concerten gaan organiseren daarvoor.
2: Maar hiervoor hebben ze toch ook eigenlijk dat soort dingen niet gedaan? Ze zijn nu...
0: Af en toe kwamen ze nog wel eens terug in tv-programma's en zo. Maar dat was het wel. Het was niet meer zo'n live groot optreden in de grote zalen.
2: Ik vond het wel heel mooi om te zien dat er dan echt, zeg maar, allemaal in die bordjes waren. En ook dat was de slogan: wij zijn jullie echte K3. Dat vond ik wel een soort sentiment.
0: Dat is het toch ook eigenlijk.
2: Ja, maar dat vond ik een hele goede slogan. Echt sentiment. Gewoon, het zijn ze echt. Het zijn de originals.
0: De originals, ja. Dit waren dan dat opzicht niet de originals, maar wel de originals van de kinderen van nu. Want Julia, Marten en Hanne, dat is de K3 van nu. En die hebben dus de single uitgebracht. De zomer van Oja Lele is natuurlijk een verwijzing naar Oja Lele, de single van de originals van de echte K3.

vandaag spelen met het jaar tot waar we donderdag mee zijn geëindigd. Bruno Mars, Treasure, komt uit het jaar 2013. Dus ja, de vraag is, is hij voor of na het jaar 2013 uitgebracht? Pim die liet het fragment helemaal aflopen, want die kwam niet op het antwoord. Maar uiteindelijk toch noemde hij als eerste zijn naam. Hij mag zometeen als eerste ook het antwoord noemen. Maar ik ga eerst nog even de opdracht van vandaag laten horen, want hiermee spelen we vandaag.

0: Tot het moment dat dit nummer werd uitgebracht, heb ik altijd gedacht bij als ik nieuwe schoenen kocht. Ik heb nieuwe schoenen, schoenen.
1: Oh ja.
0: Ik heb nieuwe schoenen, schoenen. Ken je dat, Pim?
2: Nee, dit is even iets wat mij niet...
0: Kom ik zo meteen even op terug. Laten we eerst even naar jouw antwoord gaan. Want wie denk je dat het is? Wat is de titel van die track? En is die voor of na het jaar 2013 uitgebracht?
2: Oké. Ik denk... Paolo?
0: Paola Uno Blanca?
2: Paolo Nutini.
0: Nutella.
2: Ja, en dan nee, volgens mij. En dan, nou, New Shoes.
0: Ja.
2: Alleen, dan ga ik even mijn collega Richard even heel lief aankijken.
0: Nee, je
2: en dan ga
0: moet
2: ik zeggen,
0: nee.
2: Het jaartal, ik zeg... Hij wijst naar onder.
0: Hij zit gewoon te wijzen, ongelooflijk. Hij zit hem gewoon te helpen.
2: Hij wijst naar onder, ik zeg voor 2013.
0: Oké, de voor dus. Jongen.
2: Daar gaat heel Wesley zijn programma.
0: Richard Harreman in spelletjes. Ja, ik durf geen spelletjes af met hem te spelen, hoor. Want hij is ongelooflijk in dit soort dingen. Maar goed, dit keer was het Pim die als eerste een antwoord mocht geven. Jij zegt in ieder geval Una Paloma Blanca en Nutini. Met New Shoes en voor het jaar 2007. 2013 bedoel ik, ja. Ja, ik raak helemaal in de war door mezelf. Ja, dit is het antwoord.
2: Ja, Paula Nutini of zo.
0: Ja, precies. Ja.
1: Als je, hoe dronker dat je bent, hoe beter dat je het kan uitspreken.
2: Ik zit er niet lekker in.
1: Nee.
0: Ik ga even kijken naar de antwoorden in de app. Ben die doet ook weer mee vandaag. Hij zegt Paolo Nutini, New Shoes. Uit gokje 2006, in ieder geval voor 2013. Ik moet zeggen, hij zit verrassend dichtbij. Gert doet ook weer mee. Ja, hij heeft net die sticker gewonnen natuurlijk. Maar die zegt ook, dit is New Shoes. Maar ik weet alleen de artiestennaam niet. Daarmee kunnen we je dit keer niet spekken met een sticker, Gert.
1: Helaas niet.
0: Maar goed, je hebt die sticker al in het bezit. En verder vandaag doet ook... even kijken hoor, ik heb hier de mensen staan. Even kijken, Jaden doet mee. Liam doet mee. Sven doet mee vandaag. Vooral veel mannen zie ik. Zie ik er ook een vrouw tussen staan. Saar. Ja, Saar heeft alleen niet goed, dat is jammer. Lauren. Die heeft het wel goed.
1: Oh.
0: Daarmee kunnen zij alvast zich opmaken voor de titel Dagwinnaar. Want... Una Paloma Blanca, Paolo Nutini, New Shoes. Het is inderdaad goed. En komt voor het jaar 2013 vandaan. Want hij is uitgebracht in het jaar 2007.
1: Yo!
0: Ja. En waar heeft hij de grootste successen behaald? Nou, zeker niet in de top 2000, want hij is maar 3 keer in de top 2000 verschenen. In het jaar 2015, 2016 en 2017. Met als hoogste notering plek 1512. Nou, dat is niet hoog voor een top 2000. Maar waar heeft Paolo Nutini met New Shoes de grootste successen behaald, denken jullie?
2: Een reclame, denk ik.
1: Ik denk in Italië.
0: Nee, in welk jaar? Oh. In welk land?
1: Ik denk Italië of Turkije of zo, in die landen.
0: Italië. Turkije vind ik wel vrij opzichtig.
1: Ja, maar dan werd hij wel...
0: Het is natuurlijk een Schotse-Italiaanse zanger. Dus dat hij in Italië hoge ogen zou hebben gescoord, dat zou ik wel begrijpen. Waar denk jij, Pim? Welk land heeft hij de grootste successen behaald?
2: Ja, ik vind dit zo'n Spaanse zomertrack. Dus ik ga voor Spanje-Portugal.
0: Jij gaat voor Spanje-Portugal. Toch wel een beetje Italië, Spanje-Portugal. Een beetje die lijn, zeg maar, van Europa.
2: Mm-hmm. De Middellandse Zee.
0: Olé, ja. Nou, olé...
1: Waar dan?
0: Nou ja, Ries, je zat er...

0: dat betreft dichtbij. Want dichtbij, je zei het goede antwoord. Turkije gaat het om.
1: Ja.
0: Ja, plek 7. Ja. En als we kijken naar een beetje de kant van Europa, ja, dan is het het Verenigd Koninkrijk waar die dan de 21ste positie heeft weten te behalen in de UK Single Charge. Ja, en in de Single Top 100 de 42ste positie in Nederland. Ja. Dat was het.
2: Mark, is er zo'n single?
0: Dit is een single.
2: Ja, dat is dan toch...
0: Ja, er is een discussie ontstaan over wat nou wel en niet een single is en wat nou wel of niet een radiotrack is. Ik ga het zo meteen even uitleggen. Maar dan achter de schermen aan Pim. Maar in ieder geval, Pim...
2: Hatsa!
0: Je hebt het hartstikke gevoed.
1: Hartstikke gevoed? We hebben het geloof ik allemaal vandaag. Hè?
0: Je hebt het hartstikke goed.
2: Hartelijke voet.
0: Waar ik het net over had, wat betreft de nieuwe shoes. Want ja, sinds deze plaat is uitgekomen in het jaar 2007... denk ik iedere keer aan die plaat als ik nieuwe schoenen heb. Tot die tijd dacht ik aan deze plaat.
1: Wat?
0: Ik heb nieuwe schoenen. Ik heb nieuwe schoenen. Wie denk je dat dit was, Pim?
2: Ik denk... het is van die McDonald's-speeltjes, toch? Zijn dit?
0: Nee.
2: Oh, huh?
0: Dit zijn de Smurven. Samen met Irene Moors. Ja. Met Irene Moors. Schoenen. Ja, zeker. Ja.
2: Ook Carlo Boszart zit erin, of
0: nee,
2: niet?
0: Nee, alleen Irene Moors. Carlo Boszart had er niks mee van doen.
2: Is Irene Moors van de
0: Smurven? Van de Smurven.
1: Telekids.
0: Ja, van Telekids, maar later
1: van de Smurven. Huis en Tuin.
0: Ja, ook nog, inderdaad.
2: Maar nou zij doet de Smurven?
0: In de jaren 90 wel, tegenwoordig niet meer.
2: Houd toch op.
0: Ja, nee, echt waar.
2: Joh. Nou, dan gaat hier echt een wereld voor mij open, Wesley.
0: Ik ga hem nog heel veel bijbrengen, die Pim, want die moet nog heel veel dingen leren.
1: Ja, hij moet even opgevoed worden.
0: Ja. Zometeen gaan we nog veel achter veel meer dingen komen, want dan gaan we bellen met Rick Zinnige, sportverslaggever natuurlijk van Studio Alphen en Kagen Brasem. Hij gaat ons even bijpraten over de voetbalwedstrijden die afgelopen zaterdag zijn gespeeld. Want ja, de laatste speelronde in de amateurcompetitie in het regionale voetbal is afgewerkt. Hoe is de club gegaan? Zometeen dan horen we het van Rick Zinnige in de ochtendshow. En natuurlijk, ja, stemmen kan nog steeds @studioalf op Instagram voor het Rad van Fortuin natuurlijk. Ja,
2: ja, ja. Ja.
0: En vandaag welke categorie hanteren we, Ries?
1: Albumtracks.
0: Albumtracks, inderdaad.
2: Wow.
0: @studioalf op Instagram. Je hebt 3 kwartier nog om te stemmen. Daar straks meer over. Eerst tijd voor nieuws en reclame.
3: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Oh, we gaan straks even snel door.
5: Het is een doelpunt, ja hoor.
6: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi uit.
7: Ja, hij zegt het, die keurt hem af.
8: Hij schiet hem in het doel.
9: Wij zijn erbij.
10: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
9: Jij bent erbij.
10: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
9: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
11: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. Zo is het ook.
9: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
12: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
9: Vacature @studioalve.nl.
3: Hockeyen? Pluto Sport. Stiks, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
13: De Ochtendshow.
0: Hele goeiemorgen. 9:03 is het. De Ochtendshow op Studio Alphen en Kagen Brasem. Tijd voor het nieuws van 9:00. En die krijg je van de NOS.
14: Dit is Martijn van Beek met het NOS-journaal. Bijziendheid onder kinderen neemt wereldwijd snel toe. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Dat komt onder meer doordat kinderen minder buiten spelen en veel dingen van dichtbij doen, zegt deze oogarts.
15: Steeds meer kinderen zijn ook hoger opgeleid. Dus steeds meer kinderen doen meer huiswerk en dergelijke. Maar ook de schermen en de iPads en de smartphones bieden een alternatief voor spelen dat veel binnen gebeurt en wat veel dicht bij het oog gebeurt.
14: Oogartsen pleiten daarom voor een nationale preventieve aanpak. Beschietingen over en weer tussen Israël en Iran. Vannacht nam Israël militaire doelen in Iran onder vuur in het midden en westen van het land. Er zijn onder meer explosies gehoord in de hoofdstad Teheran. Israël noemt het een tegenreactie na Iraanse aanvallen gisteren. In het centrum van Eindhoven is vannacht een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog uitgegraven en opgeruimd. De Britse bom van 250 kilo werd in december ontdekt onder het stationsplein. De bom is nu pas ontmanteld omdat er dit weekend toch al geen treinen reden vanwege werkzaamheden aan het spoor. Het grootste onderschepte cocaïnetransport ooit kwam waarschijnlijk van crimineel Jos L., oftewel Bolle Jos. Dat zeggen internationale onderzoekers. Op een schip werd vorige maand door de Spaanse politie 30 ton aan cocaïne gevonden. Jos L. zit waarschijnlijk in Sierra Leone. Daar neemt de onrust toe, zegt correspondent Maurice Leden.
5: Opvallend was na de drugsvangst dat een bekende politicus een open brief stuurde aan de president, waarin hij zijn diepe bezorgdheid uitte en aangaf dat deze gang van zaken schadelijk kan zijn voor de imago van Sierra Leone als land.
14: Ook maakt de politiek zich zorgen om de interne veiligheid van het land. Het weer, eerst droog, geregeld zon en weinig wind bij een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien. Morgen wisselvallig bij een graad of 17. Dit was het NOS-journaal.
0: En door met het nieuws uit de regio krijgen we Richard Hageman. Ries, goedemorgen.
7: Goedemorgen. ARC is gepromoveerd naar de vierde divisie. Door een 0-2-zege op Nieuwehoorn is de Alphense Racing volgend seizoen te bewonderen op het vijfde niveau van Nederland. Na een eerder 1-1 gelijkspel in de thuiswedstrijd heeft ARC het tweeluik nu dus gewonnen met totaal 3-1. Maarten Rijnenveld en Sam van der Hoorn maakten de doelpunten. Drie mannen uit Ter Aar, Alf van der Rijn en De Lier, zijn veroordeeld voor hun betrokkenheid bij een groot drugslab in Bergen op Zoom. De rechtbank legde een gevangenisstraf op van 2, 3 en 4 jaar. In het drugslab trof de politie onder meer 100 liter amfetamineolie en 66.000 liter chemisch afvalwater aan. Volgens de rechtbank speelde de verdachte een rol bij de productie en logistiek rondom het laboratorium. De avond wandelvierdaagse in Roelevarensveen heeft vorige week 430 deelnemers op de been gebracht. Ondanks de wisselvallige weersomstandigheden wandelden jong en oud 4 avonden lang door de dorpen en het buitengebied van Kagen-Brasem. Deelnemers konden kiezen uit afstanden van 5 of 10 kilometer. Ben je benieuwd naar de beelden? Kijk dan op de website van Studio Kagen-Brasem, als de ochtendshow is afgelopen natuurlijk. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dankjewel. En nou, iets wat wel is afgelopen is al meteen de verkeersinformatie. Want alle files zijn verdwenen. Het rijdt lekker door op de wegen in de regio. Is dat op het spoor net zo, Pim? Rijdt het daar ook door?
2: Op het spoor rijdt het zeker door, Wesley. Er zijn geen vertragingen of storingen gemeld binnen de regio.
13: De Ochtendshow met Wesley Hoek.

Pussycat Dolls en I Don't Need a Man. In de ochtendshow van Studio Alphen en Karen Brazem. Daar gaan we zo meteen naartoe. Eerst nog even het laatste gedeelte openen. Het is namelijk 9:15. Maandag 8 juni 2026 vandaag. Ik ben beland bij de ochtendshow van Studio Alphen en Karen Brazem. Nieuws dan even, want steeds meer fietsers die rijden harder. Dat blijkt uit de onderzoek. Vooral elektrische fietsen hebben daar de oorzaak van. Of zijn de oorzaak daarvan. Daarom wordt op verschillende

0: in de plek geëxperimenteerd met een maximum snelheid voor fietsers. Onderzocht wordt of dat kan bijdragen aan meer verkeersveiligheid. Vind ik nog een opvallend experiment. Want we weten gewoon, die elektrische fietsen kunnen gewoon harder. Veel mensen rijden harder. Ook zeker de oudere mensen die op de fiets zitten met de elektrische fiets rijdt harder. Dus dat hoef je niet per se te testen. Dat weten we gewoon inmiddels allemaal. We moeten eerder even bedenken, naar mijn inziens, hoe we dat kunnen oplossen.
1: Ja, ik weet nog wel dat de brommers werden van het fietspad af verbannen omdat het te hard reden allemaal.
0: Ja.
1: En als je nou tegenwoordig ziet hoe snel dat die elektrische fietsen soms gaan. Zo.
2: Nou ja, überhaupt die fatbikes ook. Fatbike valt volgens mij onder een elektrische fiets.
0: Op dit moment wel, ja.
2: Je ziet gewoon gasten voorbij rijden. Die trappen niet, maar die rijden wel. Nee, die gaan gewoon 25, 26. Dat is niet normaal meer.
0: Nee, af en toe, zeker in Amsterdam, waar je niet eens 10 kan rijden, omdat het gewoon veel te druk is daar, word je regelmatig ingehaald door zo'n elektrische fiets. En voornamelijk de fatbike. Het is gewoon wat dat betreft een elektrische fiets op dikke banden. Althans, zo wordt het vaak gezien. Maar veel steden die struggelen er toch mee. Maar goed, experiment dus in verschillende steden in Nederland. Verder de hotelbranche die maakt zich ondertussen zorgen over de komende zomer. Want door de hogere btw in Nederland op hotelovernachtingen vrezen veel hotels dat vakantiegangers wegblijven of uitwijken naar het buitenland.
2: Ja.
0: Dat menigeen Nederlander het buitenland verkiest voor Nederland in de periode van de zomer. Wanneer je het kan betalen natuurlijk, want niet iedereen kan dat. Maar veel mensen trekken er toch op uit.
1: Ja, maar dat vind ik nog niet gek. Ook als je bijvoorbeeld, neem als voorbeeld van, je wil gaan kamperen met je caravan, met je tentje of wat dan ook.
0: Ja.
1: Dan ben je in Nederland ben je er gewoon makkelijk gewoon €1200 kwijt voor iets langer dan een week, 10 dagen. Terwijl je in het buitenland ben je daar dan €300-400 voor kwijt.
2: Maar ik heb ook wel eens het idee dat in het buitenland is het ook nog eens dan mooie locatie, lekker weer, de hele mikmak. Het biedt ook nog eens iets. Vaak krijg je er een zwembad bij. Heb je nog een mooie locatie.
1: Alleen, je moet wel komen, maar goed, dat is een ander verhaal.
2: Maar in Nederland zijn we het volgens mij gewoon compleet kwijt. Omdat dan denk ik, vaak leveren we slecht weer. Dan heb je er weinig invloed op. Maar goed, toch kun je dat in de prijs meerekenen.
1: Ja.
2: Het is vaak minimale voorzieningen. En dan denk ik bij mezelf, hoezo rekenen we hier zoveel voor?
1: Dan heb je als camping zijnde bijvoorbeeld een zwembad. Moet je het nog verwarmd hebben ook, want anders is het niet te doen.
0: Ze zitten wel warmpjes bij in Aarlanderveen tot slot. Want de oplevering van nieuwe woningen heeft een flinke impuls gegeven aan het dorp. Niet alleen hebben nieuwe bewoners een plek gevonden, ook verenigingen, ondernemers en voorzieningen profiteren van de groei. En bewoners spreken van een positieve ontwikkeling die het dorp weer toekomst geeft. Dus dat is positief nieuws uit Aarlanderveen, waar jarenlang vraag naar is geweest. Maar uiteindelijk nu ook tot zijn werking is gekomen. Dat wat betreft het nieuws voor nu, althans niet helemaal natuurlijk. We gaan het hebben over sportnieuws.

0: Ja, Rick Zinnige, goeiemorgen.
1: Goeiemorgen. Jawel, jawel.
0: Ja, laten we maar meteen met slecht nieuws beginnen. Het is de laatste keer dat we elkaar spreken dit seizoen. Want ja, afgelopen weekend de laatste speelronde.
1: Ja, dat is even slikken.
0: Ja, dat is toch wel... Ja, je bent van harte welkom hoor, daar niet van. Maar ja, qua sporten is het even voorlopig voorbij op maandag. Waarschijnlijk wordt het weer pas eind augustus of zo?
1: Ja, ik krijg ontwijdingsverschijnselen, denk ik. Ik ben toch een beetje gek geraakt aan je.
0: Oh, dat had ik van tevoren niet verwacht, maar nou ja, blijkbaar is dat toch echt zo. Maar goed, volgend seizoen dan bellen we uiteraard gewoon weer. Eerst nog even naar afgelopen zaterdag, want ja, de laatste speelronde niet van de competitie, want die is inmiddels al voorbij. Maar er was natuurlijk na competitie. Veel clubs die speelden nog in de regio voor of lijfsbehoud of voor promotie. We hebben net al gebeld met bijvoorbeeld de trainer van EMM 21, Jan de Koning. EMM 21 is het gelukt om te promoveren naar de tweede divisie. De vraag was, gaat het ARC ook lukken na een 1-1 gelijkspel afgelopen woensdag? Ja, jij weet het, Erik, want jij hebt het ook gevolgd voor ons. Wat heeft ARC gedaan?
1: Ja, ik zal nog wel even bijzetten dat EMM promoveert naar de tweede klasse, niet naar de tweede divisie.
0: Excuus, je hebt helemaal gelijk. Ja, ik had het wel door de war.
1: Als wordt wel heel erg ambitieus. voor ARC zit er wel een divisie in de naam, vierde divisie. Daar zijn ze naartoe gepromoveerd. Ik moet heel eerlijk zeggen dat ik er een beetje een harde hoofd in had toen ze de thuiswedstrijd van de week met 1-1 gelijk speelden. Dan ben je in een uitwedstrijd natuurlijk op zaterdag vervolgens een beetje in het nadeel. Maar ze waren eigenlijk heer en meester op bezoek bij Nieuwenhoren en wonnen met 0-2. Een verschil ja, gemaakt in de tweede helft via Maarten Rijnenveld en in de absolute slotfase van Sam van Horen. 0-1, 0-2. En dat betekent dat ARC dus na 2 jaar afwezigheid terug gaat keren in de vierde divisie. En dus de hoogspelende Alverse ploeg gaat worden.
0: Ja, het is toch nou, mooi voor ARC dat het ze is gelukt. Betekent wel, ja, voorlopig dus even geen derby tussen Alverse Boys en ARC.
1: Ja, dat is natuurlijk voor iedereen ergens heel jammer. Alverse Boys is niet gelukt om te promoveren via de na-competitie. Die lag er eerder natuurlijk al uit.
0: Ja.
1: Maar ja, ik denk dat ze er bij ARC maling aan zullen hebben. Want de vierde divisie is natuurlijk gewoon een heel hoog niveau. En ja, een van de hoogste competities van Nederland.
0: Hartstikke mooi dat dat is gelukt. Ja, Derek Prins is inmiddels ook Mr. ARC, want heeft de meeste wedstrijden achter zijn naam. Hè? Dat is ook mooi dat hij die wedstrijd nog even mee heeft weten te pakken.
1: Ja, dan is dit wel een hele mooie kerst op een perfecte taart.
0: Ja, weten we eigenlijk of dat Derek Prins volgend seizoen ook nog doorgaat bij ARC?
1: Oeh, goede vraag. Dat zal ongetwijfeld ergens staan, maar ik weet het zo even niet uit mijn hoofd. Dus nee. Dat zou ik voor je op moeten zoeken.
0: Nou, dat antwoord laat dan even nog op zich wachten. Maar het zou natuurlijk mooi zijn als hij nog wat extra wedstrijden erachter achter zijn naam weet toe te voegen. Extra streepjes, zodat hij dat alleen maar kan uitlopen. Daarin dan in ieder geval. En nou ja, we gaan het afwachten. Volgend seizoen dus ARC in dus die ja, eerste klas. Nee, wat is het nou? Vierde divisie, dat is het inderdaad. Daar gaan ze naartoe. En nou, later deze week gaan we ook nog even bellen met ARC, hoor. Om toch nog even wat reacties uit te halen. Want we kunnen het wel horen van Rick. Ja, ik vind je hartstikke leuk, hoor, Rick. Maar uiteindelijk willen we het ook gewoon van hun horen.
1: Ja, ik snap het.
0: Wat ik wel graag van jou wil horen is hoe het BSC 68 is vergaan afgelopen zaterdag. Want zij speelden ook nog in die play-offs voor de derde, vierde klasse.
1: Ja, klopt. Zij moesten zien te voorkomen dat ze zouden degraderen. Nou, vorig seizoen. Vorige week hebben ze een mooie eerste stap gezet met de overwinning. En dit weekend moesten ze in de finale tegen Concordia uit Den Haag komen die. Of Delft, om precies te zijn. Maar het is niet gelukt. 1-0 werd er verloren door BSC 68. En dat betekent dat zij degraderen naar de vierde klasse. En dat is ja, toch wel een beetje een hard gelag voor de ploeg. Want dat lag niet helemaal binnen de lijn der verwachtingen. En zeker niet binnen de ambitie van de club.
0: Nee, wat ook niet binnen de lijn van verwachtingen hield, was Koudekerk. Wekenlang stonden zij op de laatste plaats en leek het erop alsof ze zouden gaan degraderen. Uiteindelijk hebben ze toch nog na competitie weten te behalen. De play-offs, ook voor nu de derde, vierde klasse, speelden uit bij Vredenburg. Ja, hoe is dat dan gegaan, Rick?
1: Ja, al snel kwamen ze op een 3-0 achterstand. En er leek nog wel een comeback in de maak via Thijs Goudkuil. En Mike van Velsen 3-1, 3-2, maar Vredenburg deelde in de laatste minuten alles beslissende tik uit. En dat betekent dus dat het 4-2 werd. Maar dat betekent dus ook dat Koudekerk voor het tweede seizoen op reis gedegradeerd. En dat is eigenlijk toch wel een beetje opvallend. Want ik denk dat iedereen ja, na die degradatie naar de tweede klasse Koudekerk toch wel een beetje had opgeschreven als ploeg om om bovenin mee te gaan doen in die derde klasse. Maar in plaats daarvan kukelen ze dus nog een niveau verder omlaag.
0: Ja, daarmee komt, komt er een einde aan en het seizoen, maar ook zeker de periode van Sander van Dijk. Een veelbelovende trainer waar het helaas niet bij is gelukt, in ieder geval niet bij Koudekerk. Ja, toch wel zonde voor die ploeg, aangezien ze eerder echt wel heel leuk voetbal hebben gespeeld. Onder de vorige trainer wisten te promoveren, maar nu ja, 2 jaar op rij dus weten te degraderen. Hard gelach voor hun, neem ik aan.
1: Nou ja, dat lijkt me wel. Dan krijgen ze in de vierde klasse wel weer een competitie met veel leuke derbies. Dat zeiden ze dan zelf al. Dus dat verzacht de pijn een beetje.
0: Ja.
1: Maar voor Sander van Dijk is het natuurlijk bijzonder pijnlijk. Een hele talentvolle trainer, een hele goede man. Lacht daar ook heel goed. Had er ook eigenlijk willen blijven.
0: Ja.
1: Maar maakt het zelf de keuze om te stoppen en te kiezen voor zijn gezin. Dus we gaan hem ook niet snel ergens nog weer terugzien. Het is niet wat Koudekerk en Sander in het bijzonder wat die verdiept.
0: Zonde inderdaad voor Koudekerk, maar goed, het is wat het is. Volgend seizoen dan zullen ze proberen om toch weer te promoveren onder een nieuwe trainer. Wie dat is, is dat al bekend?
1: Ongetwijfeld, maar ook daar...
0: Ook daar moet je het antwoord even schuldig blijven.
1: Geen Arne Slot.
0: Geen Arne Slot, nee, die is ontslagen bij Liverpool. Misschien Robin van Persie, zou zomaar kunnen natuurlijk, hè?
1: Nou, die heeft ook wat tijd over nu.
0: Ja, zo is het inderdaad. Robert Zwart, die is trainer van Hazenwoudse Boys, speelde afgelopen zaterdag ook in de play-offs finale voor de vierde, vijfde klasse. Met Hazenwoudse Boys, daar kregen zij CVS Reeuwijk op bezoek. En dat eindigde in de volgende stand.
1: 1-0 tegen CVC Reeuwijk. Inderdaad, dat betekent dus dat Hazenwoudse Boys is gepromoveerd naar de vierde klasse. En dat is wel een hele mooie prestatie natuurlijk, want zij zaten niet heel ver achter de ongenaakbare kampioen Alphen in de vijfde klasse. En zo krijgen zij dus alsnog een mooie beloning voor een sterk seizoen. En voor Robert Zwart is het tegenspeuken van Van Dijk een mooie afsluiter. Want Robert Zwart die gaat de oversteek maken naar Florian. En laten die nou gedegradeerd zijn naar de vijfde klasse.
0: Ja.
1: Dus hij blijft eigenlijk qua competitie zitten waar hij zit. Daar zal hij misschien ergens nog een beetje zuur van zijn. Maar goed, een doelpunt van Ivan Vogelaar was genoeg om de ploeg uit Reeuwijk het nakijken te geven. En dus dat gaat hij die volgend jaar met Florian opnieuw tegenkomen in de vijfde klasse.
0: In ieder geval weet hij hoe Reeuwijk dan speelt. Dus dat is dan wel een voordeel. En daarnaast, ja, er zijn genoeg uitdagingen hoor voor Robert Zwart wat dat betreft.
1: Nou, 100%. Ja. Florian is natuurlijk ook best wel weggezakt in de afgelopen jaren. Hij heeft wel een talentvol team met veel eigen jeugd, maar hij zal daar best wel moeten gaan bouwen. En dat zal misschien wel tijd nodig hebben, maar misschien kan hij Florian ook binnen 1 jaar weer terughelpen naar de vierde klasse.
0: Hij kent in ieder geval de succesformule, dus dat is hartstikke fijn. We gaan het allemaal meemaken, maar goed nieuws dus voor Hazenwoudse Boys. Ook zij zijn gepromoveerd. Bernardus die zocht ook naar een ticket voor de promotie. Dat is alleen niet gelukt, maar ook flink niet gelukt, hè?
1: Nee, Koen had hem niet op zijn gouden schoen deze keer.
0: Nee.
1: Want Bernardo scoorde niet. Lekkerkerk wel, maar liefst 5 keer. En dat betekent dus dat Bernardo volgend seizoen in de vijfde klasse blijft spelen. En het daar opnieuw zal moeten gaan proberen om promotie af te gaan dingen.
0: Weet je of het bij Hazenwoudse Boys eigenlijk als een soort van geluk werd gezien dat zij een ticket wisten te behalen voor die play-offs? Of hadden ze dit van tevoren wel ingeschat, dat ze dat als doelstelling neergezet?
1: Hazenwoudse Boys of Bernardus?
0: Bernardus.
1: Kijk, door het kampioenschap van Alphen viel er natuurlijk een extra periodeticket naar beneden. Dus in die zin hebben ze wat geluk gehad. Maar het is zeker een doelstelling van Bernardus om bij de bovenste plekken mee te doen in deze competitie. En ik denk dat dat ook wel logisch moet zijn.
0: Ja, wat dat betreft hebben ze wel geluk gehad, dus dat ze het ticket hebben behaald. Alleen dat het niet is gelukt, dat is dan natuurlijk extra zuur. Zeker als je met 5-0 van het veld afgaat.
1: Dat klopt. Weer extra ervaringen bij voor ook een jonge ploeg. En volgend seizoen, je weet natuurlijk niet hoe de competitie er dan uitziet. Je weet niet wat de degradanten uit de vierde klasse doen en hoe goed die zijn, hoe sterk die zijn. En misschien kunnen ze dit jaar zich wel beter meten ten opzichte van Alfa Zuidse Boys. Dat er nu 2 teams bijkomen in de competitie die misschien iets minder sterk zijn.
0: Ja, wat dat betreft even wonderlijke, maar aan de andere kant genoeg nieuwe ervaringen voor komend seizoen om dat mee te nemen.
1: Absoluut, ja. Dat altijd.
0: Nou ja, dat waren de wedstrijden voor deze week. De laatste wedstrijden van het seizoen. Dat betekent dat het er nu volledig op zit. Iedereen kan lekker op vakantie, even lekker uitrusten van het drukke seizoen. Want dat was het toch wel. En ja, volgend seizoen dan opnieuw een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Dat betekent ook dat we jou vanaf volgend seizoen weer gaan spreken. Want ook jij gaat even lekker vakantie houden. We hadden nog wel een vraag hier in de studio, Rick. Want er werd eerder bekendgemaakt dat na het weekend er een nieuwe trainer voor FC Volendam gepresenteerd zou worden. Is dat al zover?
1: Nou, ik zit op dit moment... ik zal niet zeggen hoe ik erbij zit, maar ik sta in vakantiemodus. Dus ik ben op dit moment niet heel erg bezig met het presenteren van de nieuwe trainer.
0: Nee, oké. Okay,
1: maar we kunnen bij het verhaal blijven dat we verwachten dat het ergens deze dagen wel rond zal komen.
0: Ja, precies. Dus je moet nog even die Hawaii Blues uitdoen zometeen om toch nog even te gaan werken.
1: Nou ja, het smaakt er niet vandaag, doe dan maar morgen. Maar...
0: je wacht het ook af, hè, in zover.
1: Ja, mijn directeur die zit nu even op Curaçao.
0: Oh, lekker.
1: Even. Dus ja, als er een belletje komt, dan verwacht ik niet dat hij vroeg op de ochtend komt.
0: Nee.
1: Dus ja, we wachten het af.
0: We wachten het af en dat doen wij ook. Ik ga toch even vragen. Is Robin van Persie eventueel een ideale trainer voor Volendam?
1: Nee, dat denk ik niet. Nee.
0: Dat wordt hem in ieder geval niet. Die naam kunnen we wegstrepen. Nou, daarmee Arne Slot ook meteen.
1: Ja, misschien weet het. Pep Guardiola komt ook nog vrij, hè? Je weet het niet.
0: Wie komt vrij?
1: Pep Guardiola.
0: Die komt ook nog vrij, ja. Dus wat dat betreft genoeg keuze om te maken. Maar ik weet alleen niet of het budget het nou natuurlijk het volhoudt.
1: Als ik hem maar niet eruit ga, dan mag alles.
0: Ja, nee, zo is het ook natuurlijk, ja. Goed, Rick, dankjewel voor dit seizoen. En we hopen je natuurlijk in die tussenliggende periode nog vaak te zien. Maar voor nu even lekker vakantie houden. En we spreken elkaar in ieder geval in het nieuwe seizoen weer.
1: Komt helemaal goed.
0: Oké, mooie dag vandaag, Rick.
1: Jullie ook.

0: Bon Sira en Unbound in de ochtendshow van de studio van Kage Braas. Ik heb een kathaar in op mijn tong.
1: Gadverdamme.
2: Ja. Baba, baba.
0: Waar die nu ineens vandaan komt ook. Geen idee.
1: Nee, zomaar. Je zit op je microfoon hoesje misschien.
0: Ja, maar die neem ik niet mee naar huis. Dus nee. Nou, goed. Bon Sira dus in de ochtendshow van studio van Kage Braas. Zometeen in de ochtendshow dan hoor je de winnaar van het Rad van Fortuin. En dat is altijd het moment dat jij mag bepalen wie wij gaan draaien in de ochtendshow. Daarvoor kun je terecht op @CDL of op Instagram. Daar kun je ook stemmen. Twee platen staan er voor je klaar. En door te stemmen bepaal je mede wie we zo gaan draaien. Want ja, de winnaar met de meeste stemmen, die mogen we dan ook draaien. Rond 9:15 is dat. Dus je hebt ongeveer nog een minuutje of 10 om te stemmen. @CDL of op Instagram in de story. Daar vind je dan de poll. Categorie vandaag is...
1: Albumtracks.
0: Albumtracks.
2: Wauw.
0: Ja.
2: Vind ik een hele leuke categorie, mannen.
0: Vind ik ook, want dat zorgt er ook voor dat er wat onbekendere platen op de radio worden gedraaid. Maar ja.
2: Is een albumtrack altijd onbekend? Dus er zal toch vast wel ergens een track zijn van een album die gewoon iedereen kent, wat geen echte single is of zo. Ja, we hebben het er net nog over gehad.
1: Nou ja, degene die er nu op staat, onder andere Chappell Roan, dat schijnt een van de grootste hits te zijn. Dus dat...
2: Kijk, dat bedoel ik.
0: Dat ligt er zomaar aan, want het is niet officieel uitgebracht als single. Oftewel, je hoort hem niet vaak op de radio. Dus voor veel radioluisteraars is het onbekend. Is het nog geen bekende plaat. Maar voor de fans van Chappell Roan bijvoorbeeld, de andere Tame Impala, is het een bekende plaat.
2: Ja, ja, klopt.
0: Dus ja, in zover is het onbekend.
2: Ja, en natuurlijk op de social media tegenwoordig zijn er steeds meer tracks die gewoon heel populair zijn geworden. En het helemaal een single te zijn.
0: Ja, precies.
2: Ja. Kijk eens, wat een leuk rubriekje blijft het toch.
0: Leuke categorie is het zeker. En daarom dus, @CDL op Instagram in de story. Stem daar en de winnaar, die hoor je zo meteen. Eerst tijd voor het nieuws van 9:30. Je hoort de hoofdpunten van de NOS.
3: Goedemorgen, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Bijziendheid onder kinderen neemt snel toe. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Dat komt onder meer doordat kinderen veel op schermen zitten. Ook lezen ze veel, maken ze huiswerk of tekenen ze. In het centrum van Eindhoven is een vliegtuigbom uit de Tweede Wereldoorlog uitgegraven en opgeruimd. De bom van 250 kilo werd in december ontdekt onder het stationsplein. Het gaat goed met de Deense voetballer Christian Eriksen, die gisteravond in elkaar zakte tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Volgens de arts heeft de pacemaker zijn werk gedaan. Eriksen kreeg het apparaatje nadat hij 5 jaar geleden tijdens het EK een hartstilstand kreeg. Het weer, eerst droog en geregeld zon, bij een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen buien.
0: Door met het nieuws uit de regio krijg je van Richard Arreman. Ries, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hulpdiensten hebben donderdagavond een grootschalige oefening gehouden op het terrein van het zomerspectakel aan het meer. Het scenario draaide om een vechtpartij die uitmondde in een schietincident. Aan de oefening deden 200 figuranten en 55 zogenoemde lotus-slachtoffers mee. Dat zijn acteurs die gespecialiseerd zijn in het realistisch nabootsen van verwondingen. Volgens de organisatie helpt de oefening om de veiligheid tijdens grote evenementen verder te verbeteren. Mantelzorgers uit de regio hebben woensdag genoten van een vaartocht lang over de Nieuwkoopse plassen. Het uitje werd georganiseerd door het steunpunt Mantelzorg van Tom in de Buurt. Tijdens de tocht kregen deelnemers uitleg over de natuur en was er ruimte om ervaringen met elkaar uit te wisselen. De ochtend werd afgesloten met koffie en een lunch. EMM 21 speelt volgend seizoen in de tweede klasse. De ploeg uit Roelofarensveen won de finale van de nacompetitie met 3-0 van Wippolde. Davy Bokhorst, Stijn Rietbroek en Roy Wenink maakten de doelpunten. Dankzij de overwinning is de promotie een feit voor EMM 21. En tot zover het nieuws uit de regio.
0: Yes, Ries, dank je wel voor het nieuws uit de regio. De verkeersinformatie dan uit de regio. Als ik kijk naar het kaartje van de ANWB, leert het mij dat ik niet verder hoef te praten. Want er staan geen files meer, het rijdt lekker door. Hoe is dat op het spoor dan, Pim? Rijdt het daar ook door?
2: Op het spoor rijdt het momenteel lekker door. Er zijn geen storingen of werkzaamheden gemeld binnen de regio.
0: Storingen in je hoofd, maar dat is het enige wat er telt op dit moment. dankjewel, Pim. Wat wil je zeggen?
2: Ja, het zomerspectakel heeft echt mijn genek, merk ik.
0: Ja, inderdaad. Ach, het is tenslotte maandag. En maandag 8 juni, wie wordt de winnaar van het Rad van Fortuin? Je hebt nog 5 minuten om te stemmen. @studio of op Instagram.

0: Er zit een slang in mijn laars. Er zit een slang in mijn laars.
1: Ik moest even nadenken, want ik kijk
0: er zit
1: nooit
0: een slang in mijn laars.
1: Ik kijk namelijk nooit naar de Nederlandstalige versie.
2: Oh, ja, ja,
1: ik moest even over nadenken.
0: Er is een snake in my booth.
1: Ja.
0: Ja. Op naar de sterren en daar voorbij.
1: Dat klinkt toch niet, jongens? Kom op, zeg.
0: Nou, hoe zegt hij dat in het Engels dan?
1: To infinity and beyond.
0: Nou, dat.
1: Dat is toch wat anders?
2: Woody, we're not aiming for the truck. Dat is ook een magische. Dat is,
0: ja. Is dat ook een uitspraak van Buzz Lightyear?
2: Ja, dat is het vliegtuig. Okay. Zegt hij, Woody, we're not aiming for the truck. Goede films, hoor.
0: In Amerika, zeker in van die country steden, zeg maar, hebben veel automobilisten achter een truck een Woody en een Buzz Lightyear hangen. Zoals dat ook in de eerste film te zien was.
2: Serieus?
0: Ja, zeker. Ja.
2: Is Toy Story niet een beetje... Ja, ik ben niet helemaal... Jij bent wat meer thuis in de Disney-wereld. Is Toy Story misschien wel de grootste Disney-film?
0: Nee.
2: Oh.

0: Ook niet.
1: Ja, Frozen is wel gigantisch trouwens.
0: Frozen is zo uitgebuit.
1: Dat is
0: niet
1: echt bizar.
0: Je, trouwens, over Cars gesproken, even snel tussendoor.
1: Wauw, ik weet waarmee je gaat komen.
0: Ik heb nog twee andere dingen namelijk die ik toch nog even wil vermelden voordat we naar het Rad van Fortuin gaan. Maar Enzo Knol, de welbekende vlogger, die zijn zoontje die is afgelopen weekend verjaard. Is een twee jaar geloof ik geworden. En zijn zoontje is helemaal gek van Cars.
1: Ja.
0: Dit Enzo Knol die heeft dus een auto gekocht. Helemaal beplakt à la natuurlijk Lightning McQueen. De hoofdpersonage uit Cars. En die heeft hij gewoon gekocht. 4 ton kostte die auto. Nou, dat is wel een flinke, flink verjaardagscadeau voor een jongetje van 2.
1: Nou, volgens mij had hij voor zichzelf gekocht. Want hij was jarig. Riffen was al een tijdje geleden jarig.
0: Oh, heeft hij,
1: hij heeft voor zichzelf als
0: Enzo Knol is in, inderdaad. Want Knol is inderdaad in juni jarig en Miron ook iets later in juni.
1: Maar het is zo gaaf.
2: Je vroeg trouwens net, wat is nou het grootste binnen Disney dan qua franchise?
0: Ja, je wijst naar mij, maar dat is Pim.
2: Ja, okay. Het Marvel Cinematic Universe, dat is de grootste. Gevolgd door Star Wars en daarna Frozen.
1: Ja, okay, maar ik heb het over de tekenfilms, zeg maar. Ik vind Disney valt voor mij onder tekenfilms. Maar goed, nee, over dus die auto. Want Cars is dus ook een Disney-film.
0: Mm-hmm.
1: Kijk, Wesley, jij hebt een dochter, dus je hebt die meegekregen. Maar volgens mij is Cars toch voor iedere jongen toch gewoon een soort het magische Valhalla. Dat is toch gewoon alles wat je wil zoeken.
2: Nou, maar dat is helemaal achterhaald inmiddels, weet je. Dat is lang geleden. Het is 20 jaar oud, hè, die film.
1: Ja, maar het was laatst de Cars 3.
2: Cars 3, dat is gewoon een grote flop geweest. Cars 2 was misschien om 1 september, maar Cars 3 was een gigantische flop.
1: Maar worden jullie nou niet warm van zo'n auto? Dat jullie denken...
0: Nee, ik heb helemaal niks met auto's ook. Dus nee.
1: Dus als ik nu ga zeggen, Enzo Knol die staat buiten met zijn Lamborghini en zijn Cars auto, dan zeg jij, rij maar door, joh.
0: Nee, want die heb ik al gezien, dus ik vind het niet zo boeiend.
1: Goh. Okay, dan. Nou, ik zou het niet weten dat ik meemaak, hoor.
0: Ik ben bij Enzo Knol thuis geweest, dus ik vind het allemaal niet zo boeiend.
1: Is het een gezellige gozer?
0: Ik vind het een leuke gast, hoor.
1: Leuk.
0: Absoluut.
1: Hoe oud is Enzo? Is hij tegen de 30? Of is hij zo'n 20?
0: Ja, inmiddels wel ook richting 30. Wel. Ja. Is hij al niet 30?
2: Kijk, 33.
0: 33 al inmiddels. Ja, hij schiet maar 2 jaar met mij, dus in zoverre... Dus net of dat we met elkaar buiten hebben geknikkerd, weet je wel, dat idee. Zeg nog even 1 ding over voetbal dan. Want afgelopen weekend, gisteren, dat is afgelopen weekend... speelde Marokko een oefeninterland tegen Noorwegen.
2: Ja,
0: of naar Nouzeïr Mazraoui.
2: Ja.
0: Die is natuurlijk geselecteerd voor het Marokkaanse elftal voor het WK voetbal.
2: Mm-hmm.
0: Waren het niet dat hij gisteren een blessure heeft opgelopen. Dus zijn deelname aan het WK die staat op het spel op dit moment.
1: Nee.
0: Ja.
2: Oh.
0: En Richard, nog 1 ding voor jou. We hebben het een tijd geleden gehad over Daffy.
2: Ja, je hebt opnieuw album, had ik begrepen, of zoiets.
0: Nou ja, ze is bekend natuurlijk van de hit Mercy. Volgende maand, voor het eerst in 15 jaar, staat ze weer op het podium in de VK, oftewel het Verenigd Koninkrijk.
2: Oh ja, dat was inderdaad, ja, bizar.
0: Hebben we dat ook weer gehad?
2: Dat is heel verhaal is dat toen geweest. Ze was toen ze zo beroemd werd ze ontvoerd. Is ze verkracht. Het is echt heftig geweest.
0: Ja, heftig verhaal.
2: En ze heeft zelfs niet eens in Engeland is ze ontvoerd. Nee, ze is meegenomen naar het buitenland. Dus kun je nagaan.
0: Ja.
2: Dat is wel heftig, hoor.
0: Maar goed, het goede nieuws is dus... ze is weer terug van weg geweest. En ze weet de weg naar het podium weer te vinden. Dus dan heb je dat ook weer meegekregen. Hier in de ochtendshow. Het Rad. Ja, Hans, dankjewel. Het Rad van Fortuin van vandaag, maandag 8 juni 2026, staat in het teken van de categorie...
2: Albumtracks.
0: De 2 albumtracks, oftewel platen die niet zijn uitgebracht in de zin van... nou, radiostations, alsjeblieft, laat het alsjeblieft horen op de radio en maak ons groot. Maar wel op albums zijn verschenen en onder de fans misschien wel heel veel zijn beluisterd.
2: Ja.
0: Maar voor de radioluisteraars niet altijd even bekend zijn... toch zijn het knijtgoeie tracks. En daarom dachten we, laten we de categorie albumtracks eens in het leven roepen in het Rad van Fortuin. Nou, Richard en ik hebben allebei een albumtrack uitgekozen. Mm-hmm. Van wie heb jij dat gedaan, Ries?
2: Ik ben gegaan voor de Tame Impala en The Moment.
0: The Moment, dat is een plaat die in eerste instantie niet per se een belletje doet rinkelen. Maar bij de fans, zeker wel.
2: Ja.
0: Daar is dat belletje dan. Ik ben gegaan niet voor Tame Impala. Al had ik daar wel voor zijn gegaan als ik had geweten dat Ries ervoor was gegaan. Ik ben gegaan voor Chappelle Rowan en Had to Go. Is een plaatje wat dus echt wel viral gaat.
1: Joh.
0: En zelfs in...

0: de top 3 staat van meest gestreamde nummers van Chappell Roan.
1: Ja.
0: Maar die kennen we dan weer van Pink Pony Club onder andere. Dus ja, dat is niet per se een plaat die we op de radio hebben gehoord.
2: Subway.
0: Ja, sorry?
2: Subway toch?
0: Inderdaad. Ja. En maar goed, dat zijn de twee platen die we voor je hebben klaargezet op @studio of op Instagram. Aan jou de taak was om te stemmen. Want jij bepaalt uiteindelijk wie we gaan draaien hier in de ochtendshow. Ja, Ries, het is de hoogste tijd om weer het muntje de computer in te steken.
2: Ja,
0: om ervoor te zorgen dat we een winnaar hebben, toch?
2: Zeker.
0: Nou, daar komt-ie.

0: Ja, voor de allereerste keer de albumtracks in het Rad van Fortuin. Wordt het Chappell Roan of toch Tame Impala?
1: Ja, ik moet zeggen, het ging een lange tijd ging het gelijk op. Alleen de laatste anderhalf tot twee uur is er ineens een flinke inhaalslag gemaakt. En daardoor hebben we een winnaar. Met 60% van de stemmen is dat geworden Chappell Roan.
2: Het Rad van Fortuin.

0: Hij valt de meesteres in rijmen. H-O-T-T-O-G-O. Oftewel, had to go. Chappell Rowan, het is de winnares van het Rad van Fortuin van vandaag in de categorie Album Tracks. Jij koos ervoor met 60% van de stemmen. En daarmee zorgde je ervoor dat zij werd gedraaid hier in de ochtendshow. Ja, dat allemaal in de categorie dus Album Tracks is niet de categorie die we morgen hanteren, want...
1: Het Rad van Fortuin.
0: Het is weer de hoogste tijd om een slinger te geven aan het rad die hier in de studio staat. Dat gaat Pim allemaal doen vandaag. En ja, Pim, het is aan jou om weer een nieuwe categorie te bepalen door een slinger aan te geven. Ben je er klaar voor?
2: Ja, het is weer één grote eer. Ik ben aan het genieten. Ik sta erbij.
3: Nou, je moet niet genieten, je moet draaien.
0: Ja, je moet draaien. Je moet even wat doen nu.
2: Spannend.
0: Hou je hand op.

0: de categorie is geworden. Ik zit even te kijken hoor.
1: Je mag gewoon terug te draaien, nee toch?
0: Vergeten parels.
2: Oh, ja, ja.
1: Oké.
2: Twee vergeten parels morgen in de ochtendshow in het Rad van Fortuin. En vanmiddag komen ze weer online, @studiohalf op Instagram. Zorg ervoor dat je stemt, want uiteindelijk bepaal je daardoor wie wij gaan draaien rond 9:15. En ja, Ries, heb je alvast een iets in gedachten?
1: Ik heb er al een, ik ben een aantal opschrijven, dus...
2: Paolo Nutini en Nieuwsjoel zeker?
1: Nee, niet.
2: Oké. Okay. Nou, vanmiddag komt hij online, @studiohalf op Instagram. Houd in de gaten. En stem vooral. Is nieuwe muziek. Devin Again en Snake the Drain.

0: Er zit een slang in mijn laars. Zou ik hier kunnen zeggen. Snake the Drain van Devin Again in de ochtendshow. Met op de achtergrond het geluid van een drummende Richard Arreman.
1: Lekker hoor.
2: Ik zit even te kijken wat hier hebt staan.
1: Ja.
2: Wat heb jij klaarstaan nu?
0: Wat heb je klaarstaan?
2: In het systeem. Ik zie iets staan met Arunangs Hubanar J. Airbus Cabin PA Beep Tone Passenger Announcement. Oh, dat is die.
1: Er gebeurt van alles weer.
2: Ja, dat is die.
0: Ja. En dat is voor zometeen als Thijs van der Dussen afscheid namens ons gaat nemen. Eerst nog even te vertellen dat er genoeg te lezen is op studioalf.nl en studiokagenbraas.nl. Zoals?
2: Een mega drugslab met duizenden liters chemisch afval opgerold. Celstraffen voor verdachten. Je kan nog eventjes wat foto's terugkijken van het zomer spektakel aan. Meer van afgelopen weekend natuurlijk.
0: Zo is het inderdaad. Studiokagenbrazen.nl.
2: Ja, studiokagenbrazen.nl. Te weinig animo voor middelbare school in Kagenbrazen. Slechts 10 tot 21 leerlingen per jaar. Waar dat precies is, dat kun je daar teruglezen. Ja, en effectief EMM 21 terug in de tweede klasse na zegen op Wippolde. Daar kun je ook de wedstrijd weer helemaal teruglezen. En kijken.

0: Tot slot nog een grap van vandaag. Ja, Pim en Ries, wat krijg je als je een kangoeroe met een schaap kruist? Dus wat krijg je als je een kangoeroe met een schaap kruist?
1: Springende wol, weet ik wat.
2: Ja,
0: wat zeg jij nou?
1: Springend wol.
0: Dat is goed.
3: Ja. Oh, ja hoor. Okay. Dit is balen.
0: Tot slot, wat legt een ijdele kip?
1: Wat legt een ijdele kip?
0: Wat legt een ijdele kip?
2: Ijdele.
0: Nee, een spiegel-ei.
1: Oh ja, dat was het, ja.
2: Goh.
1: Je hebt hem al een keer genoemd, deze. Inderdaad.
0: Ja, maar toch wist je hem niet meer.
1: Nee, ik wist hem niet meer, nee.
2: Het wordt een repeterend iets, dit.
1: Ik vond het heel wat achter springend wol goed had. Dus.
2: Ja, bizar.
1: Ja.
2: En daar baalde Wesley van, en daar baalde die van.
1: Ja, echt wel. Hey, volgens mij moeten we een beetje opgeschieten, want anders gaan we daar ook de alarm mee maken, want Castellum hier zag het als ze gaan testen.
0: Oh, gaan ze weer een alarm? Of, ja. Ja, of dat we te laat zijn, dat kan natuurlijk ook. Hè?
1: Ja,
0: dat kan. Ja, we moeten Thijs niet te lang laten wachten. Nee, dus zeg, het zit erop voor nu. Morgen zijn we het weer om 7 uur met aflevering 536 van de ochtendshow op Studio VK Gebrazem. Voor nu, mooie maandag en tot morgen.
1: Houdoe.
2: Houdoe.
4: Jongens, vergeet niet, maak er wat van.
5: Wauw. De ochtendshow. Padellen, Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen, Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 10 uur.
7: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. NAVO-vliegtuigen hebben boven Letland een Russische drone neergehaald. Dat zegt een woordvoerder van de Letse strijdkrachten. Mogelijk was de drone onderdeel van een Russische aanval op de Oekraïnse regio Zaporizhia van vannacht. Volgens de gouverneur van de regio kwamen daarbij 5 mensen om en raakten 14 anderen gewond. Bij de aanval raakten huizen en wegen beschadigd. Ook in Rusland is schade ontstaan door aanvallen die volgens lokale bestuurders het werk waren van Oekraïne. Het conflict tussen Iran en Israël is opnieuw opgeleid. Gisteren vuurde Iran raketten af op Israël. En vannacht reageerde het Israëlische leger met aanvallen op onder meer de hoofdstad Teheran. Ook vanochtend waren er aanvallen over en weer. Volgens het Israëlische leger zijn in Iran militaire doelen geraakt. In Israël was het luchtalarm te horen. In reactie op de Israëlische aanvallen zeggen de Houthis in Jemen de Rode Zee te sluiten voor Israëlische schepen. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden eerder vanochtend al een raket af op Israël. De verhoren van de coronacommissie zijn hervat. Burgemeester Hubert Bruls van Nijmegen komt aan het woord. Hij was tijdens de pandemie voorzitter van het Veiligheidsberaad van 25 veiligheidsregio's in Nederland. Die gingen onder meer over het uitvoeren en handhaven van de avondklok. Het gaat goed met de Deense voetballer Christian Eriksen. Dat heeft de arts van het Deense elftal gezegd. Eriksen zakte gisteravond in elkaar tijdens een oefenwedstrijd tegen Oekraïne. Volgens de arts heeft de pacemaker van de voetballer zijn werk gedaan. Hij was snel weer bij bewustzijn en liep zelf het veld af. Het weer droog met vooral in het oosten geregeld zon. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen regen. Morgen dan wisselvallig en maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: about you.
1: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
2: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 11 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen zullen aanhouden. Voor het eerst sinds het ingaan van het bestand bestoken Israël en Iran elkaar weer met raketten. Israël zegt dat er in het midden en westen van Iran militaire doelen zijn geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in Teheran. In Israël ging het luchtalarm af. De Houthis in Jemen zeggen de Rode Zee te sluiten voor Israëlische schepen in reactie op de Israëlische aanvallen. De Houthis zijn een bondgenoot van Iran en vuurden eerder vanochtend al een raket af op Israël. Het dodental als gevolg van een aardbeving in de Filipijnen is opgelopen naar zeker 15. Ook zijn er meer dan 200 gewonden. De beving had een kracht van 7,8. Er waren ook nog zeker 16 naschokken. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Er werd gewaarschuwd voor tsunamigolven, ook voor Japan en Indonesië. Daar zijn vloedgolven gezien van ongeveer een meter hoog. Over schade is nog niets bekend. Het gevaar voor een tsunami is inmiddels geweken. De Franse zanger Patrick Bruel is opgepakt op verdenking van seksueel geweld. Er zouden meerdere aangiften tegen hem zijn gedaan. Bruel wordt volgens Franse media verhoord in een onderzoek naar beschuldigingen van verkrachting en seksuele mishandeling. De naam van de 67-jarige zanger wordt al langer genoemd in onderzoeken van de Franse justitie. Bruel heeft de beschuldigingen altijd tegengesproken. Steeds meer kinderen wereldwijd zijn bijziend. Ze kunnen niet scherp in de verte zien. Ook in Nederland stijgt het aantal kinderen dat al op de basisschool een bril nodig heeft. Volgens oogartsen spelen ze minder buiten, terwijl daglicht en in de verte kijken belangrijk is. Oogartsen zouden graag willen dat scholen vaak meer kinderen naar buiten laten gaan. Het weer droog met vooral in het oosten geregeld zon. Er staat weinig wind en het wordt een graad of 21. In de loop van de dag meer bewolking en vanuit het westen regen. Morgen wisselvallig en 18 graden.
2: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Het Israëlische leger verwacht dat de aanvallen op Iran meerdere dagen aanhouden. Voor het eerst sinds het ingaan van het bestand bestoken Israël en Iran elkaar weer met raketten. Israël zegt dat er in het midden en westen van Iran militaire doelen zijn geraakt. Er zijn onder meer explosies gehoord in Teheran. In Israël ging het luchtalarm af. Burgemeester Bruls van Nijmegen vond dat de versoepelingen tijdens de coronapandemie te snel gingen. Dat zei hij tijdens de parlementaire enquête Corona in de Tweede Kamer. Destijds was Bruls voorzitter van het Veiligheidsberaad. Dat zijn de 25 regio's die de landelijke coronamaatregelen moesten uitvoeren en handhaven. In de zomer van 2020 werden de eerste maatregelen versoepeld, 3 maanden na de eerste landelijke maatregelen. Festivals en evenementen mochten toen weer doorgaan. Volgens Bruls ging dat te snel. Tijdens het verhoor gaf hij ook aan dat de maatregelen niet altijd duidelijk waren. Netbeheerder Tennet krijgt een nieuwe directeur. Frans Everts gaat het bedrijf vanaf eind dit jaar leiden. Hij is nu nog directeur van Shell Nederland. Tennet staat voor grote uitdagingen. Het stroomnet in Nederland is overvol, waardoor bedrijven en nieuwe woonwijken niet op het net kunnen worden aangesloten. Frans Everts is benoemd als directeur voor 4 jaar. Supermarkten en andere grote bedrijven uit de detailhandel hebben hun lidmaatschap van werkgeversorganisatie VNO-NCW opgezegd. Ze vinden de contributie te hoog en de lobbyorganisatie zou niet genoeg voor hun belangen opkomen. Het gaat om 2 brancheorganisaties die onder meer Jumbo en het moederbedrijf van Albert Heijn vertegenwoordigen. Het weer droog en af en toe zon. Het is 20 tot 22 graden. In Zeeland valt mogelijk wat regen. Morgen dan bewolkt en regenachtig en zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

But you got me on fire. You got me going.

0: Tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indië Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Ook in Moldavië is een drone het luchtruim binnengedrongen. Dat gebeurde vlakbij de grens met Oekraïne. Waar de drone vandaan kwam is niet duidelijk. Het toestel stortte neer in een weiland. Boven Letland werd een drone neergehaald door NAVO-vliegtuigen. Die drone kwam uit Rusland, maar het is nog onduidelijk of het ook om een Russisch toestel gaat. De afgelopen tijd komen er ook steeds vaker Oekraïnse drones in andere landen terecht. Het komt omdat Rusland het signaal van deze drones verstoort. Vorige week ontplofte een Oekraïnse drone in Roemenië. In de Filipijnen is het dodental als gevolg van een aardbeving opgelopen naar zeker 32. Ook raakten meer dan 200 mensen gewond. De beving had een kracht van 7,8 en er waren ook nog zeker 16 naschokken. Meerdere gebouwen zijn ingestort. Vrijwilligers zoeken nu naar overlevenden onder het puin. Op een middelbare school in Utrecht is een klaslokaal ontruimd vanwege een melding van een leerling met een vuurwapen. De leerling met het vermeende wapen moest binnenblijven. Zij is gecontroleerd, maar bleek geen wapen te hebben. Ook in de kluisjes van de school is niets gevonden. Er is één meisje opgepakt vanwege het doen van een valse melding. Of het gaat om een leerling van de school in Utrecht en hoe oud ze is niet bekendgemaakt. De Amsterdamse modeondernemer Martijn N. heeft in hoger beroep van zijn zedenzaak een langere straf gekregen. Het Hof legde hem 3,5 jaar cel op. Dat is 2 jaar meer dan de rechtbank. Volgens het Hof is bewezen dat N. 2 mannen heeft verkracht. En ook is hij veroordeeld voor aanranding en ontucht met 2 jongens van 15. Het weer. Op de meeste plekken is het droog met af en toe zon. Later vanmiddag vanuit het westen buien. Het is zo'n 21.

0: graden en tijdens de regen kan het afkoelen naar 15 graden. Morgen dan wisselvallig en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Schaap van de ANWB. Er staat een file in de regio op de A13 Rotterdam-Den Haag voor Delft-Noord. 4 kilometer en 10 minuten. Komt er een ongeluk, de rechterrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Studio Alphen.

Studio Alpha.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
1: Ja, hij zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
4: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
4: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaat.
4: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
5: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
4: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
6: Wij zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
4: Vacature@studioalve.nl.
0: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
7: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 2 uur.
8: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft aangekondigd de aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau Fars. Ze waarschuwen voor nog hardere aanvallen als dat gebeurt. Gisteravond vuurde Iran raketten af op Israël. Israël reageerde daarop met aanvallen op doelen in Iran. Vanochtend waren er ook aanvallen over en weer. De Amerikaanse president Trump heeft beide landen opgeroepen om te stoppen en zegt nu dat er vredesonderhandelingen aan de gang zijn. De veiligheidsregio's hadden tijdens de coronapandemie moeite met de invoering van de avondklok. Dat zei de oud-voorzitter van het Veiligheidsberaad, Hubert Bruls, bij de coronacommissie. De avondklok gold in 2021 ruim 3 maanden. Mensen moesten toen tussen 9 uur 's avonds en 4:30 's ochtends binnenblijven. Met de invoering van die maatregel werden mensen van hun grondrecht beroofd, zonder dat goed werd aangetoond waarom, zei Bruls. Sommige burgemeesters vreesden daarom voor spanningen. In een aantal steden kwamen er ook inderdaad avondklokrellen. Termieten vestigen zich steeds vaker in Nederland, zeggen onderzoekers. De insecten komen van nature niet in Nederland voor en ze zijn hier met name terechtgekomen via de internationale handel in planten zoals olijfbomen. Er zijn in Nederland kolonies van 6 verschillende termietensoorten gevonden, met honderden tot miljoenen termieten per kolonie. De insecten kunnen schade aanrichten aan houten gebouwen, bomen en andere houtproducten. Onderzoekers adviseren de overheid daarom om maatregelen tegen de termieten te nemen. Het weer op de meeste plaatsen droog met af en toe zon. Later vanmiddag vanuit het westen regen. Het is zo'n 21 graden. Tijdens de regen kan het afkoelen naar 15 graden. Morgen dan bewolkt met regen en zo'n 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Head en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 3 uur.
2: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Nederland doet niet genoeg om discriminatie tegen te gaan. Dat schrijft de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme in een nieuw rapport. De huidige aanpak zou vooral gericht zijn op incidenten, waardoor structurele patronen blijven bestaan. Ook bij de overheid. Discriminatie en racisme zijn volgens de commissie diep geworteld in de samenleving. De overheid moet daarom niet alleen zelf stoppen met discrimineren, maar ook discriminatie voorkomen en actief bijdragen aan gelijkheid en gelijkwaardigheid. Iran heeft aangekondigd de aanvallen op Israël te stoppen, tenzij het Israëlische leger opnieuw Libanon aanvalt. Dat meldt het Iraanse staatspersbureau Fars. Gisteravond vuurde Iran raketten af op Israël. Israël reageerde daarop met aanvallen op doelen in Iran. Vanochtend waren er opnieuw aanvallen over en weer. Mensen met een beperking worden in Nederland nog steeds achtergesteld. Dat oordeelt het College voor de Rechten van de Mens. Onder meer op het gebied van werk, zorg en onderwijs kunnen ze niet volledig meedoen. 1 op de 4 zegt het gevoel te hebben niet mee te tellen in de samenleving. Ook hebben veel mensen met een beperking financiële zorgen. 2 jaar geleden uitte de VN forse kritiek op hoe Nederland omgaat met mensen met een beperking. Volgens het college zijn sindsdien wel stappen gezet, maar is het nog altijd niet genoeg. Termieten vestigen zich steeds vaker in Nederland, zeggen onderzoekers. De insecten zijn hier met name terechtgekomen via de internationale handel in planten zoals olijfbomen. Termieten kunnen schade aanrichten aan houten gebouwen, bomen en andere houtproducten. Onderzoekers adviseren de overheid daarom om maatregelen tegen de termieten te nemen. Het weer bewolkt met af en toe lichte regen. Later vanuit het zuidwesten stevige buien met plaatselijk veel regen. Ook vanavond regent, koelt dan af tot een graad of 12. Morgenochtend af en toe zon, 's middags weer kans op regen met onweer en het wordt dan ongeveer 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Oh, we gaan straks even snel door.
2: Het is een doelpunt, ja hoor.
3: Je kan hier heel rustig zitten en denken, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het super mooi uit.

0: zegt het, die keurt hem af. Hij schiet hem in het doel.
1: Wij zijn erbij.
2: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
1: Jij bent erbij.
2: Alle supporters van Zwammerdam die gaan uit hun plaats.
1: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
3: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
1: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
4: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
1: Vacature@studioalve.nl.
5: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indië Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
6: Dit is Studio Alphen, met het nieuws van 4 uur.
7: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Zowel Iran als Israël hebben gezegd te stoppen met elkaar aan te vallen. Een hoge functionaris in Israël zegt dat dit op verzoek van de Amerikaanse president Trump is. De Israëlische premier Netanyahu zou met Trump hebben gebeld vandaag. Volgens bronnen zou Netanyahu na het telefoontje de opdracht hebben gegeven om een nieuw bombardement te stoppen. Eerder meldde een Iraans persbureau al dat de aanvallen op Israël zouden ophouden als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Het aantal meldingen van mogelijke overtredingen van de privacywet is flink gestegen. Het afgelopen jaar kwamen bij de autoriteit persoonsgegevens 13.500 klachten binnen. En dat is 75% meer dan een jaar eerder. De meeste klachten gingen over organisaties die niet transparant waren over welke persoonsgegevens ze gebruiken. En ook weigerden sommige organisaties gegevens te verwijderen. Volgens de voorzitter van de autoriteit persoonsgegevens komt de toename van het aantal klachten vooral doordat mensen meer weten over het belang van bescherming van persoonsgegevens. Het kabinet wil dat het strafbaar wordt om kinderen onder de 16 in te zetten voor commerciële doeleinden op internet. Het gaat daarbij om bijvoorbeeld video's van mensen met kinderen die op sociale media vakanties of spullen promoten. Het kabinet wil dat dat onder de wet op kinderarbeid gaat vallen. Tennisser Mees Ruttering is uitgeschakeld in de eerste ronde van de Libema Open. Hij verloor op het gras van Rosmalen in 2 sets van Benjamin Bizou uit Frankrijk. Het werd 4-6, 4-6. De 18-jarige Ruttering staat op plek 454 op de wereldranglijst en kreeg een wildcard voor het hoofdtoernooi. Het weer bewolkt met af en toe regen. Vanavond opnieuw buien. Het koelt dan af tot een graad of 12. Morgenochtend af en toe zon, maar 's middags weer regen en ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De eerste dagelijkse files van de avondspits ontstaan in het westen van het land. De meeste oponthoud zien we nu op de A4 van Amsterdam naar Rotterdam. Tussen Hoogmade en Den Haag-Zuid 20 kilometer langzaam rijden en stilstaan. En dat kost je een kwartier. En de A20 van ons richting Gouda voor Moordrecht 5 kilometer met 5 minuten vertraging. En datzelfde geldt op de A20 de andere kant op. Van Gouda naar Hoek van Holland voor Nieuwekerk aan de IJssel 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Dit is Studio Alphen.
9: Met nu.
6: Dit is de dag.
9: Wij zijn erbij. Net als jij.
6: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: Ja, we kunnen er geen genoeg van krijgen. Ieder jaar is het weer zover. We gaan natuurlijk het zomerspektakel beleven. Vandaag de eerste dag. En daarvoor gaan we even bellen. Met de organisatie van het zomerspektakel in de naam van Stanley De Loze. Stanley, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Wesley. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ik weet niet of je er inmiddels al spijt van hebt, of al heel snel spijt van had, maar terug naar vorig jaar. Daarin heb ik jou gevraagd om naar de wens om Marco Borsato ooit naar het zomerspektakel te krijgen. Dat werd uiteindelijk groot nieuws in binnen- en buitenland, heb ik begrepen.
2: Ja, dat is volledig spiraal gegaan, inderdaad. En met uiteindelijk zijn vrijspraak en daarmee, denk ik, juridische rechtelijke rehabilitatie. Ja. Hebben we uiteraard een poging gedaan.
1: Maar, je hebt een poging gedaan?
2: Ja, uiteraard.
1: Ja.
2: Uiteraard, aan de voorkant al, toen het zo viraal ging, mijn opmerking, hebben we al contact gehad met de boeker. We zien jullie wat er gebeurt en daarmee een soort het eerste recht geclaimd. Maar goed, ja, zoals je weet is hij nog niet zo ver dat hij alweer gaat optreden.
1: Nee.
2: Dus we houden het nauwlettend in de gaten, dus wie weet.
1: Ja, wie weet. Dus het lijntje is in ieder geval uitgezet. En op het moment dat hij weer beslist om op te gaan treden, dan weet hij jullie in ieder geval te vinden.
2: Zeker, zeker.
1: Zo is het.
2: Ja, absoluut, absoluut.
1: Is het iets wat jullie dan... Nou ja, goed, dat moeten we natuurlijk afwachten of het voor 2027 gaat gebeuren. Maar het is wel iets wat dus op het lijstje staat. Heb jij of...

0: Horen jullie vanuit jullie netwerk een idee of hij weer gaat optreden eigenlijk?
1: Nee, die lijnen hebben wij niet. Nee. Kijk, hij heeft wat televisiedingen gedaan natuurlijk met Sergio Herman. Hè,
0: ja,
1: dat interview. Dat zijn de eerste stapjes. Nou, hier en daar zie je wat beelden opduiken natuurlijk. Dat hij optreedt op een wat privé getint feestje. Ja, geen idee. Dus we houden het in de smiezen. En zodra er ook maar een openingetje is dat hij weer wat gaat doen, dan gaan we informeren.
0: Ja, dat zijn jullie.
1: Als ik in mag schatten, dan denk ik dat hij Elredome gaat doen als hij begint. En dan gelijk maar een keer of 12 in overtreffende trap op Suzanne Freek van de afgelopen weken.
0: Ja.
1: Maar we houden dat nou letterlijk in de gaten. En als de kans zich voordoet, dan zijn we alert.
0: Dan zijn jullie op de stoep en wij staan dan ook uiteraard weer bij jou op de stoep om daarnaar te vragen. Hè? Zo is het ook.
1: Dat neem ik aan, ja.
0: dan het weerbericht voor dit weekend. De weersverwachtingen voor het weekend schieten de afgelopen dagen alle kanten op. Wat is de huidige stand van zaken wat jullie verwachting betreft?
1: Vandaag ziet het sowieso goed uit. Nu nog wat winderig. In de loop van de dag gaat het liggen en wordt het best aardig weer. En een zonnetje. Zaterdag en zondag is wat wisselvallig. Bewolking, hier en daar wat neerslag en zon. Wel een paar graden warmer dan vandaag. Dus wat dat er gaat, had het beter gekund. Maar lijkt het erop dat het niet helemaal tegenvalt.
0: Nee, maar hebben jullie wel bepaalde maatregelen nog moeten treffen? Alvast op voorbereiding mocht het slechter weer worden?
1: Nee, niet anders dan normaal.
0: Nee.
1: Kijk, regen, ja, we wonen nou helemaal in Nederland. Hè, dus je weet wat dat kan gebeuren. En de mensen moeten zich vooral voorbereiden en erop kleden. En wind lijkt zo nu en dan matig te zijn, maar ook geen stormachtige proporties aan te nemen. Dus we zijn eigenlijk redelijk gesteld. En het had voor het mooie wat zonniger, wat droger kunnen zijn. Maar de warmte van het Pinksterweekend met richting de 30 graden hoeft natuurlijk ook niet.
0: Nee, dat is ook zo. Eigenlijk is het ook nooit goed, hè?
1: Wat stabieler, maar...
0: Ja.
1: Ik denk dat het goed komt, gezien de voorspellingen. We hebben een directe lijn met een weerconsulent. Die houdt ons op de hoogte. Heel locatie, heel specifiek. En het is natuurlijk... het is ook plaatselijk.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Iran en Israël hebben gezegd te stoppen met elkaar aan te vallen. Een hoge functionaris in Israël zegt dat dit op verzoek is van de Amerikaanse president Trump. Netanyahu zou met Trump hebben gebeld. Discriminatie in Nederland moet structureler worden aangepakt, vindt de Staatscommissie tegen Discriminatie en Racisme. De bestrijding van discriminatie zou nu vooral gericht zijn op incidenten, waardoor structurele patronen blijven bestaan. Vorig jaar zijn er 13.500 klachten binnengekomen over mogelijke overtredingen van de privacywet. De meeste klachten gingen over organisaties die niet transparant waren over welke persoonsgegevens ze gebruiken. Het weer bewolkt met af en toe regen, later stevige buien. Het koelt dan af tot ongeveer 12 graden.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is in het westen op gang aan het komen. De meeste files zijn dagelijks en hebben niet al te veel vertraging, hoger zo'n 5 minuten. Wat wel opvalt is de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen knooppunt Hofvliet en Den Haag-Zuid 15 kilometer file rijden met een kwartier vertraging. En de A16 Rotterdam-Breda tussen het Terbrechtseplein en knooppunt Ridderkerk. Ook daar een kwartier extra reistijd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: We gaan het even hebben over squash. Want squashvereniging Alphen aan de Rijn. Sinds het verdwijnen van Nieuwe Sloot, waar ze eerder in zaten gevestigd, hebben ze geen onderkomen gehad. En dat heeft voor veel frustratie, maar ook voor veel zorgen gezorgd. Eerder belden we daar al over met de voorzitter van de squashvereniging, Bert Dijkstra. Vandaag hebben we Dennis Bekelen aan de telefoon. Want Dennis, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Jullie zijn een jaar dakloos geweest. Maar er is inmiddels een ontwikkeling. Want er is een nieuwbouwplan en die is ook doorgezet. Oftewel, er komt een nieuwe locatie voor jullie.
2: Ja, zeker. Het heeft even geduurd, maar er is een locatie inderdaad. En alles is in volle gang op dit moment.
1: Hoe blij zijn jullie dat het nu eindelijk zover is?
2: Van de schaal van 1 tot 10, zitten we op een 12 op dit moment.
1: Ja, op een 12. Ja, dat wil ik zeggen, ja. Want het heeft natuurlijk ook veel invloed gehad, hè, op de squashvereniging zelf. Want wat hebben jullie in die tussentijd kunnen doen? Hebben jullie een soort van tussenlocatie gehad? Of was er helemaal niks?
2: Helemaal niks eigenlijk. We hebben wel wat locaties in Alphen aan de Rijn waar gesquashed kan worden, maar... Ja, dat is eigenlijk niet toereikend voor wat wij nodig hebben. Dus het is op dit moment een beetje versplinterd. Hè. Sommige mensen zijn naar Leiderdorp gegaan, sommige naar Leiden. Ik speel zelf bij de Sluipers in Reeuwijk. Een aantal mensen naar Gouda. Dus ja, dat is een beetje versplinterd geraakt. Maar we hebben nog wel contact onderling. Er is ook nog een appgroep waar we nog in zitten. En we gaan er eigenlijk vanuit dat als er een hele nieuwe locatie is, dat we toch weer een hoop leden weer terugkomen bij ons.
1: Ja, want is daar al een soort van toezegging op gedaan of een soort van contractje ondertekend van als er zo meteen een nieuwe locatie is, kom dan alsjeblieft terug? Of heeft dat ook wel echt effect gehad op het ledenaantal?
2: Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Kijk, de meeste mensen die zullen zeggen van ik vind het super fijn als er weer een hele mooie nieuwe locatie zijn. Want dat is natuurlijk wel het geval. Hè. Nieuwe Sloot was ontzettend oud al. Een beetje vervallen eigenlijk ook. Er komt straks een ontzettend mooie nieuwe locatie. Dus heel veel mensen hebben gezegd van wij willen echt gewoon weer een halve spelen. Want het ledenaantal was behoorlijk inmiddels. En de meeste mensen die hebben aangegeven van wij willen gewoon graag weer naar Alphen toe komen. Helemaal als het allemaal nieuw wordt.
1: Ja, een nieuwe locatie, hè, nieuwe functies, nieuwe accommodatie, de nieuwe geur van de sporthal. Dat helpt natuurlijk ook wel mee. Dus je hoopt dan die leden weer terug te krijgen. En dus ook nieuwe leden aan te nemen, want daar sta je natuurlijk ook voor. Maar kun je toch even beschrijven, misschien beeldend proberen uit te leggen, hoe die nieuwe squashhal er zo meteen uit komt te zien dan? Zowel van binnen als van buiten.
2: Het wordt een mooie locatie in ieder geval. Ja, sowieso natuurlijk als het nieuw is het over het algemeen weer mooi. Ja. Maar we hebben twee verdiepingen. Begaande grond waarin accommodatie is voor 6 nieuwe squashhallen. Of squashbanen, sorry. Worden ook echt gewoon helemaal nieuwe squashbanen. Een gedeelte van de benedenvloer die wordt straks benut door de sportschool. Want er komt een commerciële sportschool komt erbij in. En die heeft ook op de eerste verdieping dat afgehuurd. Dat wordt hypermodern met 24/7 toegang. Dus ook als er niemand aanwezig is, dan kan je nog steeds squashen. En eventueel nog fitness.
1: Mm-hmm.
2: Het wordt ontzettend mooi. We hebben wat mock-ups hebben laten maken door de hallenbouwer. Wij hebben er uiteraard ontzettend veel zin in.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 5 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Iran en Israël zeggen te stoppen met elkaar aanvallen. Israël zegt dat dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Die zou vandaag met Netanyahu hebben gebeld. Na dat telefoontje zou de Israëlische premier een gepland bombardement hebben afgeblazen. Iran zei eerder te stoppen met aanvallen op Israël als dat land zou ophouden met aanvallen op Libanon. De man die in februari een medewerkster gijzelde van de gevangenis in Heer Hugo Waard heeft eerder 2 vrouwen vermoord. Dat bleek tijdens een zitting in de rechtbank in Haarlem, meldt NH Nieuws. De Portugees Hugo TQ doodde in 2005 zijn ex-vriendin in Engeland die zwanger was. In 2020 vermoordde hij een vrouw van 26 uit Blerik in Limburg. Bij de gijzeling in februari zou TQ de medewerkers van de inrichting in een wurggreep hebben gehouden en haar hebben gestoken met een scherp voorwerp. Ze raakte zwaar gewond. Het OM verdenkt TQ onder meer van poging tot moord. Online video's waarin kinderen worden ingezet om geld te verdienen moeten strafbaar worden, vindt het kabinet. Op sociale media staan video's van bijvoorbeeld ouders die met hun kinderen vakanties of spullen promoten. Het kabinet wil dat onder de wet kinderarbeid laten vallen. Het wordt dan verboden om in die video's kinderen onder de 16 in te zetten. Voor de kust van de Filipijnen is een scheepswrak gevonden uit de Tweede Wereldoorlog. Onderzoekers zijn er vrijwel zeker van dat het gaat om het Japanse vrachtschip Hofuku Maru, dat in 1944 werd gebombardeerd door de Amerikanen. Aan boord waren 250 Nederlandse en 1000 Engelse krijgsgevangenen. Een groot deel van hen overleefde de aanval niet. Dan het weer. Vanuit het zuidwesten trekken buien over. Daarbij kan plaatselijk veel regen vallen. Lokaal komt onweer voor. Morgenochtend af en toe zon, maar morgenmiddag weer pittige buien en kans op onweer en veel wind. Het wordt dan ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is begonnen in het westen van het land. Het zijn nog altijd veel dagelijkse files, weinig bijzonderheden. Dus dat betekent hooguit zo'n 10 minuten vertraging voor de meeste files. 2 vallen erop. De A4 om te beginnen. Amsterdam richting Rotterdam. Voor Den Haag-Zuid 15 kilometer file met 25 minuten vertraging. En de A16 Rotterdam richting Breda. Bij de Van Brienenoordbrug is een ongeluk gebeurd. 2 rijstroken zijn dicht. De vertraging is 20 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu.
1: Dit is de dag.
4: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: 28 mei was het de internationale dag van de menstruatie. Dat is een dag waar aandacht wordt gevraagd voor het taboe rondom menstruatie. En ook de bedoeling eigenlijk om dat te doorbreken. De aandacht ook om dat ervoor te vragen. Maar ook zeker voor menstruatie armoede. Ja, wat is dat dan precies? Ik ga dat onder andere vragen. Want in de studio zijn Sarine Alders en Anne Disser. Sarine en Anne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, toch even die menstruatiearmoede. Wat is dat dan precies?
2: Menstruatiearmoede is dat mensen geen geld hebben of middelen hebben om menstruatieproducten te kopen of te krijgen, doordat ze de informatie niet hebben waar ze het kunnen krijgen.
1: Ja.
2: 1 op de 8 menstruerende mensen in Nederland heeft hier last van.
1: 1 op de 8?
2: Ja.
1: Dat is veel, hè?
2: Dat is heel veel, ja.
1: En dat zijn dan de cijfers in Nederland. Nou, ik wil het zo meteen even over de cijfers in Alphen aan de Rijn hebben. Ja, die menstruatiearmoede, hè, producten, inlegkruisjes, tampons, daar moeten we dan aan denken. Niet iedereen kan dat dus eigenlijk betalen. Daar komt het dan op neer. En jullie zijn dan van de Dolomina's, Dolomina's Alphen aan de Rijn. Wat is dat dan weer voor groep? En wat doen jullie dan?
3: De Dolomina's is een landelijke beweging, eigenlijk sinds de jaren 70 al. En sinds 2025 zijn we nieuw opgestaan en ook een afdeling in Alphen aan de Rijn.
1: Ja, dus en, er is eigenlijk een landelijke groep en jullie zijn dan de lokale afdeling.
3: Ja, klopt.
2: Ja, nou horen wij natuurlijk dan ook wel bij landelijk. Ja. Dus het is een beetje...
1: Beetje dubbel.
2: Alle lokale plekken bij elkaar zijn weer landelijk.
1: Ja, precies.
2: Ja. Ja.
1: Maar goed, jullie zetten je wel specifiek ook in voor Alphen dus.
3: Ja, zeker.
1: Ja.
3: Klopt.
1: Ja. Nog meer dan Alphen of echt alleen Alphen zelf?
2: Nou, wij ook Leiden, maar dat hoort Leiden, gewoon omdat wij blijkbaar tijd te veel hebben of zo.
3: Of het vooral heel belangrijk
2: is. Ja.
1: Dat voornamelijk natuurlijk. Maar wat doen jullie dan precies buiten die menstruatie uitgiftepunten?
3: We zetten ons echt in voor gelijkwaardigheid voor iedereen. Dus man, vrouw, welk gender dan ook. Daarvoor moet gewoon gelijkheid zijn dat iedereen een gelijkwaardig bestaan kan hebben. Dat noemen we intersectioneel feminisme. En daar staan we voor. En daar zijn heel veel thema's bij betrokken. Maar de laatste weken hebben we voor ons heel veel gehad over het menstruatiearmoede.
1: Ja. En als ik dan moet denken aan de acties die jullie uitvoeren. Kijk, dit is dan zo'n uitgiftepunt waar we het zo meteen verder over gaan hebben. Maar in acties, wat doen jullie dan precies?
2: Nou ja, we zijn hier in Alphen sinds september gestart. We zijn nog maar met een heel klein clubje. Dus de draagkracht voor hele grote acties die we in Amsterdam hebben, hebben wij niet.
1: Mm-hmm.
2: Dus we hebben het op dit moment, houden we het heel klein. Door middel van posters verspreiden, waardoor we wat meer aandacht voor bijvoorbeeld de loonkloof, baas in eigen buik, abortusrecht, dat soort dingen krijgen. We plakken stickers. We hebben onlangs bij het regenboogbankje wat vernield was, hebben we gekrijt. Dat is een hele lieve actie eigenlijk.
1: Bosco was dat, hè?
2: Of nee, dat was in Hazenwoude.
1: Hazenwoude,
2: ja. Dus dat is een hele lieve actie, maar wel met een tegengeluid van je mag er zijn, je mag zijn hoe je bent. En wij vinden dat ook. En we vinden ook dat iedereen gewoon zichzelf mag zijn.
1: Ja.
2: De menstruatieactie nu was eigenlijk onze eerste echte grote actie. Dat is voor ons.

0: Dat is echt wel een heel ding.
1: Is voor ons daarmee ook nieuw.
2: Ja.
1: Om echt zo'n grote actie op te zetten.
2: Maar ja, nu moet ik inderdaad, je noemde het net al feminisme. Daar moet ik vaak dan aan denken, hè, als ik de Dolomina's hoor. Maar het is echt een breed aspect waar jullie je voor inzetten. Niet alleen maar voor de vrouw.
0: Nou ja, feminisme is eigenlijk ook niet alleen maar voor de vrouw.
2: Mm-hmm.
0: Feminisme gaat over gelijkwaardigheid van alle genders. En ook queerpersonen. Want het is bizar dat vrouwen of queerpersonen altijd nog steeds minder rechten hebben als een man. Dus feminisme gaat eigenlijk altijd over meer dan alleen maar vrouwen. Dat, ja. Dat wordt vaak zo gezien. Maar ja, het gaat altijd over meer dan vrouwen.
3: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedemiddag, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Iran en Israël zeggen te stoppen met elkaar aanvallen. Israël zegt dat dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Die zou vandaag met Netanyahu hebben gebeld. De man die in februari een medewerkster gijzelde van de gevangenis in Heer Hugo Waard heeft eerder twee vrouwen vermoord. Dat bleek tijdens een zitting in de rechtbank in Haarlem. Online video's waarin kinderen worden ingezet om geld te verdienen moeten strafbaar worden, vindt het kabinet. Het gaat bijvoorbeeld om video's waarin kinderen en hun ouders vakanties promoten. Dan het weer, vanuit het zuidwesten buien en kans op onweer. Morgen eerst zon, later veel regen, opnieuw kans op onweer en ongeveer 18 graden.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ook in het westen van het land hebben we te maken met een normale maandagavondspits. Dat betekent veel dagelijkse files die niet al te veel vertraging veroorzaken. En een paar opvallende. Om te beginnen de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor Den Haag-Zuid doe je er bijna 20 minuten langer over. A16 Rotterdam richting Breda. Op de Van Binnenhoortbrug op de parallelbaan is een ongeluk gebeurd. Twee rijstroken zijn daar dicht. De auto's worden daar nu geborgen. Er staat 3 kilometer file met een kwartier vertraging. En dan tenslotte de N470 Delft richting Zoetermeer. Voor de aansluiting met de A12 staat 2 kilometer file met een kwartier vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: We kunnen er geen genoeg van krijgen. Ieder jaar is het weer zover. We gaan natuurlijk het zomerspektakel beleven. Vandaag de eerste dag. Daarvoor gaan we even bellen. Met de organisatie van het zomerspektakel. In de naam van Stanley De Loze. Stanley, goedemorgen.
2: Goedemorgen, Wesley. Goedemorgen.
1: Goedemorgen. Ik weet niet of je er inmiddels al spijt van hebt, of al heel snel spijt van had, maar terug naar vorig jaar. Daarin heb ik jou gevraagd om naar de wens om Marco Borsato ooit naar het zomerspektakel te krijgen. Dat werd uiteindelijk groot nieuws in binnen- en buitenland, heb ik begrepen.
2: Ja, dat is volledig spiraal gegaan, inderdaad. En met uiteindelijk zijn vrijspraak en daarmee denk ik juridische rechtelijke rehabilitatie. Ja. Hebben we uiteraard een poging gedaan.
1: Maar, je hebt een poging gedaan?
2: Ja, uiteraard.
1: Ja.
2: Uiteraard. Aan de voorkant al, toen het zo viraal ging, mijn opmerking, hebben we al contact gehad met de boeker. We zien jullie wat er gebeurt en daarmee een soort het eerste recht geclaimd. Maar goed, ja, zoals je weet is hij nog niet zo ver dat hij alweer gaat optreden.
1: Nee.
2: Dus we houden het nou letterlijk in de gaten, dus wie weet.
1: Ja, wie weet. Dus het lijntje is in ieder geval uitgezet. En op het moment dat hij weer beslist om op te gaan treden, dan weet hij jullie in ieder geval te vinden.
2: Zeker, zeker. Ja.
1: Zo is het.
2: Ja, absoluut, absoluut.
1: Is het iets wat jullie dan... Nou ja, goed, dat moeten we natuurlijk afwachten of het voor 2027 gaat gebeuren. Maar het is wel iets wat dus op het lijstje staat. Heb jij of horen jullie vanuit jullie netwerk een idee of hij weer gaat optreden eigenlijk?
2: Nee, dat die lijnen hebben wij niet. Nee. Kijk, hij heeft wat televisiedingen gedaan natuurlijk met Sergio Herman. Hè,
1: dat
2: interview. Programma. Dat zijn de eerste stapjes. Nou, hier en daar zie je wat beelden opduiken natuurlijk, dat hij optreedt op een wat privé getint feestje. Ja, geen idee. Dus we houden het in de smiezen. En zodra er ook maar een openingetje is dat hij weer wat gaat doen, dan gaan we informeren.
1: Ja, dat zijn jullie.
2: Als ik in mag schatten, dan denk ik dat hij Gelredome gaat doen als hij begint. En dan gelijk maar...

0: liggen en wordt het best aardig weer. En een zonnetje. Zaterdag en zondag is wat wisselvallig. Bewolking, hier en daar wat neerslag en zon. Wel een paar graden warmer dan vandaag. Dus wat dat er gaat, had het beter gekund. Maar lijkt het erop dat het niet helemaal tegenvalt.
1: Nee, maar hebben jullie wel bepaalde maatregelen nog moeten treffen? Alvast op voorbereiding mocht het slechter weer worden?
0: Nee, niet anders dan normaal.
1: Nee.
0: Kijk, regen, ja, we wonen nou helemaal in Nederland. Hè, dus je weet wat dat kan gebeuren. En ja, de mensen moeten zich vooral voorbereiden en erop kleden. En wind lijkt zo nu en dan matig te zijn, maar ook geen stormachtige proporties aan te nemen. Dus we zijn eigenlijk redelijk gesteld. En ja, het had voor het mooie wat zonniger, wat droger kunnen zijn. Maar de warmte van het Pinksterweekend met richting de 30 graden hoeft natuurlijk ook niet.
1: Nee, dat is ook zo.
0: En dat... dus ja, nou...
1: Eigenlijk is dat ook nooit goed, hè? Wat
0: stabieler, maar...
1: Ja.
0: Nee, dus nou, ik denk dat het goed komt, gezien de voorspelling. We hebben een directe lijn met een weerconsulent. Die houdt ons op de hoogte, heel locatie, heel specifiek. En het is natuurlijk, het is ook plaatselijk.
2: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalfen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 6 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Er was genoeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat zei Roskam Abbing, een van de topambtenaren die tijdens de covid-crisis een hoge positie bekleedde tegen de enquêtecommissie. Eerder concludeerde onder meer het RIVM dat de mentale gezondheid van jongeren door het coronabeleid ongunstig is beïnvloed. Roskam bestrijdt dat er meer aandacht was voor de medische dan voor de maatschappelijke kant. Hij zei dat sommige maatregelen, zoals het sluiten van scholen, juist niet werden genomen om lange termijn schade bij kinderen te voorkomen. Iran en Israël zeggen te stoppen met elkaar aanvallen. Israël zegt dat dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Die zou vandaag met Netanyahu hebben gebeld. Na dat telefoontje zou de Israëlische premier een gepland bombardement hebben afgeblazen. Iran zei eerder te stoppen met aanvallen op Israël als het land op zou houden met aanvallen op Libanon. De autoriteit persoonsgegevens ontving afgelopen jaar 75% meer klachten over mogelijke overtredingen van de privacywet, zo'n 13.500. De meeste klachten gingen over bedrijven die niet duidelijk zijn over hoe ze persoonsgegevens gebruiken. De organisatie denkt dat de stijging vooral te maken heeft met de toegenomen zorgen die mensen hebben over hun privacy. Tennisser Mees Rutgering is uitgeschakeld in de eerste ronde van de Libema Open. Hij verloor op het gras van Rosmalen in 2 sets van Benjamin Bonzi uit Frankrijk. Het werd 4-6 en 4-6. De 18-jarige Rutgering staat op plek 454 op de wereldranglijst en kreeg een wildcard voor het hoofdtoernooi. Dan het weer vanuit het zuidwesten, buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen, het koelt dan af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon, in de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Ja, nog altijd een vrij normale maandagavondspits in het westen van het land, met in totaal zo'n 110 kilometer file. Veel dagelijkse files met zo'n 10 minuten oponthoud. De meeste vertraging zien we op de volgende wegen. De A4 Amsterdam richting Rotterdam. Voor Den Haag-Zuid zo'n 20 kilometer langzaam rijden en stilstaan. En dat kost je een half uur. Een ongeluk op de A16 van Rotterdam naar Breda. Tussen het Terbrechtseplein en de Van Brienenoordbrug. Twee rijstroken zijn daar dicht. Vertraging is 20 minuten. En de N210 Schoonover richting Rotterdam. Voor de aansluiting met de A16 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Dit is Studio Alphen.
4: Met nu.
5: Met nu.
4: Dit is de dag.
5: Wij zijn erbij. Net als jij.
1: Studio Alphen.

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: We gaan het even hebben over squash. Want ja, squashvereniging Alphen aan de Rijn. Sinds het verdwijnen van Nieuwe Sloot, waar ze eerder in zaten gevestigd, ja, hebben ze geen onderkomen gehad. En dat heeft voor veel frustratie, maar ook voor veel zorgen gezorgd. Eerder belden we daar al over met de voorzitter van de squashvereniging, Bert Dijkstra. Vandaag hebben we Dennis Bekelen aan de telefoon. Want Dennis, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Jullie zijn een jaar dakloos geweest. Maar er is inmiddels een ontwikkeling. Want er is een nieuwbouwplan en die is ook doorgezet. Oftewel, er komt een nieuwe locatie voor jullie.
2: Ja, zeker. Het heeft even geduurd, maar er is een locatie inderdaad. En ja, alles is in volle gang op dit moment.
1: Hoe blij zijn jullie dat het nu eindelijk zover is?
2: Van een schaal van 1 tot 10, zeg maar, zitten we op een 12 op dit moment.
1: Ja, op een 12, ja, dat wil ik ook zeggen, ja. Want het heeft natuurlijk ook veel invloed gehad, hè, op de squashvereniging zelf. Want wat hebben jullie in die tussentijd kunnen doen? Hebben jullie een soort van tussenlocatie gehad of was er helemaal niks?
2: Helemaal niks eigenlijk. We hebben wel wat locaties in Alphen aan de Rijn waar gesquashed kan worden, maar... Ja, dat is eigenlijk niet toereikend voor wat wij nodig hebben. Dus het is op dit moment een beetje versplinterd. Hè. Sommige mensen zijn naar Leiderdorp gegaan, sommige naar Leiden. Ik speel zelf bij de Sluipers in Reeuwijk. Een aantal mensen naar Gouda. Dus ja, dat is een beetje versplinterd geraakt. Maar we hebben nog wel contact onderling. Er is ook nog een appgroep waar we nog in zitten. En ja, we gaan er eigenlijk vanuit dat als er een hele nieuwe locatie is, dat we toch weer een hoop leden weer terugkomen bij ons.
1: Ja, want is daar al een soort van toezegging op gedaan of een soort van contractje ondertekend van, joh, als er zometeen een nieuwe locatie is, kom dan alsjeblieft terug? Of heeft dat ook wel echt effect gehad op het ledenaantal?
2: Ja, dat is heel moeilijk te zeggen. Kijk, de meeste mensen die zullen zeggen van, nou weet je, ik vind het super fijn als er weer een hele mooie nieuwe locatie zijn. Want dat is natuurlijk wel het geval. Hè. Nieuwe Sloot was ontzettend oud al. Een beetje vervallen eigenlijk ook. Er komt straks een ontzettend mooie nieuwe locatie. Dus heel veel mensen hebben gezegd van ja, wij willen echt gewoon weer een halve spelen. Want het ledenaantal was behoorlijk inmiddels. En de meeste mensen die hebben aangegeven van ja, wij willen gewoon graag weer naar Alphen toe komen. Helemaal als het allemaal nieuw wordt.
1: Ja, een nieuwe locatie, hè, nieuwe functies, nieuwe accommodatie, de nieuwe geur van de sporthal. Dat helpt natuurlijk ook wel mee. Dus ja, je hoopt dan die leden weer terug te krijgen. En dus ook nieuwe leden aan te nemen, want daar zijn natuurlijk ook voor. Kun je toch even beschrijven, misschien beeldend proberen uit te leggen, hoe die nieuwe squashhal er zo meteen uit komt te zien dan? Zowel van binnen als van buiten?
2: Het wordt een mooie locatie in ieder geval. Ja, sowieso natuurlijk als het nieuw is, is het over het algemeen weer mooi. Ja. Maar we hebben twee verdiepingen. Begaande grond waarin een accommodatie is voor 6 nieuwe squashhallen. Of squashbanen, sorry. Wordt ook echt gewoon helemaal nieuwe squashbanen. Een gedeelte van de benedenvloer die wordt straks benut door de sportschool. Want er komt een commerciële sportschool komt erbij in. En die heeft ook op de eerste verdieping heeft die dat afgehuurd. Dat wordt hypermodern met 24/7 toegang. Dus ook als er niemand aanwezig is, dan kan je nog steeds squashen. En eventueel nog fitness.
1: Mm-hmm.
2: Het wordt ontzettend mooi. We hebben wat mock-ups hebben laten maken door de hallenbouwer. En wij hebben er uiteraard ontzettend veel zin in.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

0: Goedenavond, dit zijn de hoofdpunten van het NOS-journaal. Er was genoeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat zei Roskam Abbing, een van de topambtenaren die tijdens de covid-crisis een hoge positie bekleden, tegen de enquêtecommissie. Iran en Israël zeggen te stoppen met elkaar aanvallen. Israël zegt dat dat gebeurt op verzoek van de Amerikaanse president Trump. Die zou vandaag met Netanyahu hebben gebeld. Het aantal meldingen van mogelijke overtredingen van de privacywet is flink gestegen. Het afgelopen jaar kwamen bij de autoriteit persoonsgegevens 13.500 klachten binnen, 75% meer dan een jaar eerder. Dan het weer, vanavond veel regen en kans op onweer.
1: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Op een paar plekken nog flinke vertraging in het westen van het land. Op te beginnen de A4 Amsterdam richting Den Haag, tussen Hoogmade en Leidschendam 8 kilometer met 20 minuten vertraging. De A12 Utrecht richting Den Haag, daar gebeurde zojuist nog een ongeluk tussen Gouda en Pleiswijk. Er zijn daar twee rijstroken dicht en de vertraging 25 minuten. En tenslotte de A20 Hoek van Holland richting Gouda, voor Moordrecht nog 6 kilometer met 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alfa. Studio Alfa brengt je nieuwe muziek uit Alfa. Dit is Jasmine.
1: Hi, ik ben Jasmine en dit is mijn nieuwste track, Betters, op Studio

0: is Studio Alphen met het lokale nieuws.
1: 28 mei was het de internationale dag van de menstruatie. Dat is een dag waar aandacht wordt gevraagd voor het taboe rondom menstruatie. En ook de bedoeling eigenlijk om dat te doorbreken. De aandacht ook om dat ervoor te vragen. Maar ook zeker voor menstruatiearmoede. Ja, wat is dat dan precies? Ik ga dat onder andere vragen. Want in de studio zijn Sarine Alders en Anne Disser. Sarine en Anne, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, toch even die menstruatiearmoede. Wat is dat dan precies?
2: Menstruatiearmoede is dat mensen geen geld hebben of middelen hebben om menstruatieproducten te kopen of te krijgen, doordat ze de informatie niet hebben waar ze het kunnen krijgen.
1: Ja.
2: 1 op de 8 menstruerende mensen in Nederland heeft hier last van.
1: 1 op de 8?
2: Ja.
1: Dat is veel, hè?
2: Dat is heel veel, ja.
1: En dat zijn dan de cijfers in Nederland. Nou, ik wil het zo meteen even over de cijfers in Alphen aan de Rijn hebben. Ja, die menstruatiearmoede, hè, producten, inlegkruisjes, tampons, daar moeten we dan aan denken. Niet iedereen kan dat dus eigenlijk betalen. Daar komt het dan op neer. En jullie zijn dan van de Dolomina's, Dolomina's Alphen aan de Rijn. Wat is dat dan weer voor groep? En wat doen jullie dan?
3: De Dolomina's is een landelijke beweging, eigenlijk sinds de jaren 70 al. En sinds 2025 zijn we nieuw opgestaan en ook een afdeling in Alphen aan de Rijn.
1: Ja, dus er is eigenlijk een landelijke groep en jullie zijn dan de lokale afdeling.
3: Ja, klopt.
2: Ja, nou horen wij natuurlijk dan ook wel bij landelijk. Ja. Dus het is een beetje...
1: Beetje dubbel.
2: Alle lokale plekken bij elkaar zijn weer landelijk.
1: Ja, precies.
2: Ja. Ja.
1: Maar goed, jullie zetten je wel specifiek ook in voor Alphen dus.
3: Ja, zeker.
1: Ja.
3: Klopt.
1: Ja. Nog meer dan Alphen of echt alleen Alphen zelf?
2: Nou, wij ook Leiden, maar dat hoort Leiden, gewoon omdat wij blijkbaar tijd te veel hebben of zo.
3: Of het vooral heel belangrijk
2: is. Ja.
1: Dat voornamelijk natuurlijk. Maar wat doen jullie dan precies buiten die menstruatie-uitgiftepunten?
3: We zetten ons echt in voor gelijkwaardigheid voor iedereen. Dus man, vrouw, welk gender dan ook. Daarvoor moet gewoon gelijkheid zijn dat iedereen een gelijkwaardig bestaan kan hebben. Dat noemen we intersectioneel feminisme. En daar staan we voor. En daar zijn heel veel thema's bij betrokken. Maar de laatste weken hebben we voor ons heel veel gehad over het menstruatiearmoede.
1: Ja. En als ik dan moet denken aan de acties die jullie uitvoeren. Kijk, dit is dan zo'n uitgiftepunt waar we het zo meteen verder over gaan hebben. Maar in acties, wat doen jullie dan precies?
2: Nou ja, we zijn hier in Alphen sinds september gestart. We zijn nog maar met een heel klein clubje. Dus de draagkracht voor hele grote acties die we in Amsterdam hebben, hebben wij niet.
1: Mm-hmm.
2: Dus we hebben het op dit moment, houden we het heel klein. Door middel van posters verspreiden, waardoor we wat meer aandacht voor bijvoorbeeld de loonkloof, baas in eigen buik, abortusrecht, dat soort dingen krijgen. We plakken stickers. We hebben onlangs bij het regenboogbankje wat vernield was, hebben we gekrijt. Dat is een hele lieve actie eigenlijk.
1: In Boskamp was dat, hè?
2: Of in Hazenswoude?
1: Ja.
2: Dus dat is een hele lieve actie, maar wel met een tegengeluid van je mag er zijn, je mag zijn hoe je bent. En wij vinden dat ook. En we vinden ook dat iedereen gewoon zichzelf mag zijn.
1: Ja.
2: De menstruatieactie nu was eigenlijk onze eerste echte grote actie. Dus dat is voor ons echt wel een heel ding.
3: Het is voor ons daarmee ook nieuw.
2: Ja.
3: Om echt zo'n grote actie op te zetten.
1: Maar ja, nu moet ik inderdaad, je noemde het net al feminisme. Daar moet ik vaak dan aan denken, hè, als ik de Dolomina's hoor. Maar het is echt een breed aspect waar jullie je voor inzetten. Niet alleen maar voor de vrouw.
2: Nou ja, feminisme is eigenlijk ook niet alleen maar voor de vrouw.
1: Mm-hmm.
2: Feminisme gaat over gelijkwaardigheid van alle genders en ook queerpersonen. Want het is bizar dat vrouwen of queerpersonen altijd nog steeds minder rechten hebben als een man. Dus feminisme gaat eigenlijk altijd over meer dan alleen maar vrouwen. Dat wordt vaak zo gezien. Maar het gaat altijd over meer dan vrouwen.
0: Wil je meer weten over dit onderwerp? Ga dan naar onze website www.studioalphen.nl. Daar kun je nog veel meer interviews en reportages bekijken en beluisteren.

Yeah.

0: Studio Alphen.
1: Hardlopen? Pluto Sport. Schoenen, kleding en accessoires? Pluto Sport. Essex, Nike en Brooks? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
2: Oh, we gaan straks even snel door.
3: Het is een doelpunt, ja hoor.
4: Je kan hier heel rustig zitten en denken, nou, wat een saaie wedstrijden. En dan wordt er ergens gescoord, waardoor de hele uitzending compleet overhoop gaat. En dat maakt het supermooi juist.
2: Ja, gij zegt het, die keurt hem af.
3: Hij schiet hem in het doel.
5: Wij zijn erbij.
3: Ruben de Bruin scoort vanaf de 16 meter de 0-2.
5: Jij bent erbij.
3: Alle supporters van Zwammerdam, die gaan uit hun plaats.
5: Dicht op de velden, dicht bij de clubs, dicht bij de spelers.
6: Je hoort er ook bij en als je verliest moet je er ook staan. En zo is het ook.
5: Word vrijwilliger bij Sportlokaal.
7: We zoeken eigenlijk mensen die sport leuk vinden.
5: Vacature@studioalphen.nl.
1: Hockeyen? Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding? Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
0: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 7 uur.
8: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De Israëlische premier Netanyahu heeft bevestigd dat hij de aanvallen op Iran heeft opgeschort. Tegelijkertijd waarschuwt hij dat Israël met volle kracht zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt. Een hoge Israëlische functionaris zei vanmiddag al dat de aanvallen stoppen. Dat zou zijn besloten na een telefoontje tussen Netanyahu en de Amerikaanse president Trump. Eerder vandaag meldde een Iraans persbureau al dat de aanvallen op Israël zouden ophouden als Israël stopt met aanvallen op Libanon. Gisteren laaide het geweld op. Over en weer werden de afgelopen dag doelen gebombardeerd. Er was genoeg aandacht voor de maatschappelijke gevolgen van het coronabeleid. Dat zei Roskam Abbing, een van de topambtenaren tijdens de coronacrisis tegen de enquêtecommissie. Eerder concludeerde onder meer het RIVM dat de mentale gezondheid van jongeren tijdens de crisis slechter werd. De ambtenaar bestrijdt dat er meer aandacht was voor de medische dan voor de maatschappelijke kant. Maar volgens hem waren keuzes ook gewoon nodig.
9: We hebben het over de heftige psychologische, sociale, maatschappelijke schade die er is. Maar stelt u zich voor dat er wel mensen zouden zijn overleden omdat ze geen hulp konden krijgen? Dat zou ook tot hele grote psychische schade hebben geleid, denk ik.
8: Roskam Abbing zei dat sommige maatregelen, zoals het sluiten van scholen, juist niet werden genomen om lange termijn schade bij kinderen te voorkomen. Het Openbaar Ministerie verdenkt een vrouw van 40 uit Dirkshoorn in Noord-Holland van het vergiftigen van haar man. Dat bleek vanmiddag tijdens een zitting. De vrouw zou meerdere keren methanol in het drinken van haar man hebben gedaan, een giftige vorm van alcohol. Het slachtoffer van 49 overleed in februari door vergiftiging. Dan het weer vanuit het zuidwesten. Buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen. Het koelt dan af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon. In de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit is Erik Evengroen van de AWB. De avondspits is ook in het westen van het land voorbij. Eén file staat er nog. Dat is op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Bij knooppunt Hoofddorp gebeurde er een ongeluk. De weg is vrij, maar de vertraging nog een kleine 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: tennissen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 8 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Frankrijk en Duitsland trekken de stekker uit een gezamenlijk straaljagerproject. Het moderne gevechtsvliegtuig was bedoeld om Europa minder afhankelijk te maken van de VS. Maar na jaren van voorbereiding komen de landen er toch niet uit, vertelt correspondent Charlotte Waaiers.
3: De Fransen die zouden de leiding hebben over de bouw. En de Duitsers wordt verweten dat zij dan dat intellectueel eigendom van de Fransen zouden willen afpakken en dat ze een marktaandeel wilden inpikken. En andersom zeggen de Duitsers, ja, die Fransen die willen alleen maar dat wij onze portemonnee trekken en die weigeren te overleggen bij belangrijke keuzes.
2: Het project moest een symbool zijn voor betere Europese militaire samenwerking. Het OM verdenkt een vrouw van 40 uit Dirkshoorn in Noord-Holland van het vergiftigen van haar man. Het slachtoffer van 49 overleed in februari. De vrouw heeft toegegeven dat het haar schuld was. Waarom ze dat heeft gedaan is onduidelijk. Het Openbaar Ministerie verdenkt haar van moord en poging tot moord. Op verschillende plaatsen in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo is bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht omdat er takken op de weg zijn gewaaid. Het KNMI waarschuwt voor onweer, hagel en windstoten en heeft voor Zuid-Holland en Brabant code geel afgekondigd. De buien trekken later vanavond naar het noordoosten. Voetballer Jurriën Timber mist toch het WK met Oranje. De verdediger van Arsenal kampt al langere tijd met een liesblessure en is volgens de KNVB niet fit genoeg. En dat is een tegenvaller voor Oranje, vertelt commentator Anne de Jong.
4: Het is niet alleen een topverdediger, maar het was ook nog eens zo'n puzzelstukje dat de afgelopen jaren precies op zijn plek viel, centraal achterin naast Virgil van Dijk.
2: Lucharel Geertruida vervangt Timber in de selectie van bondscoach Ronald Koeman. Dan het weer vanuit het zuidwesten, dus buien, mogelijk met onweer. Ook vannacht af en toe regen, het koelt af naar een graad of 11. Morgenochtend af en toe zon, in de middag stevige buien. Opnieuw veel wind en kans op onweer bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Studio Alphen.

0: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 9 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. In heel Frankrijk zijn mensen vanavond de straat opgegaan. Onder meer bij het Paleis van Justitie in Parijs is het druk. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. De hoofdverdachte is de vader van een vriendinnetje van Liana. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met een minderjarige, maar justitie kwam nooit in actie. De demonstranten noemen dat onbegrijpelijk. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar een rekening van wat later oplichters bleken te zijn. Volgens het klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. De Nederlandse Orde van Advocaten maakt zich zorgen over het groeiend tekort aan asieladvocaten, dat meldt Nieuwsuur. Tegelijkertijd vrezen experts dat nieuwe asielregels gaan leiden tot meer en complexere zaken. Daardoor zullen problemen zich alleen maar gaan opstapelen, verwacht deze advocaat.
3: Dus je krijgt een verzwaring van de werklast überhaupt en een verzwaring van de beroepsprocedures. In combinatie met dat er al minder advocaten zijn, ja, dan heb je drie keer verlies. Dat betekent op een gegeven moment dat de procedure zal stagneren. En dan deze keer niet omdat de IND het niet aan kan, maar omdat er gewoon geen advocaten zijn.
2: Een Somalische scheidsrechter is de toegang tot de VS geweigerd op het vliegveld van Miami, 3 dagen voor het WK voetbal begint. Dat zegt een functionaris van het Somalische ministerie van Jeugd en Sport. Direct bij aankomst werd hij door de autoriteiten teruggestuurd. Het is nog onduidelijk waarom de scheidsrechter het land niet in mocht. Dan het weer. Vannacht af en toe regen. Het koelt af naar 1 graad of 11. Morgenochtend soms wat zon. In de middag stevige buien met veel wind en kans op onweer bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij. Studio Alphen.

0: Voetballen? Pluto Sport. Voetbalschoenen, kleding en ballen? Pluto Sport. Nike, Adidas en Cruyff? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
1: Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 10 uur.
2: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Hij wordt verdacht van het overtreden van de sanctieregels die gelden vanwege de oorlog in Oekraïne. In Frankrijk gaan mensen de straat op uit woede over het rechtssysteem dat in hun ogen tekortschiet. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. Tegen de man die vastzit voor haar dood is in het verleden 4 keer aangifte gedaan voor ontucht en verkrachtingen van minderjarigen. Tot een veroordeling kwam het nooit. Correspondent Saskia Houtuin.
3: In heel Frankrijk wordt vanavond gedemonstreerd voor rechtbanken. En hier in Parijs voor het Paleis van Justitie. Voor Liana, maar ook voor alle andere kinderen die gevaar lopen. Ze willen dat er een wet wordt aangenomen die vrouwen en kinderen beter beschermt tegen geweld.
2: De wederzijdse raketaanvallen tussen Israël en Iran zijn voorlopig stilgelegd. De geweldsescalatie begon gisteravond. Daarna werden over en weer doelen gebombardeerd. Hoewel de landen elkaar dus nu niet meer aanvallen, zegt de Israëlische premier Netanyahu dat de aanvallen op Hezbollah in Libanon wel doorgaan. Correspondent Lennart Scholz.
4: Ja, en dan is de grote vraag, wat gaat Iran doen? Want Iran heeft al gezegd, als de gevechten daar niet stoppen, dan komen wij met een reactie. Dus het is echt nog afwachten of het inderdaad rustig blijft.
2: Want tegelijkertijd waarschuwt Israël dat het met volle kracht zal terugslaan als Iran opnieuw aanvalt. In Reutlingen, in het zuidwesten van Duitsland, zitten 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk om brandstichting gaat. Dan het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend ook droog. Daarna wisselvallig met kans op stevige buien bij ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journaal.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 11 uur.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. In heel Frankrijk zijn vanavond mensen de straat op gegaan. Onder meer bij het Paleis van Justitie in Parijs was het druk. Aanleiding is de dood van de 11-jarige Liana. Haar lichaam werd vorige week gevonden in een graansilo. De hoofdverdachte is de vader van een vriendinnetje van Liana. Hij is al een paar keer verdacht van ontucht met minderjarigen. Maar justitie kwam nooit in actie. Demonstranten noemen dat onbegrijpelijk. In Reutlingen, in het zuidwesten van Duitsland, zitten 30.000 mensen zonder stroom na een brand in een transformatorstation. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken zegt dat het waarschijnlijk om brandstichting gaat. Vanwege de storing draaide een ziekenhuis tijdelijk op een noodgenerator en geplande operaties moesten worden uitgesteld. Ook werkten de verkeerslichten niet in de regio. Inmiddels is er een noodpunt ingericht waar telefoons kunnen worden opgeladen en babyvoeding kan worden opgewarmd. Wie er achter de brandstichting zit, is nog niet duidelijk. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het gaat om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Hij wordt verdacht van het overtreden van de sanctieregels die gelden vanwege de oorlog in Irak. In Oekraïne. Daardoor is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat ze dan worden gebruikt voor de oorlogsindustrie. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat de takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. En in Heerenveen is brand uitgebroken in een huis nadat de bliksem daar was ingeslagen. Dat meldt Omroep Friesland. Het weer dan. In de loop van de avond wordt op steeds meer plaatsen droog. Vannacht koelt het af, dan gaat het 10. Morgenochtend is het ook droog, maar daarna wordt het wisselvallig. Inmiddag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt dan rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Wij zijn erbij, net als jij. Studio Alphen.

0: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo eten weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groente, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Op verschillende plekken in het land hebben regen en harde wind tot problemen geleid. Zo was bij Papendrecht de A15 in beide richtingen dicht, omdat er takken op de weg waren gewaaid. In Doetinchem zijn door de harde wind meerdere marktkramen omgewaaid. Voor zover bekend is niemand gewond geraakt, schrijft Omroep Gelderland. In Heerenveen is brand uitgebroken in een huis nadat de bliksem daar was ingeslagen, meldt Omroep Friesland. De douane heeft bij een controle van een containerschip in Rotterdam illegale goederen ontdekt die bestemd waren voor Rusland. Het ging om auto-onderdelen. De kapitein van het schip is vrijdag aangehouden. Vanwege de oorlog in Oekraïne is het verboden om sommige spullen naar of zelfs via Rusland te vervoeren. Het risico bestaat dat goederen dan gebruikt worden voor de oorlogsindustrie. Dat verbod geldt ook voor auto-onderdelen. Het Nederlands elftal heeft in New York het oefenduel tegen Oezbekistan met 2-1 gewonnen. Keeper Bart Verbrugge moest het veld geblesseerd verlaten en werd vervangen door Mark Vlekken. Oranje speelt zijn eerste wedstrijd op het WK komende zondag tegen Japan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Morgenochtend is het droog, maar daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt morgenmiddag rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Dit is Studio Alphen. Dit is Studio Alphen. Met het nieuws van 1 uur.
1: Casper Meijer met het NOS-journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar.

0: Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Wie geld overmaakt naar de bankrekening van een fraudeur hoeft door de bank niet te worden gecompenseerd. Dat oordeelt het klachteninstituut Financiële Dienstverlening. Twee klanten van SNS werden slachtoffer van bankhelpdeskfraude. Ze maakten 59.000 euro over naar een rekening van wat later oplichters bleken te zijn. Volgens het klachteninstituut kon de bank niet weten dat hun klanten slachtoffer waren van oplichting. Mini World Rotterdam heeft de deuren per direct gesloten omdat het failliet is. Het miniatuurmuseum had al langer financiële problemen. In het museum waren eerst vooral modelspoorbanen te zien, later ook bekende Rotterdamse bouwwerken zoals Stadion de Kuip en de Euromast. Voetballer Jurriën Timber wordt toch niet geselecteerd voor het WK voetbal. De verdediger van Arsenal had al een tijd last van een blessure. In zijn plaats komt Lucerel Geertruida in de selectie van bondcoach Ronald Koeman. De verdediger van Sunderland stond op de reservelijst van Oranje. Het Nederlands elftal won afgelopen avond met 2-1 het oefenduel tegen Oezbekistan. Het weer. Vannacht koelt het af naar een graad of 10. Komende ochtend is het droog. Daarna wordt het wisselvallig. In de middag zijn er opnieuw stevige buien met veel wind en kans op onweer. Het wordt rond de 17 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Wij zijn erbij. Net als jij.
2: Studio Alphen.

0: Eindhoven. Met het nieuws van 2 uur.
1: Casper Meijer met het NOS Journaal. Nederlanders gooien wat minder eten weg, blijkt uit driejaarlijks onderzoek van het Voedingscentrum. Vorig jaar gooiden we gemiddeld per persoon 25 kilo weg. Bij de vorige meting in 2022 was dat nog 28 kilo. Vooral brood wordt weggegooid, gevolgd door groenten, fruit en aardappelen. Het verminderen van voedselverspilling is een doel van de Verenigde Naties, waar ook Nederland zich aan heeft verbonden. Over 5 jaar moet de verspilling in Nederland zijn teruggedrongen naar 18 kilo per persoon per jaar. Maar met de huidige trend wordt dat niet gehaald. Zanger Samuel Welten heeft de BUMA Award nationaal gewonnen. Zijn hit Echte Liefde is te koop was de meest succesvolle single